die al waren aangekondigd. Het concern wil op termijn 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen heeft het lastig door de duizenden die al waren aangekondigd. Het concern wil op termijn 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen

0: Veronica.
1: Veronica.
2: Maak van Radio Veronica de nummer 1 preset in je autoradio.
3: Hoi, hoi. Kom maar door.

0: Amerika met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is nog niet genoeg, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. Ondernemers zijn bezorgd over Wero, de dienst die Ideal gaat opvolgen, meldt de Telegraaf. Wero gaat namelijk veel hogere transactiekosten rekenen dan zijn voorganger. Ondernemers vrezen dat ze moeten doorberekenen aan hun klanten. Wero zegt dat hun transactiekosten ongeveer even hoog zijn als die van andere betaaldiensten. De bouw van een enorme triomfboog in Texas begint over 2 weken, zegt de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken. De boog moet ruim 76 meter hoog worden, een stuk groter dan bijvoorbeeld de Arc de Triomphe in Parijs. Het is een lang gekoesterde wens van president Trump. En voor het eerst geeft een Nederlandse zangeres een eigen show in de Johan Cruijff Arena. Het is Roxy Dekker, die gisteren begon aan 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome een stukje verderop. Ze maakte het nieuws bekend met een filmpje waarin Louis van Gaal een rolletje speelde. Het concert is volgend jaar op 24 april. Het Veronica weer van Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt ook code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector met een staking begonnen. Die duurt 24 uur. Ook worden er vandaag geen schepen afgehandeld in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeeland. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepswrak werd woensdag pas gevonden. Vrijwel alle slachtoffers kwamen uit Turkije of Noord-Cyprus. Premier Jette krijgt elke dag scheldpartijen over zich heen over zijn geaardheid. Het AD rekende uit dat 1 op de 20 reacties op zijn tweets homovijandig is. De meeste mensen die dat doen hebben doodgewone banen als ambtenaar of politieagent. Iemand beledigen om zijn geaardheid is tegen de regels van X, maar die grijpt niet in. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de derde ronde van de US Open. Hij won in 3 sets verrassend van Alex de Minaur uit Australië. In de volgende ronde moet hij tegen de winnaar van de match tussen Zizou Bergs uit België en Jesper de Jong. Die partij is nog bezig. Het Veronica weer van Weer Online. Het is onstuimig met aan de kusten stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink gaan plensen. Voor de buien uit wordt het 20 tot 24 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een haven in Vlaardingen zijn in een vrachtwagen 15 verstekelingen ontdekt. Er zaten ook 2 kinderen bij. Ze probeerden waarschijnlijk in de vrachtwagen mee te liften op de veerboot naar Engeland die daar vandaan vertrekt. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. Landbouworganisatie LTO zegt dat het gedwongen krimpen van de veestapel onbespreekbaar is. Een nieuw rapport zegt dat dat toch nodig is omdat de stikstofplannen van het kabinet onvoldoende effect hebben. Verder zegt het LTO dat er met bepaalde zaken in het rapport geen rekening is gehouden. Het Witte Huis heeft een website gelanceerd waar je Trump-gerelateerde spelletjes kunt spelen. En die spelletjes zijn niet onomstreden. Zo is er een soort Tetris waarbij je een grensmuur moet bouwen. En een Snake-achtig spel waarbij je migranten het land uit moet zetten. En een stunt van Botik van de Zandschulp op de US Open. Hij versloeg in 3 sets de al 6e geplaatste Alex de Minaur en is door naar de 3e ronde. Daarin moet hij het opnemen tegen de Belg Zizou Bergs. Hij versloeg vannacht een andere Nederlander, Jesper de Jong. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is onstuimig met aan de kust een stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink plensen. Voor de buien uit wordt het 20 tot 24 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah. Hij gaat lekker.
3: Hoppa.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: En hier is Frits Emmelkamp.
3: Goedemorgen. De stikstofplannen van het kabinet gaan ons land niet van het stikstofslot halen. Dat zeggen experts die de plannen hebben bekeken. De natuur zal er wel flink beter van worden, maar lang niet overal. Daardoor blijft het lastig om vergunningen af te geven. De onderzoekers denken trouwens dat er geen enkel plan te verzinnen is waardoor het stikstofprobleem in één keer opgelost kan worden. Premier Jette krijgt elke dag scheldpartijen over zich heen over zijn geaardheid. Het AD rekent uit dat 1 op de 20 reacties op zijn tweet homohaat bevatten. De meeste mensen die dat doen hebben doodgewone banen als ambtenaar of politieagent. Iemand beledigen om zijn geaardheid is tegen de regels van X, maar die grijpt niet in. En het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepswrak werd gisteren pas gevonden. Vrijwel alle slachtoffers komen uit Turkije of Noord-Cyprus. En in Texas wordt over 2 weken begonnen met de bouw van een enorme triomfboog. Het is een prestigeproject van president Trump. De boog moet ruim 76 meter hoog worden. Een stuk groter dan bijvoorbeeld de Arc de Triomphe in Parijs. Het is een lang gekoesterde wens van president Trump. De boog heeft daarom de bijnaam Arc de Trump gekregen. Het weer dan vandaag, het is onstuimiger. Aan de kust kan het stevig waaien. Vandaag regelmatig buien, vooral in het noorden. Het wordt 20 tot 24 graden.
4: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
5: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: 7,7,7,7.
9: Oh, wat een geld!
10: 18.000,
6: me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
17: Het is fabriek.
16: Weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.

0: Mediamarkt.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Let's go!
2: Dit is Radio Veronica.

0: geweest in Nederland. Maar wel een klassieker. Kunnen we deze ook wel bijvoegen natuurlijk. Het was Journey en Don't Stop Believin' op vrijdag 4 september.
1: Het gebeurt bij Radio Veronica.
2: It's Friday. Oh yeah.
0: De volle vrijdag met vanaf 8 uur. Het vervolg van de top 3000. Maar eerst gaan we de boel even opwarmen. Zoals dat heet. Kenneth Heath.

0: Als jij nog ligt te slapen, staat hij al te zweten in de studio.
1: Oeh, hij ruikt het. Geruikt het zelfs al.
0: Hekdom in de morgen met Gerard en zijn hele team.
2: Dit soort sekkies.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 op Radio Veronica.
3: Wat zullen we nou krijgen?

0: het hypnotiserende pianootje erin. Harry Styles en American Girls. En daarvoor het was Jamiroquai. Een soort lopend vervolgverhaal is Jamiroquai. Want er ligt dus ergens een album klaar. Ik kan er niet bij. Nee,
1: maar elke keer als we hem draaien, dan staan we er ook even bij stil. Maar ja, het is er nog niet.
0: Ja, maar ik denk, verdorie, even op zijn Insta kijken of die nu... komen er nog meer tracks of zo. Wat wil die man nou?
1: Ja.
0: JK, breng dat kring uit.
1: Dan zou je een beetje onzeker zijn, denk je?
0: Ja, misschien. Het is ook heel lang geleden dat hij wat uitgebracht heeft.
1: Ja.
0: Als hij nu eens uitbrengt, moet het wel heel goed zijn. Ja.
1: Hoe langer het duurt, hoe meer mensen ervan verwachten. Ja. Natuurlijk, hoe onzekerder je wordt.
0: Op een gegeven moment moet je het gewoon gaan doen ook, natuurlijk. Hè?
1: Ja. Hetzelfde met deze show. Toen we naar Veronica gingen, op een gegeven moment moet je het gaan doen.
0: Je moet het gewoon gaan doen. Hè? 6 uur, sharp, bam, daar gaan we, weet je wel. Het is vrijdag, jongens. 4 september. Hartelijk goedemorgen. Zeggen we de morgen tot 8 uur. En daarna knallen we door met de top 3000. Mike zit nog steeds op Ibiza.
1: Ja.
0: En een beetje op Jos, denk ik ook.
1: Ja, ja, gedraagjes.
0: Nou, dat lijkt me wel. Je ligt samen op een eiland. Wat ga je doen? Rauwe seks, Max.
1: Laat dat lekker tussen hun.
0: Prima.
1: Okay.
0: Hoe dan ook, 2 dagen geleden had ze nog geen idee dat ze überhaupt naar een eiland ging. Ze dacht, nou, ik word 30, dus ik ga taart regelen.
1: Ja.
0: Nou, die hebben wij keurig opgegeten ook. Frits, lekker taartje.
2: Ja, die taart was goed.
0: Dat was een hele goede taart.
2: Maar Rijka mag vaker.
0: Ja. Nee, maar het mooie is ook dat die taart is dus via haar vriend bij ons beland. Want die had ze allemaal al gekocht en dat moest allemaal mee.
1: Ja.
0: Dus heel grappig, maar uiteindelijk is ze dus ontvoerd naar Ibiza. En daar zit ze nog steeds. En terecht.
1: Ja, dat is mooi. Dit zijn dus echt typische verjaardagsextremisten, zijn het.
0: Ja, erg.
1: Want als de ander jarig is, dan is het gewoon overtoepen, nog groter. Volgens mij toen Jos 30 werd, werd er een enorme zoekactie werd er, geregeld.
0: Een dropping.
1: Een soort dropping,
0: och,
1: een soort speurtocht en weet ik het allemaal niet. Ja, dat is prachtig. Vind ik mooi.
0: Ja, maar het erg is namelijk... ik heb ook een keer een surprise party gehad. Je denkt nou, dat overkomt mij. Ik heb het door. Echt niet dat het mij overkomt. Ja, overkomt jou ook.
1: Ja?
0: Tuurlijk.
1: Het is mij nog nooit overkomen.
0: Die naïviteit van... Het is onvoorstelbaar dat je het niet doorhebt. Het kan echt niet.
1: Wat is het grootste wat iemand ooit voor jou heeft gedaan op verjaardagsgebied?
0: Nou ja, die.
1: Ja?
0: Ook met een smoes weg proberen. Ze hebben me weggestuurd.
1: En dat was Nicole, was dat?
0: Ja, ja, ja. Oh. Ik werd 25, dat is al een hele tijd geleden.
1: Ja, dat is lang geleden.
0: Dat is echt lang geleden. Maar ik trapte er wel in. Ik kwam thuis en er stonden 40 Gordon-maskers in mijn tuin.
1: Huh?
0: Ja, ze hadden allemaal, ja, dat is heel toevallig, maar toen was Gordon gewoon een zanger. En je kon bij de V&D kon je Gordon-maskers krijgen.
1: Ja?
0: En Nicole had er 40 gehaald. En iedereen die in mijn thuis stond, stond dus met een Gordon-masker in mijn tuin.
1: Gewoon zomaar. Maar was jij fan van hem toen?
0: Nee, totaal. Nee, oh. Nee, niet bijzonder, weet je. Ik had, en ook ja, toen ik binnenkwam, kon ik maar even bij je zijn aan. Dus ik weet niet waarom, maar ik denk gewoon... dit was de masker die we konden krijgen. Het had ook eentje van Frank Masmeijer kunnen zijn.
1: Ja, precies.
0: Maar het was Gordon.
1: Okay.
0: En dat is doodeng, dan kijk je naar 40 Gordons.
1: Heb je dit Gordon ooit verteld?
0: Weet ik niet. Volgende keer als ik hem zie, zal ik het hem vertellen.
1: Nou, dat is bij deze een leuk social filmpje vast.
0: En er is iets heel moois gebeurd. Want gisteren gisterochtend hebben we nog een oproep gedaan voor Muk. Want ze moesten een bedrag met elkaar hebben. En dat is gelukt, voor de mensen die dat gemist hebben. Gisteren ging Nadine aan de lijn bij Rob Stenders. Nadine is de moeder van Muk. Een vrolijk 5-jarig meisje die een vreselijk zeldzame ziekte draagt. En die ziekte heet Sanfilippo. Dat is een vorm van kinderdementie. Er is hoop op een medicijn. Dat is een soort gentherapie die haar zou kunnen helpen. Alleen kost vreselijk veel geld. Echt 1 miljoen euro.
1: Maar letterlijk, hè?
0: Echt 1 miljoen, dat is niet te doen. Nou, de hele zomer is Rob Stenders hiermee bezig geweest. Hij schakelde Denny Vera in. Die ging even huiskamerconcerten doen en zo. Alles om maar geld op te halen om dit belachelijke bedrag bij elkaar te krijgen voor deze behandeling voor Muk. Nou, ze zaten bij Jinek aan de tafel van de week. En ik kreeg ook een brok in mijn keel van wat je dan als ouder allemaal over hebt voor je kinderen. Het maakt niet uit, we verkopen alles wat we hebben om ook maar iets te kunnen doen, zodat Muk blijft, weet je wel. Mm. Maar 1 miljoen euro, ja, dat is een hoop. En daar heb je echt hulp bij nodig. Dat red je niet alleen. Nou, gisterochtend rond 11 uur waren de laatste euro's daar binnen, waardoor gewoon... de miljoen is gehaald!
3: Woe!
0: Dat is toch fantastisch? Ja, ik vind het echt, vind ik waanzinnig. Nou, Rob heeft even gebeld met Nadine natuurlijk.
3: Nou, het is geweldig.
1: Ja,
3: het is niet in woorden te omvatten hoe fijn het is dat dit gelukt is.
2: Ik ben heel blij voor jullie. Ik ben heel blij voor Muk. Ik vind het fantastisch, Nadine.
3: Ja, we zijn onwijs blij. En we kunnen niet anders. En nu ik dit moment heb op de radio, dan iedereen heel erg bedanken voor al hun inzet. En ja, alles wat iedereen heeft gedaan. Ik kan het niet in woorden omvatten hoe fijn en hoe belangrijk dit is geweest voor ons. En voornamelijk voor Muk dan.
0: Ongelooflijk, hè? Als ouder kun je toch ook... Je bent ten einde raad. Je bent eigenlijk geneigd alles te doen. Alles. En dan staan ineens alle wijzers de goede kant op of zo. En dan gisterochtend, bam, is dat miljoen gehaald.
1: Ja, fantastisch, hoor.
0: Dat is toch echt fantastisch. En ik hoop echt dat we op korte termijn...
1: naar Amerika moeten zetten.
0: Moeten we naar Amerika, ja. En dat het daar gaat plaatsvinden en dat de Muk... genezen is. Dat zou toch mooi zijn. Ja, we houden dat eenmaal in de gaten, maar 1 miljoen. We hadden een klein Joepie de Poepie momentje gisterochtend. Dat gelukt was. Mooi is dat. Hè? Wat een week. Het is Radio Veronica op de volle vrijdag. En ach jongens, Martin Fry en Mark White lopen de studio in ABC. When Smokey Sings.

0: En ABC, When Smokey Sings, I Hear Violins. Zometeen komt het nieuws eraan van 6:30. En Frits is er al bij. Wat zit er allemaal in zometeen?
1: Nou, we gaan het hebben over schooldiploma's. Want die worden alweer uitgedeeld.
0: Nu alweer?
1: Ja, nu al.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 stuurlen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
8: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
9: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar Simyo.nl.
11: Simyo.
12: Het is ineens gewoon bijna exact 6:30. Een allerlaatste nieuwsupdate met Frits Hemmelkamp. Frits, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Ondernemers zijn bang dat betalingen via Wero fors duurder worden. De kosten zullen worden doorberekend aan de klant. Wero is de vervanger van Ideal en wordt later dit jaar ingevoerd. Wero zelf zegt dat de kosten ongeveer even hoog zijn als die van andere betaaldiensten. Er zijn opnieuw wapens gevonden in en rondom Overasselt. Eerder deze week was daar een schietpartij waarbij een beveiliger om het leven kwam. De politie blijft posten bij het huis en er zijn ook camera's geplaatst. De woonboerderij is voor een jaar gesloten. Landbouworganisatie LTO zegt dat het gedwongen krimpen van de veestapel onbespreekbaar is en blijft. Een nieuw rapport zegt dat het misschien toch nodig is, omdat de stikstofplannen van het kabinet onvoldoende effecten hebben. Wel zal de natuur er op sommige plekken flink op vooruit gaan. En Gerard, ben jij vroeger in één keer geslaagd?
12: Waarvoor?
13: Jouw middelbare school, of had je wat aanloopproblemen?
12: Nee. Ik had een herexamen bij de MAVO.
13: Oh ja. Maar uiteindelijk wel hetzelfde schooljaar in elk geval nog.
12: Ik had een herexamen, daar had ik een 8 voor. Dat zal ze leren.
13: Zo.
12: Dus dat is gelukt. Ja, ik heb hem gehaald.
13: Nou ja, het schooljaar is dus eigenlijk pas net begonnen. Maar toch zijn dus nu de nieuwe diploma's al uitgereikt.
12: Hoe kan dat nou weer?
13: Ja, eigenlijk zijn het de laatste diploma's van vorig jaar nog. Jelte uit Nieuwekerk, die kreeg namelijk gisteren pas zijn HAVO-diploma. 3 maanden na zijn eindexamen.
12: Ja zeg.
13: Het leek er namelijk eerst op dat hij was gezakt. Maar zijn vader die ging eens even kijken in de regels. En wat bleek nou? Hij kon een vak waarop hij gezakt was gewoon laten vallen. En dus bleek hij toen al gewoon geslaagd. Alleen
12: wat?
13: Ja, school wilde daar eigenlijk niet in mee. Maar nou ja, uiteindelijk hebben we een hoop gedoe over gehad. School heeft de fout erkend en heeft gisteren als goedmakertje toch nog een speciale diploma-uitreiking voor hem georganiseerd. En hij heeft nog een apart cadeau gekregen. Jawel, 3 maanden wachten is beloond met een VVV-bon.
12: Dat meen je niet.
13: Dat meen ik.
12: Een VVV-bon.
14: Dat is echt mooi kloten voor hem. Want dan heeft hij dus en 3 maanden niet echt van zijn zomer kunnen genieten.
12: Nee.
14: Dat is natuurlijk flink balen dat je niet door bent. En hij heeft zich waarschijnlijk ook niet voor een studie ingeschreven.
13: Nou ja, en hij heeft zijn diploma-uitreiking gemist. Ja, is leuk dat je ook met z'n allen in een zaaltje zit. Maar
12: ja, ook zoiets.
13: Is toch anders.
12: Helemaal geen feest, geen fanfare, geen discjockey die plaatjes staat draaien. Niets.
14: Helemaal niks.
12: En hij
14: maar
12: moet dit jaar dus een beetje opvullen.
13: Ja, maar goed, hij heeft wel een VVV-bon gehad.
12: Ja, van 10 euro, hè? Ja.
13: Ja,
12: en weet je welk vak die heeft laten vallen?
13: Bedrijfseconomie.
12: Bedrijfseconomie, ja. Dat
14: zou ik ook laten vallen, hoor.
12: Dus ik voel een tussenjaar aankomen.
13: Ik ook.
12: Ja.
13: Ik voel ook een weerberichtje aankomen. Van, het lijkt wel een herfstdag vandaag. Het is stormachtig weer. Het waait flink, vooral aan de kust. In het noorden vallen ook stevige buien. De rest van het land houdt het ook niet droog, trouwens. Tot 20 tot 24 graden.
12: Wat een ellende.
15: Gerard Ekdom.
12: Gelukkig is de muziek heet. Alanis Morissette.

0: Doe maar en Smoor verliefd. En daarvoor het was Alanis Morissette, You Ought to Know.
1: Ja. Ekdons platenkast.
0: Het is weer tijd voor een duik in Ekdons platenkast. En heel eerlijk, sorry, ik zit een beetje in de early 90s. Ik had gisteren een plaat uit 1990 gepakt. Cat Frost, La Ratta. Maar ik blijf even hangen in exact hetzelfde jaar. Ik ben namelijk ergens achter gekomen.
2: Oh,
0: er staat een track op Spotify die er nooit gestaan heeft. Nou, ja, dat moet je vieren, vind ik. Dat het eindelijk gebeurd is. Dat je heel lang wil dat er een bepaalde plaat gewoon gestreamd wordt. En die was er niet en die is er nu.
2: Lekker zet. Heeft een of andere nerd heeft dat online gezet.
0: Nee, ik denk dat is een rechten kwestie. Dat kan niet anders. Weet je, sommige platen komen er niet op, want die hebben gedonnen met rechten en zo.
2: Mm-hmm.
0: Maar het is gelukt. Ik zie hem gewoon. Hij heeft 2000 plays.
2: 2000 plays?
0: Ja, echt veel is het niet. Ja. Ik heb het over een waanzinnige co-productie. En het heeft ook te maken met het feit dat de man is overleden. Tony Scott is overleden afgelopen zomer. Het ging heel hard. Eerst kregen we een aankondiging van de familie. Die zeiden van ja, het gaat echt niet goed. Hij is in zijn laatste fase terechtgekomen. Binnen een dag was hij er niet meer. Tony Scott, hij leed aan de ziekte MS. Maar hij is natuurlijk wel echt een ongelofelijke legende. Hij stond aan de wieg van de Hip House, zoals dat toen heette. En hij heeft gewoon geweldige muziek gemaakt. Eén mooie samenwerking heeft hij op zijn naam staan met Ben Liebrand. Onze eigen Ben Liebrand. In 1990 kwam er een album uit van zijn hand, die heette Styles. En dit is een van die singles die ervan afkomt. Ja, het is echt fantastisch. Hij heeft een hele big band, heeft hij in de studio ingepropt. En

0: Move to the Big Band. Eindelijk. Wat lekker is dit, hè?
1: Ja, kijk, eerlijk, zeg.
0: Ik moet even kijken wat er in de app gebeurt. Holy crap, zeg. Zo fijn. Eindelijk is hij er. Wat goed. Ik krijg spontaan weer jeugdpuisjes als ik dit hoor, zegt Tim de Haan. Ik heb hem meteen aan mijn lijst geknald, zegt Ben Diekema. Ja, Penny zegt ook, wauw, die Big Band track, wat vet. Ja, dit was wel, toen dit uitkwam, dachten we allemaal, wauw, dit is echt geweldig. Wie is die rapper, zegt iemand. Nou, dat is dus Tony Scott. Hij is er niet meer.
1: Maar hij is een Nederlander, hè?
0: Ja, zeker. Hij is, nou ja, hij was een beetje Indiaans ook, hè?
1: Ja,
0: de Chief noemden ze hem.
1: Ja.
0: Maar het staat als een totempaal boven water dat dit een waanzinnige plaat is. Move to the Big Band uit de platenkast. En dan nu. Yeah,

0: weer tijd voor de spannende quiz natuurlijk. En je raadt het nooit. En de strijd is al lang gestreden. Het is helemaal niet meer spannend. Het is 3-1 voor team nieuwslezer / res.
1: Ja.
0: Dus in feite is het gewoon sowieso voor de gezelligheid. Hè? Want dit spel is eigenlijk sowieso alleen maar bedoeld voor één ding. Gezelligheid.
1: Ja.
0: Maar is er, soms kom je ook nog wat fragmenten tegen waar je wat voor opsteekt. Waar je wat wijzer van wordt. Of waar je van denkt, nou, ik kan er het weekend mee in. Vandaag hebben we er een in die laatste categorie.
2: Ben je al zenuwachtig, Frits?
1: Nou, ik heb wel de hele nacht slecht geslapen hiervan.
0: Heb je hier licht slapen van?
1: Ja, slecht.
0: Van oh, slecht, slecht.
2: Je hebt niet hier geslapen.
1: Vol druk.
0: Ja, ja en terecht.
1: Ja.
0: We komen terecht.
1: Ja.
0: Want het fragment van vandaag komt van Adam's Family. 25 years. Dat is reality soap op RTL 5. En Videoland, daarin volgen we Christina Curry tijdens een bijzondere periode in haar leven. De dochter van Adam Curry en Patricia Pai, die wordt moeder namelijk. En krijgt te maken met de nodige uitdagingen. En terwijl ze samen met haar vriend de was staat te strijken, heel belangrijk, valt het Patricia Pai op dat de vriend van Christina en aanstaande vader nogal grote kuiten heeft.
3: Wat een sportieve benen heeft hij, hè?
4: Ja, hè?
3: Prachtig.
4: Die kuiten.
3: Hopelijk krijgt ons kind zijn kuiten, want die heb ik niet door papa.
5: Ja, papa had geen kuiten.
3: Nee, ik heb papa's kuiten.
5: Papa had wel
0: Ja, en daar hebben we dus iets weggepiept, zoals je hoort. Hij heeft dus geen kuiten, hè? Adam Curry had geen kuiten.
1: Nee.
0: Maar wat had Adam Curry wel, volgens Patricia Pai?
2: Kijk, ik hoor jou al lachen.
0: Was dat een enorme penis? Of poelie-woepsie?
1: Ja, een poelie-woepsie, ja.
0: Zoals jij het zou zeggen, ja, weet ik sinds gisteren, heb ik allemaal onthouden. Was dat B, een enorme bos haar tussen zijn billen? Of C, gigantische mannentepels? Van die salamilappen, zeg maar, waar je als helikopterplatform zou kunnen fungeren.
2: Van die bruine pannenkoeken.
0: Een bruine pannenkoeken. Met van die tepels erop.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Nou, die tweede lijkt mij... Nou, in elk geval heel vervelend als je
0: ja, dat lijkt me ook. Ja, kun je wat aan doen trouwens, heb ik begrepen. Je kunt het ook weg laten halen.
1: Oh ja.
2: En haal Adam Curry er in je hoofd een beetje bij, hè?
1: Ja, die dus heeft
2: probeer
1: het
2: je ook
1: haar.
2: Echt voor te stellen,
1: ja,
2: hè?
1: Ja, hij heeft al veel haar op zijn hoofd, ja. Tenminste, dat weet ik. Die tweede, dat lijkt mij eigenlijk, of die derde lijkt mij eigenlijk ook niet. Ja, ik vrees ook gezien de geschiedenis van mevrouw Pai dat ze toch de uitspraak over dat eerste gedaan heeft.
0: Ja, de polywoopsie om
1: ze,
0: jou...
1: Dat ze toch wel onder indruk was van zijn lange vinger.
0: Ja.
1: Het zal fout zijn.
0: Ik zeg niks. Het is jouw quiz nu. Hè. Ik ga je niet helpen ook. Het
1: nou, wij hebben toch al gewonnen.
0: Ja, dus, daarom. Jij gaat voor de ding dan.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, mevrouw Pai, kom er maar in.
5: Papa had geen kuiten.
3: Nee, ik heb papa's kuiten.
5: Papa had wel een enorme piemel.
3: Hé, hey, mama.
5: Waarom is zij zo mooi geworden?
3: Gadverdamme. Nou, leuk, dan kan je tegen hem zeggen als je ziet bij de gender reveal met zijn vrouw. Hey Adam, weet jij nog dat jij zo'n grote piemel had? Dat weet
5: nee,
3: ik nog wel.
5: Nee,
3: dat
5: ga
3: ik
5: niet meer zeggen, nee.
0: Nou, dat is wel mooi dat we dat allemaal weten nu, hè?
2: Ja, dat is mooi, hè?
0: Heerlijk. Dat je denkt, goh, wat een lul die Adam Curry. Ja, nou, dat klopt dus.
1: Toch weer wat opgestoken.
0: Ja, behoorlijk wat opgestoken. Hup, het staat als een paal boven water dat je gewonnen hebt, sowieso.

moet gedanst worden. Moet geen prijskaartje aan de zitten, dat is onbetaalbaar. Namelijk Jesse J en de B.O.B. staan met een prijs tag. Ach, zullen we vlak voor zevende gewoon nog even een stukje Elvis doen? Gewoon omdat het kan.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Monica.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia, movement that inspires.
8: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
13: Ken jij de nieuwe volledige

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 7 uur.
3: Frits Emmelkamp.
4: Goedemorgen. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn er niet 35 aangehouden, maar 34. Zit allemaal nog vast en worden vandaag voorgeleid. In het dorp zijn gisteren nog meer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. In de haven van Vlaardingen zijn 15 mensen uit een vrachtwagen gehaald die waarschijnlijk illegaal de oversteek naar Engeland wilden maken. Ze zaten in een vrachtwagen die afkomstig was uit Turkije. Zaten ook twee kinderen in de truck, weet Rijnmond. In Nepal zijn twee mensen levend uit een tunnel gered, ruim een week na de enorme overstromingen. De BBC meldt dat er nog meer mensen in die tunnel vastzitten. Hoeveel is niet duidelijk en ook is niet bekend hoe zij eraan toe zijn. En een test die vrouwelijke atleten moeten doen om uit te sluiten dat ze te veel mannengenen hebben, is nooit wetenschappelijk bewezen. De test is verplicht om mee te mogen doen aan de Olympische Spelen. Het IOC wil met de test voorkomen dat transvrouwen te veel voordelen hebben in vrouwencategorieën. Poynter heeft nu dus ontdekt dat die test eigenlijk helemaal niks zegt. Toch houdt het IOC eraan vast. Waar we ook maar aan vast moeten houden is dat na regen zonneschijn komt. Niet vandaag, want er vallen flinke buien, vooral in het noorden. En ook staat er nog een stevige wind. Vanmiddag in het hele land regent, het wordt zo'n 21 graden.
3: Maar het wordt dit weekend wel oké, hè?
4: Ga ik het straks allemaal over hebben.
3: Oh, straks, wat een heet hangijzer. Er komt er straks een weerbericht aan. Ik zou hem hier houden, hoor. Er staat één file, zou er maar in staan. De A50 Zwolle Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. Auto met pech. 5 hele minuten vertraging.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
11: en de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Oh, nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
19: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
20: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
21: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
22: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
19: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvaniams.nl/radio.
23: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
24: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal

0: Even kijken hoe oud het alweer is. Oeh, 33 jaar geleden. Ach, we bleven gewoon de hele dag MTV kijken in de hoop dat de clip weer voorbij kwam. Hè. De hele dag tas in de hoek, cola open, MTV aan en wachten op Aerosmith met Crying. Heerlijk, heerlijk. Het is Radio Veronica op de volle vrijdag, 4 september 2026. En geef het een 50 minuten en dan gaan we door met de top 3000.
1: Leuk, waar beginnen we mee straks? Moet ik dat eens even...
0: Wil je dat weten of moet ik het geheim houden? Oh, nummer 2292.
1: Ja, ja, ja. Nou, laten we het maar zeggen.
0: Het is iemand die op Justin Timberlake...
1: Oh, dan denk ik dat ik weet wie het is.
0: Ja? Ja. Misschien Justin zelf.
1: Misschien Justin zelf.
0: Ja, die is het ook. Dus dat hoor je straks. Maar eerst, we hebben natuurlijk even de kranten doorgespit. Het is vrijdag. En ja, los van het feit dat er schokkende foto's van Madonna in staan.
1: Oh?
0: In de krant. Hebben jullie die foto's gezien?
1: Nee, wat is dat?
0: Nou, ze heeft een nieuwe botox-injectie laten doen. En kijk even, ze lijkt nu...

0: 17. Maar ze heeft ook een nieuwe pruik op rechts. Een beetje Tina Turner-achtige pruik heeft Madonna op.
1: Oh joh.
0: Het ziet er
1: Ik geloof een paar jaar geleden kwamen er ook video's van haar naar buiten dat ze wiet aan het roken was. En dan zag je die ogen helemaal zo rood. En
0: ja.
1: Het was een beetje angstaanjagend was ze. Vind je het nu beter geworden? Of,
0: Niet per definitie.
1: Oké.
0: Okay. Maar goed. Hey, ze is er nog.
1: Ze is er nog.
0: Wat heb jij gezien, Max?
1: Nou, ik zag een artikel op RTL.nl. En het komt uit de Verenigde Staten. Het Witte Huis heeft namelijk een website gelanceerd waarop je nogal opvallende videogames kan spelen. Laat ik het zo zeggen. Bijvoorbeeld het nieuwe spelletje Rio Run. Een soort snake is dat. Dan speel je de Amerikaanse grensbaas Tom Homan. Die migranten met verschillende huidskleuren achtervolgt langs de Rio Grande aan de Mexicaanse grens. Ik heb het even gespeeld. Dan ben je dus die grensbaas. Dan moet je ze oppikken. En dan, als je ze opgepikt hebt, lopen ze als het ware, zeg maar, geboeid. En in oranje kleding, van die gevangeniskleding, lopen ze achter je aan. En dat ritsje wordt steeds groter. Dus het is een soort snake,
0: maar dan met migranten.
1: Ja, nou ja, een Build the Wall bijvoorbeeld. Dus Tetris eigenlijk, maar dan met de pakkende slagzin. Bescherm de grens tegen de naderende horde.
0: Dat meen je toch niet?
1: Ja, ongelooflijk. Ja, mensenrechtenorganisaties die spreken hier terecht schande van. En het Witte Huis die verklaart zelf dat ze telkens weer op zoek zijn naar nieuwe manieren om het succes van president Trump te vertellen.
0: Maar we hebben dus, het staat online, wat is de web? Hoe kom je daar?
1: Dan ga je naar Arcades, met een C natuurlijk, arcade.gov.
0: En dan krijg je dus de government.
1: Dan kan je allerlei spelletjes spelen, ja.
0: Het is heel erg 1985, zag ik net.
1: Ik vind het bizar dat ze zich met dit soort dingen bezig houden.
0: Bizar. Ja, ik heb ook iets bizars gevonden. Ik neem je even mee naar Shantikoor op Koers. Dat is een mannenkoor dat alleen maar zeemansliedjes zingt.
1: Oké.
0: Okay. Dus denk aan Daar was laatst een meisje loos. Of Op de woelige baren. Of De vrouw van Schipper K. Ik noem er even een paar. Zuiderzeeballaden, dat soort dingen.
1: Even een paar hits.
0: Even wat hits. Ja. En die liedjes over mannen die weken of maanden weg zijn op zee, die worden al jaren gezongen door mannen. Maar goed, ze hebben een klein probleem bij het mannenkoor. Ze hebben te weinig aanwas van mannen. En die grijze bolletjes in het koor die kleuren langzaam maar zeker hagelwit. Dus daarom werd gisteren gestemd of er misschien ook vrouwen welkom waren bij het koor.
2: De nood is hoog. Dus het moet. De instroom van mannen is niet goed genoeg.
0: Nee, dus dat is voorzitter Dick die hier hoort. Dat hoort in de neem. Van ongeveer 20 leden was er maar één persoon tegen de komst van vrouwen. En ja, dat was Bert.
3: Dat weet ik niet. Misschien zijn er anderen die je ook tegenstemmen, maar dat durven we niet te vertellen. Maar stel nou dat het hartstikke leuk wordt. Wie ben ik dan om tegen te stemmen?
0: Ja.
3: Wij moeten 20 mannen erbij hebben. Dan zijn we weer Shantikoor.
0: En die zijn er niet. Dus dit was Bert overigens.
1: Oké. Okay.
0: Maar goed, de komst van vrouwen zit er dus aan te komen bij het Zeeman en dus nu ook Vrouwenkoor. Het is nog wel heel spannend wat daar uiteindelijk gaat gebeuren en of het gaat gebeuren.
4: Het wordt serieuzer. Ja, want als de dames erbij zijn, dan komt de regie, hè?
0: Ja.
4: Oh god, en dat is zo gevaarlijk.
1: Ja, maar we gaan er nu ook wel even vanuit dat die vrouwen erop zitten te wachten om zich aan te melden.
0: Nou, er zijn er dus een aantal geweest die zich hebben aangebeld.
1: Dat wel.
0: Die mannen zijn dus als de dood dat de regie in de boel komt.
1: Oh god.
0: Dus dit mannenkoor gaat voor het eerst misschien wel goed klinken.
1: Ja,
0: dat kan, hè?
1: Al die jaren hebben ze onder niveau gepresteerd. Omdat er dus geen
0: onder zeeniveau in dit geval. Nee, de Gelderlander die bleef nog even achter om te kijken of het, hoe het de mannen beviel. En deze eerste avond met vrouwen is er dus echt geweest. En onze Albert, die dus als de enige fel tegen was, die vond het wel meevallen. Ze zaten vlak achter me, maar ik hoorde ze helemaal niet. Al dus Bert.
1: Nou, kijk, valt het toch nog mee, hè?
0: Nou, is het allemaal toch nog goed gekomen. Dus dan weet je dat je kunt nu ook gewoon als vrouw bij het mannenkoor terecht. Nou, heerlijk.

0: Vandaag bij de New Music Friday. Een nieuwe track die je van de week al hebt gehoord in dit programma Note to Self. Dit was Slow Down Brother. En daarvoor even disco met Sister Sledge en All American Girl.
1: En Slow Down die komt er nog aan, hè, in de top 3000. Op plek 2048 staat hij.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Dan komt hij nog.
1: Ja.
0: Ik heb hem net gedraaid.
1: Ja.
0: Dat is toch ook wat?
1: Toch wel.
0: Oh. Nou, dat is op een ander tijdslot. Dus ja. Dan hoor je hem misschien wel of niet. Nou, dat hangt er allemaal vanaf natuurlijk. Hè. Het houdt ons allemaal nogal in zijn greep. De schietpartij van de week in Overasselt. En de aanval op Jan G. Want zo heet hij nu. Het voelt alsof we een soort van Netflix-drugserie zitten met Frank Lammers in de hoofdrol.
1: Ja.
0: Gisteren stond iedere website vol met dat gelekte filmpje. Waar al die daders Jan G. oproepen om de gestolen kilo's terug te leveren. Het is absurd wat er allemaal gebeurt. 40 gewapende mannen die midden in de nacht richting de woning van Jan G. trokken. En nu zijn er opnieuw wapens aangetroffen rond de plaats van het incident. Maar mogelijk was er ook nog een ander incident die nacht bij de schoonfamilie van Jan G.
1: Maar wacht, ja? Dat is toch dat liedje?
0: Wat bedoel je?
1: Van Willeke Alberti? Ome Jan?
0: Oh! Ome Jan, je hebt gelijk. Het is ongelooflijk. Ze is hier, dames en heren. Willeke Alberti.

0: Dat is het kledingadvies voor vandaag. Madness en baggy trousers. En die zijn weer hip, want de skinny jeans, die moeten uit. Weet je dat?
1: Zing!
0: Ja, er wordt nog veel meer gezongen. Zometeen zing naar de Pink met jouw kans op 150 euro. En zo vlak voor dat weekend kan ik me voorstellen dat dat lekker uitkomt.
2: Zo.
0: Want dit kun je winnen. En als het misgaat, hebben we ook nog iets waar je lekker het weekend mee in zou kunnen gaan. Namelijk de Ekdom in de Morgen.
1: Keukentrekker.
0: Je mag meespelen als je dit weet af te zingen naar de Pink. Hoe gaat het verder? Nou, als je een beetje, ja, als je nog niet gegorgeld hebt vandaag, of je moet nog even een beetje wakker worden, dan klink je precies zo. Dat komt mooi uit. Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. Zal ik hem nog één keer?
2: Ja, doe maar even.
0: Zing het af. En stuur het hierheen. En misschien dat je onze kandidaat bent zo meteen in de Zing naar de Ping. Dat zouden wij gezellig vinden natuurlijk. Het nieuws komt er ook aan van 7:30 over gezellig gesproken. En Frits, wat zit er allemaal in?
3: Ja, Gerard, je wist het misschien nog niet, maar het huis van Gerard staat te koop.
0: Dat weet je toch niet? Van Geer?
3: Van Geer?
2: Wat een blind leg.

0: do.
1: Librivuurwerken.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia van Jumbo.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
5: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
9: Deze week in de bonus. Optimal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa di Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
11: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
12: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
13: Nee.
12: Proteïneshakes.
14: Gadver.
12: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
12: Milner.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
15: Lekker bezig.
17: Nu bij Belsimpel, de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel en schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
18: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
19: Ja, nee, maar wacht er nog heel even mee, want het is een heel heet hangijzer. Dus dat krijg je zo meteen. Maar dan weten we in ieder geval dat het Belsimpel weerbericht is. Hebben we nog een paar files? Ja, twee stuks. A4 Den Haag Amsterdam bij de Schiphol-tunnel 18 minuten. En de A50 Zwolle Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. Een kwartier. 8:01. En hier is het laatste nieuws met Frits Emmelkamp.
20: Goedemorgen. Auto's en vrachtwagens hebben vorig jaar minder CO2 uitgestoten dan een jaar daarvoor. Komt volgens het CBS doordat we met z'n allen meer elektrisch zijn gaan rijden. Uitstoot van elektrische bussen is de afgelopen jaren met bijna 40% gedaald. Inmiddels rijdt een kwart van de bussen in ons land op stroom. Ruim een week na de verwoestende overstroming in Nepal zijn twee bouwvakkers levend teruggevonden. Ze werden gevonden in de tunnel waar ze aan het werk waren. 100 andere bouwvakkers worden nog vermist. Mogelijk zitten zij verderop in diezelfde tunnel. De huren zijn het afgelopen jaar opnieuw gestegen, maar minder hard dan in de jaren daarvoor. Het CBS komt uit op een gemiddelde van zo'n 4,4%. Mensen die in de vrije sector huren waren iets duurder uit. En Gerard, ik zei het al, het huis van Gerard staat al. Ben jij een beetje een lezer?
19: Ik ben een major laser, mag ik wel zeggen.
20: Een major laser. Dus jij wil graag je identificeren met de laser, met de schrijver. Weten wat hij bedacht, wat hij voelde, wat hij zag toen hij woorden aan het papier toe vertrouwde.
19: Daar heb ik meer met popmuzikanten dan toch.
20: Oh, toch?
19: Dan zou ik in een ander huis gaan zitten, denk ik. Want waar ga je? Is Gerard Jolings huis te kopen of is het andere Gerard?
20: Nou, Gerard Jolings is geloof ik niet een echte boekenschrijver. Maar Gerard Reven wel.
19: Oh, staat zijn huis te koop?
20: Zijn huis staat te koop.
19: Wat leuk, wat moet dat kosten?
20: Nou, niet zo heel veel, 185.000 euro. Oh. Dus dat is nog wel te doen. Het is een klein addertje onder het gras.
19: Ook
20: je
19: nog.
20: Verhuist dan wel naar het Friese Grand Terp. Dat ligt naast Sneek, heb ik even voor je opgezocht. Dus je zou het op de schaats kunnen doen hierheen. Je bent al een uur en een kwartier onderweg, dus 120 kilometer. Dus dat is op zich best te doen, denk ik, toch?
19: 185.000. En wat heb je dan? Hoeveel?
0: 185.000?
20: 185.000,
0: dat is niet
20: ja.
0: veel.
20: Dat is niet heel veel.
19: Hier in Amsterdam een garagebox voor nog niet eens trouwens.
0: Een jaar huur voor een student.
19: Een jaar huur voor een garagebox.
20: Nou ja, je hoeft je ook niet zorgen te maken over de buren trouwens. Van het dorpje heeft slechts 30 inwoners, dus je kunt de 31ste worden. De buren zijn trouwens niet helemaal enthousiast over dat het huis nu te koop staat. Want ja, nou is het ineens ontzettend druk daar in het dorp.
19: Oh ja.
20: En als je nou denkt van, goh, welke boeken heeft hij nou in dat huis geschreven? Nou, ja, Gerard Reven leeft inmiddels niet meer. Hij heeft dat boek Op weg naar het einde daar geschreven en nader tot u. Dus dat is wel redelijk poëtisch.
0: Maar heb je het gezien op Funda? Want het lijkt me niet moeilijk te zien.
20: Nee, het is gewoon te zien.
0: Ben je nog gekke dingen tegengekomen?
19: Nee, ja, addertjes onder het gras dus.
20: Ja, addertjes onder het gras.
19: Die tuin moet ook omgespit worden.
20: Het is op zich een vrij klein huis. Hij woonde er trouwens tot 1971, dus niet heel recent meer. Maar het is ook niet een heel groot huis.
19: En ze hebben alles zo gelaten sinds hij er niet meer is.
20: Er zit internet in.
0: Oh, dat wordt afgezet met lint. Je komt er niet in.
19: Ze hebben geen regulering. Voor de rest is alles prima.
20: De septic tank wordt gratis bijgewerkt. Over septic luchtjes gesproken. Vandaag moeten we maar snel vergeten, want het lijkt wel herfst. Er staat een stevige wind met pittige buien. Het wordt 21 graden. Maar ja, morgen in het noorden nog kans op een bui. In de middag komt dan de zon tevoorschijn en wordt het 21 graden. En zondag, nou, daar hebben we helemaal de goede papieren. Zon en 24 graden.
19: Nou, wat heerlijk zeg.

0: Seal bij Veronica Crazy en daarvoor Madonna. Van de mooie foto's in de krant vandaag van Madonna. Ze heeft een nieuwe look. We denken ook wat nieuwe injecties hier en daar. En een pruik. Ze ziet er nu uit als 17 jaar.
1: Oh, echt waar?
0: Dit even weten. Ja, Madonna. Dit was de Material Girl.

0: Goedemorgen, Marjolein.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo, onderweg naar werk hoor ik. Ja, hè?
1: Ja, ik ben er bijna.
0: En wat doe je voor werk?
1: Ik ben leerkracht op een basisschool voor hoogbegaafde kinderen.
0: Is daar al voor geapplaudisseerd? Nou, bij deze hoor, bij deze. Ja, goed, Marjolein, hoe laat begint het weekend voor jou?
1: Een uur of 5 ben ik klaar, denk ik.
0: Uur of 5, oké. Zetten we dat heel even in de agenda neer om 5 uur. Marjolein Mulder, weekend.
2: En hoe ga je het weekend vieren, Marjolein?
1: Ik vier morgen mijn vriendenjubileum met 2 van mijn vrienden.
2: Oh, gezellig zeg.
0: Dat wordt me wat. Ja. Oké, ja, ik ben benieuwd naar de foto's, Marjolein.
1: Nou.
0: Dat wordt weer een karaokebar natuurlijk, hè?
1: Nee, het wordt een golfbaan.
0: Oh, een golfbaan? Oké. Maar er is altijd een 10e hol, hè?
1: Ja, nou,
0: 19e. Oh, 19, ja, hangt er vanaf hoeveel je er gaat doen. Oké, okay. Nou, vandaag ben je ook al aan de birdie qua zang. Want je hebt je best gedaan in de app. Je was niet enig, want je moest dit afzingen.

0: Oh, nee, dit klopt niet. Dat is een ander nummer van, nee. Maar jij deed het als volgt, Marjolein.
1: Oh, sweet child of mine.
0: Nou, dat was een hole-in-one, hoor. Zo. Ben je er klaar voor?
2: Helemaal.
0: Komt hij aan voor 50 euro. Zing naar de ping.
2: Mamma mia, here I go again. My, my, how can I resist you?
3: Mamma mia, here I go again.
0: Ja hoor. Lekker. Mamma mia, madre mia, zegt ze in Spanje. 50 euro, ga je door, ga je door. Oh, hoe is het verder?
2: Ja, ik ga door.
0: Ja, oké. Komt-ie aan voor 100 euro.

0: goed hoor. Ja, je zit er lekker in, Marjolein. Hartstikke goed. Ga je door?
1: Ja, natuurlijk.
0: Voor 150 euro.

0: Skull was really on fire. Ongelooflijk, Marjolein. Alles goed?
1: Dankjewel. Ja, ik ben super verkouden, dus vandaag.
0: Ja, ik hoorde al wat pruttelen, maar het is helemaal goed gekomen. Het is helemaal goed gekomen.
1: Ja.
0: Dat betekent dat je 150 euro gewonnen hebt. Kun je vanavond gewoon lekker,
1: lekker
0: met de meiden de baan op. En mag je ook nog bepalen welke we helemaal gaan draaien. Worden de Guns N' Roses, ABBA, Simply Red of Alicia Keys?
1: Guns N' Roses.
0: Ik dacht misschien dat ik voor Alicia Keys, maar het werd toch Guns N' Roses. Dan gaan we die draaien. Wens ik jou een fantastisch weekend alvast. En werk ze vandaag, hè?
1: Ja, heel erg bedankt. Jullie ook.
0: Bye bye, Marjolein. Bye bye.

0: zijn weer gelapt. Guns N' Roses. Genoteerd op nummer 65. In de top 3000. Dus dat duurt nog wel even voordat hij komt. Dus heb je maar vast even in de voorpret-sectie gehad hier. Queen Child of Mine. En zometeen knallen wij weer door na 8 uur met het vervolg van de Radio Veronica Top 3000.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
2: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smint. Boost yourself.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
4: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
5: I believe in justice.
4: Als het systeem corrupt is.
5: Case after case unsolved.
4: Moet je de regels overtreden.
6: I knock some fucking heads around and I crack the case.
4: Met Mark Wahlberg. By Any Means. Nu in de bioscoop.
7: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen. Denk aan de korting.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Hijs de zeilen!
10: Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
12: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
17: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Nog 309.000.
19: Oké. Elektrisch en garantie?
20: 7 stuur.
19: Alcantara bekleding.
21: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
18: Kijk eens, gevonden.
21: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
23: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
25: Altijd onderweg en weinig tijd?
0: Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 8 uur.
3: En hier is Frits Ebbelkamp.
20: Goedemorgen. Het is reddingswerkers gelukt 2 mensen levend uit een tunnel in Nepal te halen, 9 dagen na de enorme overstromingen daar. Het gaat om mannen die in de tunnel aan het werk waren. Reddingswerkers horen geluiden uit de tunnel komen en vermoeden dat er nog meer bouwvakkers ingesloten zitten. Mogelijk gaat het om tientallen mensen. Landbouworganisatie LTO zegt dat de krimp van de veestapel onbespreekbaar is. Toch zal dat wel moeten als het kabinet de stikstofdoelen voor 2035 wil halen. Landbouwminister Van Essen wil er alles aan doen om krimp van de veestapel te voorkomen, maar wil het ook niet uitsluiten. Familie en vrienden op de hoogte houden van je vakantie via Polar Steps klinkt leuk, maar in werkelijkheid kunnen veel meer mensen zien waar je uithangt. Follow the Money kwam erachter dat er een lek in de app zit. Als gevolg daarvan kunnen miljoenen mensen jouw verhalen lezen. Polar Steps heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens, maar nog niet gedicht. Het afgelopen jaar zijn de huren weer gestegen, maar wel minder hard dan in de jaren ervoor. Het CBS komt uit op een gemiddelde van 4,4%. Voor mensen die een huis huren in de vrije sector viel de verhoging iets hoger uit. Regionaal zijn er ook grote verschillen. In Overijssel en Brabant stegen de huren het meest in vergelijking met de rest van het jaar. En dan hebben we nog het weer. Vanochtend valt er veel regen, vooral in het noorden. Aan zee kan het ook hard gaan waaien. Vanmiddag trekken de buien over het zuiden en het oosten en gaat het ook daar stevig waaien. Tot vandaag 22 graden.
3: Wel, er staan een paar files, niet veel. De A5 bijvoorbeeld Hoofddorp Amsterdam bij de brug over de Hoofdvaart, 8 minuten. De A50 Arnhem-Apeldoorn bij Schaarsbergen, 6 minuten. En iets langer op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West. Daar is de afrit afgesloten. En er zijn de dingen aan de hand met bruggen en tunnels en kunstwerken. Dus ik ben heel erg bang dat er een nieuwe rotondekunst wordt geplaatst of zo. Dat je daar een file hebt. Maar goed, 21 minuten.
25: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
26: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
27: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
26: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
28: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
29: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
31: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
31: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
32: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
33: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Is Radio Veronica. De top 3000.
3: Dit is Veronica. En we waren gebleven bij
1: nummer 2292.

0: do some.
1: And rock your body op nummer 2292.
2: Dit is de top 3000
3: op Radio Veronica.
1: DJ
2: Gerard Ekdom.
1: Ja, ik was wel de stoere man destijds. Van Justify, de album was uit. En de ene hit naar de andere kwam er vanaf. En ik mocht hem spreken in de Gelredome. En ik was te laat.
4: Mocht jij hem spreken?
1: Ja, interviewen Justin Timberlake. Zo. Knikkende knieën die kant op. En ik kom in zijn kleedkamer terecht. En allemaal thee had hij. En wierookies en toestanden. En ik had een gesprek met hem. En ja, mijn laatste vraag. Ik ga je favoriete plaat draaien. Wat wil je horen? En hij zegt, I want to hear a little Andre 3000. A little Hey Ya. You know that song? Ik zeg, not yet. I got it right here. Dus hij loopt naar zijn stereotoren. Hij schuift die cd erin en je hoort,
5: 1, 2, 3.
1: En hij zet hem aan. Hij zet hem gewoon aan, die Hey Ya. Die was er echt net uit. Justin Timberlake, en hij heeft al eerst gesproken.
6: Hey, this is Justin Timberlake, and you're listening to Gerard Ekdom.
1: Ja, dat was daar. Er is ook nog een foto van. Ik zal hem even opzoeken.
7: Is toch grappig, waar hoorde jij Hey Ya het eerst? Ja, in de kleedkamer.
1: In de kleedkamer van Justin. Ja,
7: bizar. Kan jij gewoon zeggen.
1: Rock your body, het is de top 3000 vrienden. Vrijdag 4 september 2026. Radio Veronica, en oh, er komt nog zoveel moois aan. Ik zie er nu al een klaarstaan waarvan ik denk, ja, zin in. Even bellen met iemand die hem in zijn stemlijst heeft gezet. Marcel Bessuijen, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Hallo, hallo. Druk bezig met het weekend voorbereiden, begrijp ik.
8: Och man, te druk.
1: Ja, is dat veel werk?
8: Nee, niks.
1: Helemaal niks? Och, dat is toch fantastisch.
8: Goed.
1: Nou, heb ik een goede vrije tijdsbesteding voor je, namelijk de top 3000.
8: Jazeker.
1: En jij hebt gestemd op Bas Skaggs.
8: The Lido Shuffle, heerlijk.
1: En waarom vind je die zo? Ja, ik weet, het is een fantastisch nummer, maar jij mag me uitleggen waarom jij hem zo goed vindt.
8: Ja, een stukje yacht rock naar de mensen toe. Heerlijk intro, prachtige tekst, fantastische stem. Ja, het is gewoon geweldig.
1: En heel Toto, hè, ook nog.
8: En heel Toto erbij, maar dat... dat is wat anders.
1: Ja, precies. Bas Skaggs, Lido Shuffle, staat mede door jou, Marcel, op.
2: Nummer 2291.

0: Hele bijzondere mix die we hier draaien.
1: Je luistert naar Radio Veronica. Are you really ready for some top 3000?
0: And there must be an angel playing with my heart. En als je je afvraagt wie speelt daar toch de mondharmonica, dat is daadwerkelijk Stevie Wonder. Annie Lennox en Dave Stewart die hebben lang zitten wachten totdat hij kwam. Sterker nog, ze waren eigenlijk al zo lang aan het wachten in die studio dat ze na het einde van het nummer eigenlijk dachten, ja, het einde van de dag, hij komt niet meer. En net op het moment dat ze de studiolampen uitdeden en de boel inpakten, ja hoor, wie stond daar voor de deur? Stevie Wonder met zijn gevolg. Kwam binnen en deed inderdaad de mondharmonica op. There must be an angel playing with my heart, nummer 2290. En daarvoor lekker hoor, Buzzcocks en de Lido Shuffle. We gaan terug naar het jaar 1995. We gaan even onder de waterval staan. Want de dames van TLC scoorden toen een monsterhit. En die staat op 2289.

0: Je hebt het verkeerd verstaan. We krijgen een appje binnen van Pascal. Dat is wel lollig.
1: Ja, die zegt, ik heb jarenlang gedacht dat het nummer over Jason ging. Don't go Jason, Waterfalls.
0: Ja, maar als je Jason heet, dan denk je dus, hij ziet mijn naam. Dat kan niet anders.
1: Ja,
0: dit nummer gaat gewoon over Don't Go Jason, Waterfalls.
1: Ja.
0: Oké, tekstmatig gezien, heel apart, maar wel geinig. Het was TLC en die stond...

0: 2000, bij Radio Veronica nummer 2288. De Keizer Chiefs met... Nou?
1: Ruby.
0: Ja, Ruby.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
2: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008. Of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008. Of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mind Chef.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G internet voor bedrijven van Odido Business. Oh, no. Ken jij

0: centerparks.nl en boek direct een proefrit.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Radio Veronica Verkeer. Met een paar files staan A7 Groningen, Heerenveen bij Drachtencentrum. Daar is een ongeluk gebeurd, 13 minuten. Auto met pech, een vrachtwagen met pech blijkbaar ook op de A50. Arnhem-Apeldoorn bij Hoedeloo, 9 minuten. En afgesloten brug en tunnel en een kunstwerk op de A58. Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof. Dan kun je alles behalve Reeshoffen, dus 37 minuten. En de A58, Breda-Tilburg bij Tilburg-Centrum-Westen. Een ongeval 23 minuten, maar wat zou het nou zijn, hè? Afrit afgesloten, bruggen, tunnels en een kunstwerk.
8: Ja, er wordt bijgeschilderd, denk ik.
7: Is dat het?
8: Dat denk ik.
7: Of rotonde kunst.
9: Dat kan ook.
7: Ga even kijken, daar binnenkort. Exact 8:30, de allerlaatste nieuws hier is Frits Emmelkamp.
10: Goedemorgen, inwoners van Overasselt en het naburige Nederasselt kunnen vanmiddag naar een speciale bijeenkomst van de gemeente. Daar worden ze bijgepraat over het schietincident eerder deze week, waarbij een bewaker werd doodgeschoten. De politie maakte vanochtend ook bekend dat er geen 35, maar 34 verdachten vastzitten. Zij worden vandaag voorgeleid. Medewerkers in de bouw- en metaalsector zijn begonnen aan een 24-uur staking. In de havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeeland worden vandaag geen schepen behandeld. En in het oosten van het land liggen fabrieken plat. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgende week ligt daarom ook het OV een dag stil. De huren zijn dit jaar weer gestegen, maar de stijging is minder groot dan in voorgaande jaren. Vooral mensen met een huurwoning in de vrije sector gaan meer betalen. Voor hen is de stijging gemiddeld 4,5%. In Overijssel en Brabant waren de huurstijgingen het grootst. Er zitten waarschijnlijk nog zo'n 40 andere mensen vast in een tunnel in Nepal. Vanochtend werden al 2 mensen uit de tunnel gered, 9 dagen na de verwoestende overstroming in het gebied. Reddingswerkers verwachten dat ook op andere plekken nog mensen vastzitten en zoeken daarom nog even verder. En het is ook zoeken naar de zon vandaag, want die krijgen we weinig te zien. Vanochtend stevige buien, vooral in het noorden. Vanmiddag in het hele land een natte bende. Ook staat er een stevige wind. Het wordt zo'n 22 graden. Ja, het biedt hoop.
7: Ja, maar ik weet wat er daarna komt.
10: Ja, regen.
7: Meer
10: regen.
7: Ik dacht, dit weekend wordt mooi, toch?
10: Het weekend wordt mooi, dan wordt het 24 graden vooral op zondag.
7: Oké, zondag vrijnemen, jongens.
0: Gerard Ekdom.
7: Luister naar de top 3000 met Nick Kershaw. Dit is Veronica. En die heeft het ook over de zon. Nummer 2.

0: morgen moeten opstaan op die vroege vrijdagochtend. Dan maar met Bob Marley en de Wailers. Get up, stand up in de top 3000 op de nummer 2286. En daarvoor het was Nick Kershaw en I Wanted the Sun Go Down on Me op 2287. Opgestemd door Marco Stett, een nummer die ik veel geluisterd heb toen wij allemaal thuis zaten vanwege een niet nader te noemen pandemie.
1: Je luistert naar de top 3000.
2: Ieder nummer is een hitje, ieder nummer is bijzonder.
3: Bij Radio Veronica.
0: Ondertussen krijg ik een hoop bijval, een hoop uitleg ook in de Radio Veronica app over het verhaal over het kunstwerk. Wat is er aan de hand daar? Even over het kunstwerk, Gerard. In de wegenbouw en infrastructuur worden bijzondere constructies kunstwerken genoemd. Zoals bruggen, viaducten, tunnels. Ah, kwastje wit, denk ik toch. Dat zal het wel zijn. Dank voor de uitleg, Vincent. Ondertussen ga ik even contact leggen met een collega discjockey. Het is Walter Ravensberg. Hallo, Walter.
4: Dag Erik, goedemorgen.
0: Weer Erik, hè?
4: Zei ik nou Erik?
0: Ja, zei echt Erik.
4: Nou ja, dan maken we er Gerard van.
0: Ja, dus goed. Maar. Het is ook Gerard Pritsen.
4: Ja, beter en beter.
0: Ik weet, je gaat zo meteen wel een Erik aanvragen.
4: Dat klopt, ja. Misschien dat daar, de connectie ligt.
0: Dat is het natuurlijk. Maar eerst moet even praten over jouw carrière, Walter. Want jij bent te boeken voor al die drive-in shows.
4: Onder andere, ja zeker.
0: En wat is jouw DJ-naam? Je heet Walter Ravensberg. Ben je dan DJ Rave Mountain of DJ Walter Knit Life?
4: Nou, dat zijn wel allemaal namen die ooit wel de revue zijn gepasseerd. Maar in de volksmond noemden mensen mij eigenlijk altijd Wally. Hey Wally dit, hey Wally dat. En toen is uiteindelijk is de naam Wally Deluxe is eruit gekomen een jaar of 20 geleden.
0: Oké.
4: Okay. En dat is eigenlijk nog steeds.
0: DJ Wally Deluxe dus. En wat maakt jou dan Deluxe?
4: Nou, ik denk dat ik nog een van de weinige DJ's ben die nog gericht op het publiek draait.
0: Oké.
4: In plaats van een eigen stijl.
0: Ja, oké. Dus je kijkt naar de vloer en aan de hand wat er gebeurt daar, denk je, nou, nu deze.
4: Ja, precies. Ja. Precies dat.
0: Nou, dat is precies wat een goede DJ moet doen. Dus dat doe je goed. Super. Dus,
4: nou ja, ik doe mijn best, hè. soms lukt het, maar soms ook niet.
0: Maar met het volgende
4: dat,
0: nummer...
4: Dat maakt het leuk, hè.
0: Dat nu volgende nummer, denk ik wel. Want ja, ik moet ook meteen denken aan de bijbehorende videoclip. Ik weet niet of jij dat ook nog wel eens hebt.
4: Behoorlijk, zeker bij deze.
0: Ja, het is wel mooi. Ik heb ooit het idee gehad dat eigenlijk de complete crew van deze videoclip gewoon nu weer bij elkaar moet komen na 22 jaar om te kijken of ze het allemaal nog kunnen.
4: Ik weet niet of dat heel verstandig is.
0: Nee, maar... misschien niet. Ja, misschien zijn we dan illusies armer, maar het gaat om welke plaat?
4: Het gaat om Eric Fritz.
0: Ja, zie je, Eric Fritz.
4: Met
0: Erik
4: Eric
0: Fritz
4: van Call On Me. Hè?
0: Call On Me. Nou, ondertussen zetten wij de clip weer even op. En dank ik je hartelijk voor het stemmen. En maak er een goed weekend van, hè?
4: Gaan we zeker doen.
0: En Erik Sprits is voor jou.
4: Dankjewel.
0: Bye bye.

0: op elkaar. Ja. En wij maar denken dat dit echt een Nederlands tintje had. Dat deze band gewoon Daar Wordt Aan de Deur Geklopt speelt. Op de albumversie, want die draaiden we namelijk hier. Maar eigenlijk is dat weer het origineel. Het is ongelooflijk dat zelfs Daar Wordt Aan de Deur Geklopt gejat is. Ja, echt, Max, we zijn even de anaal ingedoken. Want ja, dit nummer eindigt dus met deze... Oh ja. That wasn't too good, hoor je net die drummer zeggen, ja. Dit was totaal niet gepland. Deze hele band die deed het spontaan. Dus ja, ze dachten, oké, okay, O du liebe Augustin. Dat komt uit de 17e eeuw ongeveer. Het is een Oostenrijks liedje. En dat is later, is dat Daar Wordt Aan de Deur Geklopt geworden.
1: Maar dat was dus eigenlijk O du liebe Augustin.
0: Augustin, Augustin, Augustin, ja, O du liebe Augustin. Wat hebben ze gedaan? Ik moet even uitzoeken of dat waar is. Maar hoe dan ook, Blood, Sweat and Tears. En Spinning Wheel is ook een Afbouwman singleversie van. Oh. Die is net even wat korter, maar ik denk, joh, ik pak even lekker die lange albumversie. Want David Clayton Thomas, zanger van Blood, Sweat and Tears, hij overleed dit jaar. We hadden volgens mij gisteren ook een andere plaat van Blood, Sweat and Tears in de top 3000 staan. Dat was You Made Me So Very Happy. Dit was Spinning Wheel op nummer 2284. En daarvoor Erik Spritz. Zoals DJ Wally hem aankondigde, maar het is Eric Prince. Oh. Call on me. En dan gaan we terug naar een soundtrack. Een zeer populaire soundtrack en een zeer succesvolle soundtrack. 1984 was het jaar van herkomst. En een hoop mensen hebben daar fijne jeugdherinneringen aan. Ik zie hier Jana van Marlen, Immy de Vries, Martin Ring, Samantha Omberg, Romy Schrijvers, Marcel Aert. Die allemaal even de dansvloer opduiken met Mr. Kenny Loggins. En Footloose, en die staat dit jaar genoteerd op...
2: Nummer 2283.
0: In de top.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Weekenddeal bij Gamma.

0: Beta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
5: Coco.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja?
9: Echt serieus?
8: Zo.
9: Wat een geld.
10: 18.000, wat verdikken me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
13: Hey.
14: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
13: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
14: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
15: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
16: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Nog 309.000.
23: Oké. Elektrisch en garantie?
24: 7 stuur.
23: Alcantara bekleding.
25: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
22: Kijk eens, gevonden.
25: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
26: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
27: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
28: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
29: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
30: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten.
0: Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 9 uur.
3: Met Frits Emmelkamp.
5: Goedemorgen. Inwoners van Overasselt en Nederasselt kunnen aan het eind van de middag naar een speciale bijeenkomst van de gemeente. Ze worden daarbij gepraat over het schietincident eerder deze week, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. Bij de bijeenkomst zijn onder andere mensen van de politie en slachtofferhulp aanwezig. De praktijken van massadonor Simon was al bijna 10 jaar bekend bij allerlei instanties. Zo wist de inspectie gezondheidszorg al jaren dat hij veel meer kinderen had verwekt dan volgens de regels mocht, maar zeiden ze daar niks over, heeft Nieuwsuur uitgezocht. Instanties bespraken de zaak met het ministerie, maar ouders van de kinderen werd niks verteld. Donor Simon heeft waarschijnlijk ruim 120 kinderen verwekt, mogelijk zelfs nog meer. De politie heeft nog geen idee waar de 15 verstekelingen vandaan komen die vanmorgen werden ontdekt in de haven van Vlaardingen. De 15 zaten in een vrachtwagen die uit Turkije kwam en was onderweg naar Engeland. Onder de vluchtelingen zijn ook 2 kinderen. De chauffeur is opgepakt en de verstekelingen zijn opgevangen. In Nepal zijn 2 mannen uit een tunnel gered, ruim een week na de enorme overstromingen. Een van de mannen kon na de redding direct de pers te woord staan, de ander is nog in levensgevaar. Ze worden allebei in een ziekenhuis behandeld. De reddingswerkers zijn nog op zoek naar zo'n 40 anderen die mogelijk ook in die tunnel vastzitten. Het weer dan, het is bewolkt en vanuit het noorden trekt de regen over het land. Het is 20 tot 25 graden. Morgen ook nog regen, maar zondag veel zon en dan 24 graden.
6: Oeh, kijken we naar uit, hè, nu al. Zondag doet ze naam weer. Er zijn nog een paar vertragingen. De A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend Noord. Door een afgevallen lading daar, 18 minuten. A7 Groningen-Heerenveen bij Drachtencentrum. Door een ongeval, 19 minuten. En een auto met pech op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof. 10 minuten vertraging.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekering. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
24: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
30: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
31: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
32: Nog 309.000.
33: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
34: 7 sturen.
33: Alcantara bekleding.
35: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
36: Kijk eens, gevonden.
35: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
31: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen. Met financial lease.
37: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
29: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
37: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
38: Mijn naam is Guus Valk, ik ben politiek redacteur van NRC in Den Haag. Als je de verhalen van NRC leest, als je de podcast van NRC beluistert, denk ik dat je een beeld van politiek krijgt dat je anders moeilijk zult krijgen. Dat je weet hoe de macht werkt in Nederland, hoe partijen functioneren, hoe de ministeries werken. Waar de luisteraar en de lezer denk ik vooral behoefte aan hebben is context, duiding, analyse. Die bieden wij. Als je het functioneren van de democratie en ook het controleren van de macht echt belangrijk vindt, dan raad ik je aan om toch eens te kijken op nrc.nl/abonnement.
39: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakspannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
40: Oh, nu al zin in zaterdag.
39: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
41: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Ach, de meest succesvolle Motown-single aller tijden in handen van de Jackson 5. And I'll be there.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Gerard Ekdom.
0: Kijken wat AllMusic al is geschreven over de nummer. Oh ja, zelden, zo niet nooit, heeft iemand zo jong met zoveel autoriteit en gratie gezongen. Deze hartverscheurende tedere ballad voorzien van wijsheid en begrip die zijn leeftijd ver te boven gingen. Michael was 11 jaar toen hij dit inzong. I'll be there. Een jaar later, ergens in 1992, was er een Unplugged van Mariah Carey. En zij zong het daar met Trey Lawrence. En toen werd het weer een monsterhit. Sterker nog, dat was dan weer de officiële wereldwijde doorbraak voor Mariah Carey. Dit nummer heeft nogal wat teweeg gebracht voor heel veel mensen. Jackson 5 sowieso op nummer 2281. En daarvoor was Paul Young op 2282. Come back and stay. En dat kent een origineel.
3: Why don't you come back?
0: Origineel is gewoon punk. Jack Lee.
3: Back, please,
0: en toen klonk het zo.

0: even gehoord, weet je wel. Paul Young. In de stemlijstjes van onder andere Helena Boers, Joris van Kaam, Mario Losada, Anneke Gentevoort, Hendrik Douwe de Boer. En ze kunnen even doorgaan. Het is de top 3000 bij Radio Veronica, de vrijdag. En we zijn er nog lekker een paar weken zoet mee. Dus er komt nog allerlei moois jouw kant op. Als je wil meelezen, dat kan. Want de hele boel staat online via radioveronica.nl. En ja, het is tijd voor een vrijdagplaat. Want laten we eerlijk zijn.
1: Het feest kan beginnen.
0: Ja.
1: Want wij zijn binnen.
0: Nou.

0: Nummer 2280 in de top 3000. Get the party started. Pink. Het origineel van de Deurzakkers is ook leuk. Ja.
1: Geintje.
2: Top 3000.
0: Ziet echt zo.
2: Radio Veronica.
0: Ziet echt zo, natuurlijk. Even kijken of de volgende plaat klaar. Ja, och, het lijstje staat hier van Lotte Tesselaar. Goedemorgen, Lotte.
3: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het deze vrijdagochtend?
3: Heerlijk. Lekker, ja. Lekker rustig.
0: Lekker rustig, want je bent met dochter en man thuis.
3: Klopt, ja.
0: En er staat me een weekend voor de boeg, heb ik begrepen, hè?
3: Ja, groot feest in Aalsmeer morgen.
0: Wat voor feest is het?
3: Vuurlist, de feestweek Aalsmeer. Oh. Met de grote vuurwerkshow.
0: Is dat alweer een jaar geleden?
3: Zeker weten.
0: Oei, ja, je bent erbij natuurlijk, Lotte. Ik snap dat.
3: Ja,
0: ik snap dat.
3: Elk jaar.
0: Je bent er ook bij de top 3000, je hebt gestemd. En ik vind het wel leuk, er staat echt heel veel lekkere Zero's Rock in. Heel veel Blink 182 zie ik hier. Coldplay, Green Day, Opposites. Ja. Och man, dat gaat maar door.
3: Ja.
0: Maar dan zie je toch ineens een jaren 80 klassieker ertussen staan. Ik denk, nou, ik ga je toch even bellen. Want we gaan nu namelijk de Jay Giles Band draaien.
3: Ja.
0: En waarom heb je die in je lijst bijvoorbeeld? Wil ik gewoon weten.
3: Ja, het is gewoon een heerlijk nummer. Het is een krachtig nummer. Hij wordt vaak gebruikt als soundtrack. Dus je hoort hem ook vaak voorbij komen nog. En de clip is ook fantastisch. Waarin hij door de classroom heen danst. En het is gewoon een heerlijk nummer.
0: Ja, maar Angel is de centerfold. Als het echt zou gebeuren, vraag ik me toch af of die er ook zo trots op zou zijn.
3: Klopt, ja. Dan ben je misschien niet heel trots, inderdaad.
0: Mijn meisje zit met een nietje in de buik, in het midden. En ze heeft weinig op het lijf. En dan heet de band ook nog de Jay Giles Band. Ja, het kan geen toeval zijn.
3: Ja, inderdaad. Het is wel typisch, hè?
0: Ja, vind ik ook. Ik ga hem draaien. Ga je hem keihard zetten, Lotte?
3: Zeker weten.
0: Goed. Heel veel plezier dit weekend in Aalsmeer, hè?
3: Yes, dankjewel. Fijne dag.

0: Ach, lekker hoor. Commodore. Met de Commodores en She's a Brick House. Op nummer 2278. En nu weet ik ook waar die pauze vandaan komt. She's a Brick Shit House was het eigenlijk. Ja, Lionel Richie die verklaarde dat de titel van het lied een woordspeling is op de uitdrukking Built Like a Brick Shit House. En ja, dat is dus eigenlijk verwijzen naar een stevige dame. Alleen dat shit wilden ze niet zingen. Want dat kon het natuurlijk niet, hè? Dus het werd She's a Brick House. Snap je? Nooit geweten, hè?
1: Ja, moet de luisteraar er een beetje bij bedenken.
0: Ja, maar even, ja, dat shit moet er dus eigenlijk in. Dan weet je voor altijd dat die pauze is dus shit. Nou, kom maar door. Zo, nummer 2278, wel een fantastische plaat, laten we eerlijk zijn. En daarvoor, het was de Jay Gals Band en Centerfold. Het is de top 3000, editie 2026. En hier zijn ze weer. Dat duo, dat meest succesvolle Amerikaanse duo.

0: derde zelfs. Soms komen ze in een film terecht. Maar heel soms ook in een game. Dus het is weer zo'n GTA-classic, hè. Vice City, ja, ja. Die gasten snappen het, hoor. Daryl Hall en John Oates. Op nummer 2277. Out of Touch.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Of ze er nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
5: Ken jij de nieuwe...

0: direct een proefrit.
1: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
5: Nu bij Belsimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
7: Veronica Weerbericht.
8: Het is bewolkt en vanuit het noorden trekt een regengebied over het land. In het zuiden is het nog lange tijd droog. Het is niet heel erg koud. 20 tot lokaal 25 graden. En vanmiddag wordt het in het noorden weer droog. En tegen de avond breekt de zon daardoor. En ook nog een paar vertragingen. A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend Noord. Door een auto bij pech. Bijna een half uur. Dat waar op Utrecht-Den Haag bij Woerden liggen allerlei artikelen liggen daar op de weg. Ze kijken uit 12 minuten en de A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens 17 minuten.
9: Gerard Ekdom.
8: Is de top 3000 met The Rhythm of the Night.
10: Dit is Veronica.
8: Corona.
9: Nummer 2276. This is the

0: daarvoor. Het was Corona. Je zou maar zo heten, joh. Corona. The Rhythm of the Night. Ik kreeg al een jaartje of 16. Elke dag, maar dan ook elke dag, de video doorgestuurd van Is This a Reebok or a Nike?
1: Ja, dat klopt.
0: Sorry, daar moet ik wel even over praten. Al 16 jaar lang, elke dag, krijg ik Is This a Reebok or a Nike?
1: Wat is dat filmpje dan?
0: Ja, het is een filmpje van een soort van Dr. Pop uit Spanje. En er is iemand aan de lijn die zoekt het nummer Is This a Reebok or a Nike? En het is dan

allemaal dezelfde stem onder allerlei andere namen. Dus dat is best geinig als je dat weet. Als je het hoort, dan weet je het ook. Dan kun je het niet meer unhören, zoals dat in goed Duits heet. De top 3000 met zometeen een klassieker van een ongelooflijk mooi album. Pet Sounds. Dan weet je wel over welke band ik het heb. Maar nu eerst, een van de artiesten die de afgelopen jaren tot grote hoogte steeg. Dit werd ook weer een nummer 1 hit. Het is ongelooflijk. Het is Alex Warren. En zijn Fever Dream staat nu al op. Nummer 2.

0: Fever Dream. In de top 3000. Even bellen met stemmer Justin van der Linden. Goedemorgen, Justin.
1: Goedemorgen, Gerard.
0: Net terug uit Praag.
1: Dat klopt.
0: Heb jij die bus nog gezien met die dronken... Wat was dat? Dat is een halve klas weggestuurd.
2: Ja, is, het 5-VWO van het Werkman Stadslyceum is teruggestuurd naar huis... omdat de helft van alle 150 leerlingen gewoon uit was gegaan en alcohol had gedronken.
0: Heb je ze nog gezien, Justin, of niet?
1: Ik heb ze inderdaad gezien, ja. Ik zou zweren dat ze zijn geweest. Dat kon eigenlijk niet anders.
0: Die bus wolkte al een beetje heen en weer. Dat ging al niet goed.
1: Nou, zoiets van wel, ja.
2: Maar heb je ze tijdens het uitgaan ook echt gezien?
1: Ja, wij zagen een groep leerlingen uit die onmiskenbaar Nederland eruit zagen. Dus dat moet ze eigenlijk, wel geweest zijn.
0: En ze hadden geen colaatje light in de hand?
1: Zeker niet.
0: Nee, precies. Oké. Okay. Nou, dan pik je toch even mee, Justin.
1: Ja,
0: het was een beestenbende en dat brengt ons ook bij Pet Sounds. Want dat is een van jouw favoriete albums aller tijden.
1: Dat is zeker waar.
0: En dat betekent eigenlijk dat je hem waarschijnlijk hebt herontdekt, want je bent pas begin 30.
1: Dat klopt inderdaad. Ja, dat was een flink stuk voordat ik geboren werd inderdaad.
0: Ja, dat kun je stellen. En waar heb je die ontdekt dan?
1: Nou, ik ben eigenlijk best wel groot fan van de Beatles. En de Beach Boys waren natuurlijk het Amerikaanse antwoord op de Beatles. En daarna was de Beatles weer het Britse antwoord op de Beach Boys.
0: Ja.
1: Dus zodoende ben ik een beetje gaan kijken naar wat mooie harmonieën opleverde. En daar kun je Pet Sounds wel onder scharen, denk ik.
0: Zeker, want zonder Pet Sounds geen Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
1: En Pet Sounds niet zonder Rubber Soul, denk ik.
0: Ja, dat is ook zo, hè. Nou, zullen we dan maar die klassieker van het album... dat is natuurlijk God Only Knows dat erin... die gaat veel hoger eindigen. Maar Wouldn't It Be Nice, die is ook niet verkeerd.
1: Zeker.
0: Heerlijk. Hij is voor jou.
1: Dank je.
0: Justin, geniet ervan.
1: Dank je wel, Gerard.
0: Bye, man.

0: de lijst met de 3000 beste liedjes aller tijden.
1: De top 3000 op Radio Veronica. Nummer 2272.

even lekker fris dat weekend in. Cool in the Gang en She's So Fresh op nummer 2272 in de top 3000. Daarvoor de Beach Boys en Wouldn't It Be Nice. Mooi, mooi, mooi. En over 60's gesproken, we hebben er nog eentje hoor. Ja, hij schreef het toen hij 16 jaar oud was. Steve Winwood, 16 jaar oud. Dus dan mag ik hele andere dingen te doen, maar goed. De Spencer Davis Group op nummer 2271 en Give Me Some Love in zometeen na 10 uur.

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: Wat een geld.
8: 18.000, potverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Nu bij iWizard.

0: postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
15: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
21: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
22: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws.
23: Het is 10 uur.
25: Goedemorgen. McDonald's hangt een dwangsom van de inspectie boven het hoofd omdat ze de verkeerde plastic bekers gebruiken. Ze gebruiken nog altijd bekers van wegwerpplastic en dat mag niet meer omdat je die niet meerdere keren kunt gebruiken. Als McDonald's vanaf januari geen andere bekers gebruikt, dan volgt een boete. Dik een week na de overstromingen in Nepal hebben reddingswerkers 2 mensen uit een tunnel gered. zouden medewerkers zijn van een waterkrachtcentrale die in de tunnel aan het werk waren. Ondertussen wordt er nog verder gezocht, want het vermoeden is dat er nog tientallen mensen in diezelfde tunnel vastzitten. Hoeveel van hen nog in leven zijn, is niet duidelijk. Inwoners van Overasselt en Nederasselt worden vanmiddag bijgepraat over de gebeurtenissen in het dorp. De gemeente organiseert de bijeenkomst samen met de politie en slachtofferhulp. Eerder deze week trokken tientallen zwaar bewapende mensen door het dorp richting een woonboerderij. De beveiliger die voor de deur in een auto zit, werd daarbij doodgeschoten. Inmiddels zitten 34 verdachten vast. En massadonor Simon blijkt al jaren op de radar te staan bij de inspectie gezondheidszorg, maar die greep niet in, heeft Nieuwsuur allemaal uitgezocht. Ze wisten dat hij veel meer kinderen had dan mocht. Zelf zegt hij dat het er minstens 199 zijn. De inspectie besprak de zaak wel met het ministerie van Volksgezondheid, maar niet met de wensouders. Het weer op Veronica, het is bewolkt en vanuit het noorden trekt de regen over het land. Het is lokaal 20 tot 25 graden. Morgen ook nog regen, zondag veel zon en dan ook 25 graden.
0: Yes. Oh, sorry. We hebben gewoon een heel spontane reactie.
25: Begrijpelijk.
0: Dat is, dankjewel Frits, dat is toch fijn. Maandag geloof ik ook, hè, dan worden we een tikje meer zomer. Fijn dat hij nog weer even terugkomt in het land. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen op dit moment. Dit zijn de langste 3. De A7 Heerenveen Groningen bij Beets te Zwaag. Ongeluk gebeurt, 9 minuten extra. En de A7 Hoorn-Zaanstad bij Hoorn. Auto met pech, 20 minuten extra. En dan nog de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, 13 minuten. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
1: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
1: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
24: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
26: Nog 309.000.
27: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
28: 7 sturen.
27: Alcantara bekleding.
29: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
30: Kijk eens, gevonden.
29: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
31: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
32: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
33: Loco.
34: De Lulu.
33: Gek.
32: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
35: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
36: 18 plus, speel bewust.
37: Ja? Echt serieus?
38: 7, 7, 7, 7.
39: Wat een geld!
40: 18.000, potverdikke me.
36: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
35: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
41: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
42: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: de top 3000
1: op Radio Veronica.
2: Hey Marissa, Dr. Piet van de Miami Sound Machine. 42 jaar geleden was ik 15 jaar. En ik wist niet hoe hard ik de dansvloer op moest lopen van de discotheek om te gaan dansen. Fantastisch. Natuurlijk staan ze in de top 3000 van Veronica. Groetjes van Janine.

0: En de diagnose is duidelijk hoor. Het is toch wel acuut gebrek aan stilzitten. Dr. Beat.
1: De top 3000.
2: Op Radio Veronica.
1: DJ Marisa.
0: Ja, de Miami Sound Machine hier bij Radio Veronica. Goedemorgen. Jouw weekend begint officieel nu. Samen met je vrienden van Radio Veronica. En een nieuwe dag van de top 3000. Ja, en zoals ik op vrijdag thuis altijd een borrelplank maak voor lekkers. Dat doe ik dat nu eigenlijk ook. Hè, maar dan met muzikale vette tracks. Dus allebei super vet. Prince komt zo meteen voorbij. Ik heb ook de ultieme weekendbanger van Republica. Ik heb Shaggy naast Son Milieu op nummer 2268. Ja, en Ton heeft daar wat mooie woorden bij.
3: Hey Marissa. Ja, het is natuurlijk een band die... ben ik eigenlijk via jullie goede zender Veronica tegengekomen. En ik vind ze timmeren zo ontzettend goed aan de weg. En zulke leuke, vrolijke gasten om te zien optreden. En ik vind, die hoort er gewoon in. Groetjes, Ton.

0: Radio Veronica Top 3000.
1: Hey Marissa, Camille hier. Hey, mooie lijstje hoor, die Top 3000. En ik vond dat Prince daarin niet mocht ontbreken. Alphabet Street, dat is echt een prachtnummer. En een nummer dat staat voor ultieme vrijheid.

goed hebt opgelet, dan ken je nu het alfabet. Alphabet Street van zijn paarse hoogheid Prince. Op nummer 2267 in Veronica's top 3000. En op 2266 gaan we de volumeknop echt slopen, want dit is wel de ultieme vrijdag kickstart. Het is Republic.

0: 3000 bij Radio Veronica.
1: Hoi Radio Veronica. Ik heb gestemd op OMD, Forever Live and Die. Afgelopen zomer heb ik ze live mogen zien op Bospop en het was fantastisch. Wat een band, wat een sfeer en veel bekende nummers van onder deze. Groetjes, Suzine.

0: dedo.
1: Libre vuurwerken.nl.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
3: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
4: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Ja, goedemorgen. Het is net 10:30 geweest. Radio Veronica met de top 3000. Zometeen gaan we verder met La Belle, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Maar eerst verkeer door Flitsmeister. A7 Heerenveen Groningen bij Beesterswaag. Ongeluk gebeurt 20 minuten langer. En de A7 Hoorn Zaanstad bij Hoorn 24 minuten. En de A12 Arnhem Oberhausen bij Oud-Dijk 22 minuten geduld graag.
6: Marisa.
7: Nummer 2264.

0: dit liedje. Dit is toch eigenlijk wel een soort van, ja, een soort van muzikale equivalent van een warme deken. Radio. Carrick, the man with the golden voice, zo werd hij ook wel genoemd. Ja, als zijn stem uit de speakers rolt, dan krijgt de sfeer eigenlijk meteen een upgrade. Hè? Dat is heel bijzonder als je naar Paul Carrick luistert. When you walk in the room, nummer 2263 in Veronica's top 3000. Zometeen gaan we een beetje lachen, dat doen we met Shaggy, samen met Rick Rock. It Wasn't Me, komt eraan. Maar eerst heb ik Faith No More voor je. Ken je ze nog? Faith No More, die hebben natuurlijk een episch liedje, dat heet Epic. Nou, dat wordt hem niet, dat ga ik nu niet draaien. Maar ze hebben ook nog een cover gedaan. En nou, Remco, kan je er alles over vertellen?
1: Goedemorgen, Marissa. Vanaf een zonovergoten Cyprus zitten we elke dag nog te genieten van de top 3000 van Radio Veronica. De volgende nummer is Easy van Faith No More. Deze heb ik in 1992 nog mogen zien in de Rijnal in Arnhem. Het was een supermooi concert waarbij het nummer Easy er absoluut bovenuit sprong. Geniet er met z'n allen van. Groeten, Remco Wagenaar.

altijd. Als de praline chocolade weer op mysterieuze wijze is verdwenen uit de voorraadkast. It wasn't me, Shaggy. Zometeen een heerlijk bangertje uit de beatfabriek. Maar eerst deze stoere plaat. Golden Earring, Clear Light Moonlight.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up-bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
14: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Oh, nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
19: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
18: Phew, we kunnen weer.
19: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
20: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
21: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden.
10: Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
22: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In een huis in Eerbeek onder Apeldoorn is vanmorgen een dode gevonden. Volgens regionale media gaat het om een kind. Er is iemand opgepakt die was in hetzelfde huis. Volgens omwonenden woont in het huis een gezin. De politie denkt aan een misdrijf en heeft voor onderzoek de straat afgezet. Op de eerste dagen dat het kon is iets meer dan 140 kilo vuurwerk ingeleverd. Door het hele land zijn er speciale inzamelpunten van de overheid waar je vuurwerk af kunt geven. Die zijn er nog tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling is voor het eerst al het vuurwerk in heel Nederland verboden. Inwoners van Overasselt kunnen bellen met een speciale informatielijn van de gemeente. Die is bedoeld voor mensen die vragen hebben over de gebeurtenissen rond de schietpartij van afgelopen dinsdag. Eind van de middag is er ook een inloopbijeenkomst. Bewoners worden daarbij gepraat en kunnen in contact komen met hulpdiensten en slachtofferhulp. Denemarken verwacht eind volgend jaar te beginnen met een terugkeercentrum voor asielzoekers die niet mogen blijven. Dat centrum ligt buiten de EU. Vier andere landen, waaronder Nederland, hebben soortgelijke plannen. Zo'n terugkeercentrum zou in Rwanda moeten komen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het noorden trekt er regen over het land. Vanmiddag wordt het in het noorden weer droog en tegen de avond breekt de zon door. Het wordt een graad of 22.
24: Nou, dankjewel. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A7 Heerenveen-Groningen bij Beesterswaag. Ongeluk gebeurd. 24 minuten vertraging. De A7 Hoorn-Zaanstad bij Hoorn. 18 minuten. En tenslotte de A12 Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar. Daar doe je er 20 minuten langer over.
25: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Smin.
27: Valt je iets op aan mij?
26: Nieuwe jas?
27: Nee.
26: Nieuwe schoenen?
27: Nee.
26: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
28: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
26: Smint. Boost yourself.
25: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
29: Mama.
30: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
29: Mama, een kleurplaat!
30: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
31: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
29: Mama!
32: Kijk nou, je zit naast papa.
30: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
31: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
33: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
34: Deze week is het de week tegen kanker.
35: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
36: Jij waarschijnlijk ook.
37: Iemand die je dierbaar is.
35: Of was.
37: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
35: En de beste zorg.
37: Voor wie geef jij?
35: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl. KWF. Tegen kanker voor het leven.
33: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
37: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
35: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl. KWF. Tegen kanker voor het leven.
38: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
39: Een goed verhaal is nooit ver weg.
0: Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
22: Radio Veronica. De top 3000.
1: Dit is Veronica.
22: Nummer 2258.

0: eigenlijk wel de ultieme soundtrack voor de nazomer, hè?
1: Dit is de Top 3000.
2: Op Radio Veronica.
1: DJ Marisa.
0: Ja, het is net alsof je met je voeten in het zand en een koud drankje in je hand staat te kijken naar de zonsondergang als je deze hoort. All Saints met het magische Pure Shores op nummer 2257 in Veronica's Top 3000. Want voor de duidelijkheid, daar luister je naar. Het is vrijdag, dus de laatste dag alweer van de eerste week. Maar goed nieuws, we gaan vandaag door, maar dan hebben we nog 2 weken. Dus ben je ook zo lekker aan het genieten? Nou, hou dat vast, want er is tijd en ruimte genoeg voor. Mooie muziek, onder andere van Cameo zometeen. We hebben Grace Jones ook nog met Slave to the Rhythm, toch ook een iconische plaat. Maar eerst, ja, ik ga het doen hoor. Het is tijd om de baslijnen der baslijnen los te laten op je speakers. Dus als jij nog een reden zoekt om schaamteloos achter je bureau of in de file te gaan dansen, dan heb ik hem wel voor je. En Joris, die heeft er nog wat over te vertellen.
3: Hoi Marisa, ik hoorde dat je chic gaat draaien met Good Times. Dat is natuurlijk wel de ultieme disco-knijter met een beat dat je niet stil kan blijven zitten. En helemaal uit mijn jeugd. Later werd het nog eens dunnetjes overgedaan in de Rapper's Delight. En wederom een heerlijke nummer. Dankjewel, groeten Joris.

0: Marissa.
1: Hey Marissa, als je het hebt over blues en country in zijn puurste vorm. Een artiest zonder poespas met een rauwe stem, fantastisch, die echt helemaal onder je skin gaat. Echte muziek heeft geen poespas nodig, maar emotie. En die druipt hier vanaf. Een stem, gitaar, pure kippenvel vanaf de eerste seconde. En er wordt niet veel meer gemaakt. Eigenlijk zou al zijn muziek in de Veronica Top 3000 kunnen staan. Daarom heb ik gestemd op Chris Stapleton, I Was Wrong. Groetjes Ron uit Zierikzee en nog een hele

0: Ik kan een beetje dansen. Ja, misschien niet het beste nummer in de top 3000. Maar wel een pareltje uit de 80's, dat zegt Michel Jansen. Ik vind het wel heel lekker hoor. Cameo, Word Up hier bij Radio Veronica, de top 3000. Nummer 2254. En die is in de 90's nog echt super lekker gecoverd door Gunn. Ken je die versie nog? Oh.
1: De top 3000.
0: We gaan bellen met René van Heert voor de volgende plaat. Hey, René, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou deze vrijdag?
2: Nou, ja, geweldig natuurlijk. Ik zit al tijden te wachten op het nummer, dus ik ben ontzettend blij dat die is aangebroken.
0: Nee, ik vind dit zo leuk. Ik hoor het aan je stem. Je zit er echt helemaal klaar voor.
2: Ja,
0: nou ja, de Steek van Waal. Naar welke gaan we luisteren?
2: Ja, we gaan luisteren naar Slave to the Rhythm van Grace Jones. Een geweldig nummer uit 1985, om precies te zijn. Ik was toen 13 en dat was eigenlijk de grondlegger voor mijn funkliefde. Helemaal top.
0: Ja, dat is zo. Ja, dat, moet ik hem nu eigenlijk gewoon heel strak instarten ook, hè? Dat, gewoon dat jij dat
2: zou
0: dan zegt.
2: Kunnen, dus
0: ja, ja. Dat had ik kunnen doen. Maar ja, René, om eerlijk te zijn... wij bellen jou eigenlijk helemaal niet voor Grace Jones.
2: Oh.
0: Nee, ik ga er draaien, hoor. Ik bedoel, maak je geen zorgen. Ik ga er zeker draaien, dat is de bonus. Maar weet jij nog wat je kon winnen als je stemde voor de top 3000?
2: Nou, volgens mij kon ik draaien waarbij Gerard Ekdom of iets met een cruise was het volgens mij.
0: Je kon aanvinken of je Gerard Show wilde presenteren. En je kon aanvinken of je een cruise wilde winnen. En je hebt het allebei aangevinkt. En ik kan omheen gaan draaien. Zal ik dat maar niet doen? Jij gaat op cruise, René.
2: Dat meen je niet.
0: Ja, echt waar. Jij wint een cruise. Voor twee personen van 10 tot 17 december langs de Canarische eilanden. Aangeboden door Corendon. Ja, echt.
2: Helemaal goud. Nou, ik ben helemaal flabbergasted, jongens.
0: Ja, dat begrijp ik, maar ik vind dit ook zo leuk. Hè? Want weet je, jij kondigt die plaat zo mooi aan. En ik zat in de studio. Ik denk, wat ga ik jou zo blij maken? Wat zal dat een mooi moment zijn? En ik kan je vertellen, dat moment dat viel zeker niet tegen. Oh, geweldig. Nou, heel veel plezier.
2: Fantastisch.
0: En dan krijg je als bonus ook nog deze plaat.
2: Dat is helemaal goud. Ik ben helemaal gelukkig. Dankjewel, Melissa.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
5: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
8: Nu bij Belsimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
10: Er trekt op dit moment een flink regengebied over het land. In het zuiden is het nog wel lange tijd droog en het is 20 tot lokaal 25 graden. Het weekend wordt een stuk beter en maandag schijnt het zelfs 27 graden te worden. Dus jongens, we kunnen gewoon nog lekker een keer barbecuen als we er zin in hebben. Dan het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 13 vertragingen op dit moment. We beginnen bij de A1 Hengelo-Osnabrück, Oldenzaal-Zuid, 11 minuten extra. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk een kwartier. En tenslotte de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwartemeer 18.
11: Marisa.

0: heerlijke Schotse tongval waar je tong spontaan van in de knoop raakt als je probeert mee te zingen. Je hoorde Mr. Rock'n'Roll op 2251. Are you
1: ready? De Radio Veronica Top 3000.
0: Ja, het is tijd voor een van de meest bizarre samenwerkingen uit de popgeschiedenis. De mannen van de KLF die wilden een echte country-legende op hun dance track. Dus ja, wat doe je dan? Dan bel je Dolly Parton. Ja, toen kon dat nog. Dan bel je Dolly Parton. Althans, ze dachten dat ze Dolly Parton belden. Totdat Tammy Wynette de studio binnengelopen kwam. Toen dachten ze, oh, dat is de verkeerde country-legende. Historische blunder, maar ja, ze was er toch. Dus hadden ze iets van, ja, god, dan nemen we het liedje wel met haar op. En het resultaat mag er zijn. Het was een dikke, vette hit. En nou ja, goed, ook in onze top 3000 heeft hij een mooie plek weten te bemachtigen. Namelijk die van 2250, KLF en Tammy Wynette en Justified and Ancient.

van Wham. Het is een van de nummers die me helemaal terugbrengen naar een bepaalde tijd. De jaren 80. Voor mij is dat echt puur jeugdsentiment. Ik was in die tijd helemaal weg van Wham.

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Schat?
9: Hm?
8: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
9: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
8: Mafkees.
10: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
11: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
10: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
12: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
13: I believe in justice.
12: Als het systeem corrupt is.
13: Case after case unsolved.
12: Moet je de regels overtreden.
14: I knock some fucking heads around and I crack the case.
12: Met Mark Wahlberg. By Any Means. Nu in de bioscoop.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting... op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
18: Nog 309.000.
19: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
20: 7 sturen.
19: Alcantara bekleding.
21: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats... in het enorme aanbod auto's.
22: Kijk eens, gevonden.
21: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
23: Jongens, eten!
24: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
25: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
26: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
27: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
29: Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
30: Wow.
29: Kost je maar 3 minuten.
30: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
29: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
31: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. Bijna alle verdachten die zijn opgepakt na het geweld in Overasselt zijn voorgeleid bij de rechtbank. Ze worden allemaal verdacht van moord en of doodslag. Twee zijn niet voorgeleid, zij konden naar huis. Er zitten nu 32 mensen vast. Bij het schietincident in Overasselt werd een bewaker vermoord en twee agenten raakten gewond. Het kind dat vanmorgen dood werd gevonden in een huis in het Gelderse Eerbeek is een jongen van 12. De politie denkt dat hij het slachtoffer is van een misdrijf en heeft iemand opgepakt die ook in het huis woont. Omwonenden zeggen tegen regionale media dat er een gezin woont met twee kinderen, een jongen en een meisje. Bij een verfcoatingsbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag is iemand om het leven gekomen toen hij in contact kwam met een chemische stof. Een collega raakte zwaar gewond. Het is niet duidelijk om welke stof het gaat. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het bedrijf. Er komt een speelfilm over prinses Beatrix. De film wordt gemaakt door dezelfde makers als de serie Maxima en gaat over de 3 decennia dat Beatrix op de troon zat. Wie de titelrol mag spelen is nog niet bekendgemaakt. Het Koningshuis doet het goed op tv, want er komt ook een serie over Mabel en Margarita. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag trekt een gebied met regen van noordwest naar zuidoost over het land. Later klaart het vanuit het noorden op. Het wordt 19 tot lokaal 25 graden.
4: Nou. Zo, daar ben je weer vanaf, jongen. Dankjewel. En dan het Radio Veronica verkeer door Frits Meister. De A4 Rotterdam-Den Haag bij Benelux. Daar doe je er 13 minuten extra over. En de A12 Arnhem-Openhausen bij 7 naar 16. En tenslotte de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwartemeer. Een kwartier extra.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
6: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
20: Simyo. Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
22: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
23: Pas je eindelijk het perfecte.

0: anders doe.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
4: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
6: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: top 3000.
1: Op Radio Veronica.
0: DJ Marisa.
2: Op nummer 2246. En heb je het stekkertje er net pas in gedaan, dan heb je de farm gemist met All Together Now op 2247. Ja, je hebt wel meer gemist, maar dat is het mooie aan de top 3000. We hebben het vandaag nog, maar hierna hebben we gewoon nog 2 weken van de allerbeste muziek aller tijden. Door jou samengesteld en door ons met heel veel liefde gedraaid. Veel te smullen ook in dit uur. We hebben Lou Bega met zijn Mambo No. 5. We hebben Patty Austin en James Ingram. We hebben Ecstasy. Maar eerst hebben we toch wel een bekentenis van Katy Perry. En die bekentenis staat op nummer 2245. Dit is I Kissed a Girl.

0: wat een romantiekje. Als ik dit weekend zou moeten schuifelen, dan zou ik het zeker doen op deze plaat. You're the Baby Come To Me van Patty Austin, James Ingram op nummer 2243. Ja, vind je het goed dat ik gewoon even een klein beetje ga nerden? Even wat muzikale feitjes erin gooien. Ja, dat kan zo fantastisch bij deze plaat. Soms komt alles samen, hè? En dan ga je kijken wie er heeft samengewerkt op een plaat. Dan denk je, ja, nu snap ik wel dat het zo briljant geworden is. Want misschien heb je hem wel gehoord in de backing vocals. Daar zat natuurlijk Michael McDonald, ook weer zo'n man met een gouden stem. Steve Lukather, die heeft hem ingespeeld. Je kent hem wel, van Toto. Quincy Jones, die heeft hem geproduceerd. En het liedje is geschreven door Rod Temperton. De heilige liedjeschrijver alle tijden zo ongeveer. Dus nou ja, goed, dan is dit het resultaat. Dat mag er zeker zijn. We gaan naar nummer 2242. Daar vinden we de Mambo No. 5. Ja, de eerste vier mambo's waren uit zijn auto gejat, denk ik. Dus het werd Mambo No. 5. Louis Bega bij Radio Veronica. Ja, en Ralf die heeft er wat moois over te zeggen.
1: Hey Marissa, Ralf hier uit Zomeren. Ik heb gestemd op Mambo No. 5 van Lou Bega. Omdat het een liedje is die doet denken aan de middelbare school. Wat een geweldige tijd. En natuurlijk ook omdat mijn vrouw Sandra heet. De naam komt ook in het liedje voor.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hijs de zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info, radioveronica.nl.
2: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Ka-ching. Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching. Corendon.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwgate.
7: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Ja, goedemiddag. Het is net 12:30 geweest. Dit is Radio Veronica met de Top 3000. Het verkeer door Flitsmeister. 19 vertragingen. Dit zijn de langste drie. Eerste A7, Heerenveen-Groningen bij Drachten. Daar is een ongeluk gebeurd. De vertraging daar is 13 minuten. En A12 Arnhem-Oberhausen bij 7 naar 17. En tenslotte A76, Geleen-Keulen bij Kunderberg. Daar is de weg afgesloten. En de vertraging daar is 13 minuten.
11: Marisa.
12: Nummer 2241.

0: Dit is de top 3000.
1: Hey Marisa, Wody hier. Ik heb natuurlijk zoals vele anderen gestemd op Dolly Parton. Vorige week overleed ze plotseling. Het riep bij mij direct een warme gedachte op aan mijn moeder, die alles woord voor woord kon meezingen en dat ook uit volle borst deed. Dus bij wijze van ode aan mijn moeder en Dolly, mijn stem op Here You Come Again.

0: Radio Veronica Top 3000.
1: Hey Marissa, ik heb gestemd op Zowat van Pink, omdat ik al 2 keer naar een concert van haar geweest ben. Haar shows zijn echt een bijzondere ervaring en een groot feest. En dit nummer mag zeker niet in de lijst ontbreken. Groetjes van Leon.
2: 22:39.

0: Dat einde ook. Ja, is natuurlijk typisch Pink. Hè. So what? Inderdaad, wat kan jou het schelen? 2239 in Veronica's top 3000. Ja, Leon die, is een van de mensen die hem heeft aangevraagd. En in zijn audio-appje vertelde hij ons inderdaad over de bijzondere concerten van Pink. Dat schijnt inderdaad fantastisch te zijn. Dan vliegt ze rond met een trapeze, weet je. Dus dan ben je natuurlijk sowieso een acrobaat. En de dochter doet ook wel eens mee. En dan zingt ze ook nog eens loopzuiver. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die haar dat nadoen. Ja, nou, we hebben de volgende alweer. 2238 Against the Wind, Bob Seger en de Silver Bullet Band. Daar is op gestemd onder andere door Hans Erklens, door Ryan Nieuwenhuis, maar toch ook zeker door Sietse Kuiper. En die heeft wat mooie woorden voor ons achtergelaten.
1: Hey, meisje. Zometeen een legendarische plaat met een titel waar ik heel erg bekend mee ben. In het mooie Friesland. Against the Wind van Bob Seger. Hier fiets je altijd Against the Wind. Gelukkig geniet ik daar net zoveel van als deze prachtige plaat. Groetjes, Sietse.

0: Dit is de top 3000.
1: Hey Radio Veronica, Link hier. Ik heb gestemd op Relax, Take It Easy van Mika. En eigenlijk maar met één duidelijke reden. Ik moet veel relaxter in het leven staan. Dus het is iedere keer een soort van reminder. Relax, take it easy. Hele fijne uitzending.

Kin Easy op nummer 2237. Ik heb er nog eentje voor je. Dan neemt The Man, The Myth, de Rob Stenders het weer van me over. Dat is de nummer 2236. Ah, dat liedje, dat is eigenlijk een soort van muzikale microvakantie. Weet je, gewoon om het onderste uit de fles zonnebrand te halen aan het eind van deze zomer. The Girl from Ipanema, Astrid Gilberto en Stan Getz.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Zo.
6: Wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
17: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
18: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met blokledder.

0: bij Keukeloods.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Ken jij de nieuwe volledige

0: ook direct een proefrit.
1: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week

0: Kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Hijks Werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Siets Roskam. Bijna alle verdachten die deze week werden opgepakt na de dodelijke schietpartij in Overasselt worden verdacht van moord of doodslag. 2 van de 34 worden vrijgelaten. Omdat justitie nog niet weet wie er nou precies geschoten heeft op de beveiliger en agenten, worden de verdachten voorlopig als groep verantwoordelijk gehouden. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. 2 zijn minderjarig. De verdachte die is opgepakt na de vondst van een dode jongen in Eerbeek bij Apeldoorn is zijn moeder, zeggen omwonenden tegen Omroep Gelderland. De jongen werd vanochtend dood in een huis gevonden en de politie denkt aan een misdrijf. In het huis zou een gezin wonen met 2 kinderen, een jongen en een meisje. En de Duitse politie heeft de jacht geopend op een man die in een brief beweert verantwoordelijk te zijn voor de aanslagen op elektriciteitsvoorzieningen, zoals verdeelstations. Deze week sloeg hij 2 keer toe en gisteravond was een nieuwe sabotagepoging. De aanslagen hebben volgens Duitsland te maken met de deelstaatverkiezingen van zondag. Het weer dan bewolkt met regen en vooral aan zee veel wind. Het is 18 tot 24 graden. Morgen nog een paar buien, af en toe zon en dan 20 graden. Begin van de vrijdagmiddagspits al met zo'n 50 meldingen. Bijna 200 kilometer inmiddels. Dit zijn de meest opvallende. A1 Apeldoorn Amsterdam voor Hoevelaken 12 minuten extra. A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar 20 minuten extra komt door een grenscontrole. En de weg is dicht op de A76 Geleen-Aken. Ook daar wordt gecontroleerd tussen Kunderberg en de Duitse grens. Moet al het verkeer via de af- en toerit. 19 minuten is de extra reistijd daar. Compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
5: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
16: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
18: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
19: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.

0: Top 3000.
1: Op Radio Veronica.
0: DJ Rob Stenders.
2: We zijn bij 2234, daar stond hij, Gnarls Barkley. Daar had ik eigenlijk vertrouwen in dat hij nog zeker 20 jaar een hele goede carrière zou hebben. Maar het valt me wat tegen. Maar goed, als je dit op je naam hebt staan, heb je toch op zijn minst één klassieker op je naam staan. Die heb ik niet. Alhoewel, natuurlijk mijn nummer 18 hit in de top 40. Maar die is in een andere uitvoering een iets grotere hit geworden. Sympathy for the Devil. Daarover gesproken, dat was een nummer van de Rolling Stones. Daar zijn we mee begonnen op nummer 2235. De emoties van Mick. Oftewel de mixteams. Rem de Wink heeft erop gestemd. Werner Steenberger ook. En Esther Geurts ook. Dankjewel, want daardoor is deze top 3000 zo'n mooi gevarieerde lijst geworden. Ik kijk ook uit naar nummer 2233, want die hoor je nooit meer.

0: van Elton John.
1: De top 3000.
0: Waar ging het liedje ook alweer over?
2: Hey Rob, ik heb gestemd op het nummer Daniel van Elton John. Dit zeer mooie nummer over een oorlogsveteraan mag wat mij betreft zeker niet in de lijst ontbreken. Groetjes, Katelijne.
0: Ja, dankjewel. Je hebt erop gestemd, daarom ontbreekt hij ook niet. En dat is goed. Dat heeft meteen effect, want ik kijk hier mijn goede vriend Siets aan. Ja. Jij kent het nummer niet, hè?
3: Ik had het nog nooit gehoord, maar ik vind het echt prachtig.
0: Ja, dankzij de top 3000 toch gewoon weer een nummer aan je Spotify-playlist toegevoegd. Ja. Daniel staat op nummer 2233 op 2232. Gracie Abrams.
1: De Radio Veronica Top

0: The day that Curly Billy shot down Crazy Sam McGee.
1: Je kunt door.
2: Ah, bedankt. Veronica.
1: Veronica. De DJ-vakschool is daar voor jou.
0: Ah, leuk.
1: Alhoewel, jij hebt natuurlijk een maatschappelijke positie, want je bent nieuwslezer. Het is echt een hoger aanzien dan DJ natuurlijk. Emiel, dankjewel voor je prachtige berichtje. Gaan we zo misschien nog wel even laten horen. Wiesje heeft het niet voor niks allemaal geproduceerd. Ga ik zo meteen nog even kritische vragen over stellen. Maar eerst even China Crisis en de prachtige Wishful Thinking.

0: Hey Rob, Emiel Combé hier. Wat goed dat Wishful Thinking in de top 3000 staat. De mannen van China Crisis treden nog jaarlijks op in Nederland. En ik bezoek hun concerten nog regelmatig. Wat wel triest is, is dat hun basgitarist Gary Johnson vorige maand op 69-jarige leeftijd is overleden. Veel te jong nog eigenlijk. Ik hoop en ga ervan uit dat de band in december gewoon weer naar Nederland komt zoals gepland. Groetjes.
1: Groetjes terug. Dit zijn allemaal jouw appjes. Niet dat je ze allemaal zelf hebt ingesproken, maar hoe werkt dat dan, Wiesje?
2: Nou ja, mensen hebben natuurlijk gestemd voor deze lijst. Alles is gestemd door mensen. En ik stuur die mensen allemaal even een berichtje.
1: Wil je wat inspreken?
2: Of ze iets willen inspreken.
1: Oh ja. Nou ja, dat doen ze dan al, want het klinkt allemaal goed en mooi onderbouwd. Maar het zijn, jij belt al die mensen gewoon terug.
2: Ja, zeker. En ik heb ik doe dat even via WhatsApp. Dan stuur ik ze allemaal, spreek je zin als je tijd hebt.
1: Ja.
2: Ik heb net weer een blok gekregen van WhatsApp.
1: Okay.
2: Ik ben weer in de spamfilter
1: beland.
2: Ik stuur te veel mensen een berichtje. En WhatsApp vindt dat niet grappig. Dus ik ben 24 uur geblokt, zojuist.
1: Dus iedereen die gestemd heeft...
2: Geen audio-appjes meer mogen.
1: Je wordt 24 uur met rust gelaten nu. Je hoeft geen zorgen meer te maken. Wishful Thinking, zegt dat. China Crisis op nummer 2230. Ik ben het overigens met Emiel eens. Het is heel fijn dat hij erin staat. Hetzelfde geldt voor de Hollies. The Day That Curly Billy Shut Down. Crazy Samaki op 2231. Na de reclame zijn we terug met Siets. En het laatste nieuws. Siets, waar gaat het nieuws over?
3: Ja, minister Van Wil reageert op het geweld in Overasselt.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal en dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is Tia van Jumbo.
5: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel en schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
8: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
1: Veronica Weerbericht. Weer op voorbereid. Veronica, ja. Weerbericht.
3: Het is een onstuimige dag met veel regen. Vanuit het noorden klaart het later vanmiddag wel op. Het is 18 graden in de regen tot 24 in het nu nog droge zuidoosten.
1: We worden ook bijgepraat over het allerlaatste nieuws. Allemaal uit de mond van diezelfde hele betrouwbare jongen met een cultuurgat.
3: Het komt door de leeftijd.
1: Ja.
3: Criminelen zijn niet de baas in ons land, zegt justitieminister Van Wil. Na de dodelijke schietpartij voor de deur van een drugscrimineel in Overasselt wil hij nog eens benadrukken dat we niet in een narco-staat leven. Van Wil denkt dat het gevaar voor Overasselt is geweken en zegt dat hij Bolle Jos gaat pakken. Of die topcrimineel er ook echt iets mee te maken heeft, is niet helemaal zeker.
1: Hoe is het op het Nederlandse wegennet? Het is wat regenachtig hier, althans in de buurt. Dus ja. Misschien heeft het consequenties.
3: Ja, en het is vrijdagmiddag, dus het is al wat vroeger druk. Op de weg er zijn al behoorlijk wat files, een stuk of 60. De meeste zijn wel vrij kort nog in de vertraging. Deze zijn wat langer. De A2 Maastricht-Eindhoven voor Batendorp 18 minuten. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Ook een ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda. Bij Breda-Noord 19 minuten. Daar is de rechter rijstrook dan weer afgesloten. En een grenscontrole op de A76 Geleen-Aken voor de grens met Duitsland 12 minuten.
1: Dankjewel, we zijn bij 2229. Daar staat Michael Jackson.

0: eigenlijk hadden we hier haar moeten vervangen.
1: De hoekentakken.
0: De hoekentakken, ja. Hoekentakken! Wannabe Starting Something, Michael Jackson, 2229. En jij met de cultuur gehad, weet je waar het nummer vandaan komt? In ieder geval waar de oorsprong een beetje ligt van de mama appels.
2: Afrikaanse achtergrond, toch?
0: Ja, man, ja, is goed, ja. En dan steen we samen appels. Heeft hij hiervan geleend, Manu Dibango. Sol Makossa. Iets in mij zegt dat hij dan weer niet in de top 3000 staat. Je zou kunnen zeggen dat Michael Jackson hier wel eens van gehoord heeft. Hè? Manu Dibango.

0: Me Down, The Beatles, staat op nummer 2228. Eens even kijken wie ik allemaal heilig moet verklaren, want wie hebben er allemaal op gestemd? Heike van de Ven, heilige verklaring hierbij. Wesley Deen en Fernando van der Pavert met 1D. Ook jij bent hierbij heilig verklaard. Ik heb verder geen status bij de katholieke kerk, dus ik kan het verder ook niet in de praktijk brengen. Maar misschien heb je hierbij een onsterfelijke zol gekregen. Zol als in ziel, hè? Don't Let Me Down. Walter die komt nog even terug op de Hollies. Die zegt mooi, had voor mij best hoger mogen staan. Mooie gitaarwerk. Oh, heerlijk jaren gedacht dat hij van de Creedence Cross, deze The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam McKee. We hadden het dus over moeilijke en lange titels om verder te komen op de DJ-vakschool.
1: Ja.
0: En Josias heeft gelijk dat we Dave, Dee, Dozie, Bicky, Mick en Titch ook niet mogen vergeten. Ook een gezelschap.
1: Oh, je zit er goed in vandaag, Rob.
0: The Legend of Xanadu. Of heb je een cultuur gehad? Nee. Karen zegt, hij is er ook een lijst met artiest en titel van de top 3000. Ze is sowieso wel op onze site te vinden.
1: Ja, en ook heel makkelijk hoor. RadioVeronica.nl/top3000, ben je er gelijk.
0: Zijn Guns N' Roses er ook in trouwens?
1: Die staan er ook in.
0: Ja, vanwege de slash.
1: Ja.
0: 2227 hebben we Kylie Minogue en hebben we weer zo'n mooie audio-app. Wiesje, bedankt nog. Dit was van voor je blok.
2: Hi Rob, kleine Omi uit Amsterdam. Kylie Minogue, eerlijk, vond het altijd zijdmuziek. Totdat ik deze hoorde. Van begin tot het eind, het nummer, de clip. Wauw, wat een banger. Kylie Minogue, can't get you out of my head. Geen grap, ik hou ervan.

0: Talking Heads and Burning Down the House.
1: De top 3000.
0: Je weet het nooit helemaal zeker. De live-uitvoering is natuurlijk ook een hele populaire uitvoering. Maar het staat er niet per se bij, live-uitvoering of de studio-uitvoering. Ik heb maar even voor de originele Burning Down the House gekozen. En niet voor de Stop Making Sense-versie. Talking Heads, Jolanda Benton heeft opgestemd. Erik Wansers ook. Arianne, eens even kijken. Glasbergen die zegt het eerste nummer waarop ik heb gedanst. En niet in een rijtje met een tasje in het midden. Nee, dat hoorde niet bij de Talking Heads, Burning Down the House. Dan danste je wat alternatiever. Het wordt wel ontzettend leuk dat die Stop Making Sense weer zo'n hit geworden is. Ook via de bioscopen is nu te vinden, de streamingsdiensten. Wij durfden niet naar de bioscoop. Het gezamenlijke uitje is kapot gegaan omdat we bang waren dat we in de bioscoop allemaal moesten dansen. Ja. Want die film die hadden we gezien namelijk overal. Dat je op socials zagen we, oké, als je dus nu bij Stop Making Sense zit, dan moet je dus dansen. Vonden we eng.

0: Mede geproduceerd door Stevie Wonder, Minnie Riperton en Love and You. En verder samen met haar man gemaakt. Zo romantisch kun je het krijgen in Love and You. Ja. Dus met de echte man de date. Met Stevie Wonder de blind date. En dat leverde dit prachtige liedje op. Love and You, ex-alarm schrijf uit 75. Audio-appje. Naomi Rijken komt eraan. Heel grappig, zeikmuziek. Moet ik die nog even uitzenden, Wies? Oh, je hebt een blok. Je hebt een blok.
1: Dus die hebben we al uitgezonden.
0: Oh, die hebben we al uitgezonden.
1: Ja, leuk dat je luistert.
0: Oh, net leuk dat je luistert. Oh, dat was van Naomi.
1: Ja, dat
0: was
1: van Cardi B. Oké,
0: okay, goed. Ja. Dit stukje knippen we uit de podcast.
2: De top 3000. Veronica.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.

0: per stuk? Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Nog 309.000.
4: Oké, elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Nu met Clubcar Wij tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Car Wij, maak het mooier.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
12: I believe in justice.
11: Als het systeem corrupt is,
12: case after case unsolved,
11: moet je de regels overtreden.
13: I knock some fucking heads around and I crack the case.
11: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
14: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan.

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikke Buddies. We doen met je mee. Plus.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 2:00.
9: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
10: Hoi.
9: Premier Jette denkt niet dat het veel oplevert, maar gaat toch aangifte doen van het lekken van de financiële plannen die met Prinsjesdag worden gepresenteerd. Jette zegt altijd aangifte te doen als iets uitlekt, vaak zonder resultaat. Hij wil wel met de Tweede Kamer afspraken maken over stukken die onder embargo worden gegeven en dus niet naar buiten mogen komen. Het begint er steeds meer op te lijken dat zich een familiedrama heeft afgespeeld in Eerbeek bij Apeldoorn. Daar werd vanochtend een dode jongen van 12 gevonden. Een vrouw is opgepakt. Volgens de Telegraaf is het de moeder die psychische problemen heeft. Het gezin zou uit Syrië komen. En Ferrari is het Formule 1 weekend in Italië goed begonnen. Charles Leclerc en Lewis Hamilton reden de snelste tijden in de eerste training op het circuit van Monza. Ook is er goed nieuws voor het team van Red Bull. Invaller Liam Lawson, die de geblesseerde Isaac Hadjar vervangt. Hij reed de vierde tijd. Max Verstappen moest een training overslaan om reserverijder Ayumu Iwasa een tijd te geven in de auto. Ayumu Iwasa.
11: Jij bent weer verder op de DJ-vakschool voor nieuwslezers.
9: Ah, bedankt. Het weer dan onstuimig met regen, vooral aan zee veel wind. Later klaart het vanuit het noorden op. Het is 18 tot 24 graden. Morgen zijn er nog een paar buien. Verder droog met soms zon. En 20 graden. Zondag alleen maar mooier. Dan is het alweer behoorlijk druk op de weg. Zo'n 60 meldingen. We gaan al richting de 300 kilometer in totaal. De meeste vertragingen zijn nog niet al te lang. Wel een paar die opvallen, zoals de A16 Breda-Rotterdam voor Hendrik Ido Ambacht. 17 minuten extra, door een ongeluk is de rechterreis ook dicht. Geldt ook voor de A16 Rotterdam-Breda, andere kant op dus. Daarvoor Breda-Noord een kwartier extra door een ongeluk. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem voor Ravenstein nog een half uur extra na een eerder ongeluk. Weg is inmiddels wel weer vrij. Ook is er druk op de A59 Den Bosch richting Os voor Paalgraven een half uur extra. En een compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
12: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
13: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
14: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
13: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: En Bert Dame zegt, ik heb 2 concerten van deze topartiest mogen meemaken. Hij kon gewoon alles. Zeker in de top 3 van mijn favorieten. De teksten van Prince vind ik ook altijd zo goed. Geldt ook voor deze heerlijke If I Was Your Girlfriend. En ik kan het niet meer eens zijn dan Bert Dame. Ik denk dat het nog steeds wel mijn favoriete concert aller tijden is. Prince, ik vermoed in Utrecht. En ja, ik was ook bij die beroemde afterparty waar bijna 14 miljoen mensen in zo'n zaal konden. Ines Koning die zegt, ik was een jaar of 15. Toen luisterde ik half dromend naar Candlelight. En ineens hoorde ik Minnie Riperton voor het eerst met Lovin' You. Ik was alleen even niet voorbereid op die plotselinge hoge noot. Heel veel mannen hebben ook nog even laten weten dat ze geen zin hadden in Lovin' You van Minnie Riperton. Er is zelfs eentje even naar een ander kanaal overgegaan. Ja, het is kennelijk toch een soort hondenfluitje voor mannen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het toch wel geinig, hoor.
1: Het gebeurt

0: Broken Woman, Guess Who. Het ging eigenlijk over militairen die in principe altijd sterk de neiging hadden om bijvoorbeeld in Vietnam eens binnen te vallen. Dit was stevige kritiek vanuit Canada van de Guess Who, American Woman, waar niet iedereen begreep dat het hier niet officieel ging over een Amerikaanse vrouw. Sterker nog, ze hebben dit nummer gewoon staan te zingen in het Witte Huis. Terwijl door iedereen die daar stond dacht van, ik weet het niet, maar volgens mij is het een soort paard van Troje. Die hebben me wel wat binnengehaald. American Woman, glasharde kritiek op Amerika, 2223 in onze top 3000. Erik zegt zoveel beter van de versie van Lenny Kravitz. En ik ben fan van Lenny Kravitz. Bruno, who? Guess who? Aha, dacht altijd dat dit van de Who was. Ja, we brengen het altijd als een quiz, hè? Guess who? Het is de Guess Who. American Woman is inderdaad de originele versie van een liedje dat misschien nog wel beroemder geworden is in Nederland. Uiteindelijk in de uitvoering van Lenny Kravitz. Daarover gesproken staat hij erin. Het nummer dan van Lenny is zijn versie.
1: Ik ga eens even voor je kijken. Ja. Lenny Kravitz. In het waanzinnig document radioveronica.nl/top3000.
0: Ja?
1: Kom ik hem...
0: Hoor hem improviseren.
1: 6 keer tegen.
0: Ja?
1: Nou, nee, ik zie hem er niet in staan.
0: Alleen de originele uitvoeringen bij Radio Veronica en de top 3000 American Woman van de Guess Who.
2: Hallo Rob, ik ben Eden en ik ben 9 jaar en ik word altijd vrolijk van het nummer. Superleuk dat de top 3000 weer op de radio is. Groetjes Eden.
0: Allemaal onder Eden verklaard.

0: zouden de nieuwe Beatles worden. Nooit meer wat van gehoord. Fairground Attraction en Perfect. Er was nog één liedje daarna, Find My Love. En daar hebben we ze nooit meer teruggevonden. Wat is er gebeurd met de perfecte sound van Fairground Attraction? Ik zie iets al denken, oh jee, hier zal ik zo wel weer antwoord op moeten geven.
1: Ja.
0: Stel ik ondertussen dat we op 22-22 Bob Sinclair hadden met The Love Generation, met Aiden erin van 9 jaar, Leon van der Staaij en Ewout Komen, die hadden er allemaal op gestemd. Ja, het is zo vals als de neten, maar ik ben er inmiddels wel aan gewend. Dat zegt Meis van der Laan over The Love Generation. Absoluut geoorloofd meefluiten, dat hebben wij ook gedaan. En dat hebben we ook gedaan met de Fairground Affection met Fairpucht.
2: Nou, ik heb het wel gevonden.
0: Ja.
3: Fairground Attraction. Ja. Tussen 87 en 1990 bestonden ze, omdat ze daarna besloten om voor solo-carrières te gaan. Tot 2 jaar geleden.
0: Ja.
3: Toen kwamen ze terug met een tour door Japan en een nieuw album.
0: Dus ze zijn er weer.
3: Reunited
0: and it feels so good. Fairground Attraction dus een perfect. Nu bijna perfect gezegd. 22-21. Aafke Kroon heeft erop gestemd. Reumer Teerts ook. En Patricia Cornelis ook. Lisette zegt, wat is het toch een perfect, vrolijk, gezellig liedje. Dat is ook zo. Iets minder gezellig. Ze waren trouwens, als ik me niet vergis, zelfs gisteren of zo in Nederland. The Fontaines DC. En zeker 6 weken of zo ego-tip geweest. Ik ben blij dat hij ook in deze lijst staat. Hier is In the Modern World.
4: Nummer 2220.

0: Kleine rectificatie. Ze waren niet in Nederland gisteren, maar in Brussel. Ja. Voor Stubru hebben ze een concert gedaan. Ik zag mijn goede oude vriend van 3FM, Jasper Leijders, met een hele trotse tweet dat hij erbij was. Je mag ook ik zeggen. En toen dacht ik, dan zullen ze wel in Nederland geweest zijn. Maar was dus bij Stubru, Fontaines DC, geweldig liedje. In the Modern World op nummer 220. Ik ben zo blij dat hij erin staat. En dat
1: ze komen trouwens wel naar Nederland, hè?
0: Maar ik mag mijn zin toch wel afmaken.
1: Ja.
0: Priscilla mag ook zeggen van Otterlo. Die zegt ook dat ze zo blij is dat Fontaines DC in de top 3000 staat. Komen ze nog naar Nederland?
1: Ja. 10 november in de Ziggo Dome. Het is uitverkocht, dus misschien voor de deur ligt en kijken of iemand zijn kaartje teruggeeft. Of werkt het niet meer zo?
0: zo werkt het nog steeds. Cultuurgat. hoe is het op dit moment met de staat van de wereld? Heb jij voor ons het laatste nieuws?
1: PSV-trainer Peter Bos heeft vertrouwen in de aanloop naar de Eredivisie-kraker tegen Ajax in Amsterdam morgen. Hij vindt de ploegen nu nog moeilijk in te schatten, omdat nog niet alle nieuwe spelers in actie zijn gekomen. Uiteindelijk vindt Bos wel dat PSV de beste selectie van Nederland heeft, zei hij net.
0: Ja. En Michel dan? De coach van Ajax?
1: Ja, die zal wel vinden dat zijn selectie de beste is.
0: En zal die ook vertrouwen hebben, of niet?
1: Ja, het wordt wel spannend, hè?
0: Nou, veel nieuws.
1: Ja.
0: Is het al druk op de Nederlandse snelwegen?
1: Nou, dat kun je wel zeggen hoor. Meer dan 400 kilometer in totaal. Er zijn zo'n 80 meldingen, veel wat kortere vertragingen en een paar uitschieters naar boven, zoals de A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel, 25 minuten. A35 Almelo-Enschede voor Enschede zelf, 20 minuten extra. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem doe je er voor Waterberg een kwartier langer over.

0: solo voor jou, wist je?
1: Een hele, hele, hele goede middag.
0: Woehoe, yeah. Karen hebben gezegd. Woehoe, yeah. Hier is Hotshot 2219.

Zo kun je zo'n zwangerschapstest natuurlijk ook doen. Van wie is hij, van wie is zij? Annie, I'm Not Your Daddy, Kid Creole en de Coconuts op nummer 2218. Daarvoor 2219, Karen Young en Hot Shot. En ik ben zo blij dat ze erin staan. Het is zo'n ontzettend mooi liedje. We've Only Just Begun, 2217, The Carpenter.

0: Het ook goed in een horrorfilm, dit. We've only just begun. Ze hebben veel mensen dit nummer ook leren kennen. The Carpenters and We've Only Just Begun op nummer 2217. Ik hoop dat er nog veel meer liedjes van de Carpenters komen. Close to You zal er toch ook wel in staan. Ja, hoop ik, een superstar toch ook. Misschien zelfs nog wel Top of the World. In elk geval, deze stond erin. We've Only Just Begun. We gaan naar 2216. Love in an Elevator draaien we ook een beetje voor. Matthijs van Nieuwkerk. Vera Erneveld heeft hem aangevraagd. Meindert Winkel ook. En Helene heeft er zelfs een mooi verhaal bij.
1: Hey Rob, Love in the Elevator is voor mij het rocknummer in combinatie met de rock'n'rollercoaster in Disney. De ronkende gitaren, de lancering en de adrenaline. Deze combinatie is voor mij de ultieme ervaring. Elke keer als ik dit nummer draai, word ik hier vrolijk van. Groetjes, Helene.
0: Helene, groetjes terug. En we gaan de lift even openzetten. Als je iets te jong bent, niet meekijken, want dat zijn taferelen, jongen, die je af en toe eens in de lift tegen kunt komen. Aerosmith and Love in an Elevator 2216.
2: Second floor, hardware, children's wear, ladies' lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down.

0: That's okay. Luister maar eens. Naar Leslie.
1: Hey, Leslie hier. Wat heerlijk, die top 3000. En nu is Billy Paul aan de beurt zo. En natuurlijk, zeg maar, brengt mij dat terug naar de tijd van disco en soulmuziek. En als je naar mijn lijst kijkt, dan zit daar nogal wat veel van dit soort muziek in.
0: Maar het was wel in spanning, hè? Zometeen de rest ook nog wel even horen. Deel 2 van zijn audio-appje, denk ik.

0: legaal mogelijk vreemd gaan. Me en Mrs. Jones, daarom ben ik zo benieuwd naar de rest van de audio-app. Leslie, vertel me meer, deel 2.
1: Een speciale herinnering natuurlijk aan deze muziek, omdat ik in de disco mijn allerliefste Jolanda heb leren kennen, met wie ik nog steeds samen ben. Oh. Dus vanaf 1975. Dus wij zijn heel veel aan het dansen hier. Zijn super blij met elkaar. En met Radio Veronica uiteraard. En we luisteren gewoon lekker verder. En op Billy Paul gaan we even lekker schuifelen. Fijne uitzending verder.
0: Schuifelen, altijd goed. Me en Mr. Jones, 2214. Wout en Frank komen zo meteen. En die denderen door met de top 3000.
2: De top 3000. Veronica.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
7: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: En jij de nieuwe

0: en bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
2: Loco.
1: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
0: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
5: I believe in justice.
4: Als het systeem corrupt is,
5: case after case unsolved,
4: moet je de regels overtreden.
6: I knock some fucking heads around and I crack the case.
4: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
7: Met Buut

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
1: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
7: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 3 uur.
14: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
15: Goedemiddag. 4 jaar cel en tbs voor een vrouw die haar 77-jarige huisbaas doodstak. Ze werkte als sekswerker en huurde het tuinhuis van de man in Amsterdam. De twee kregen ruzie en bij een gesprek over niet betaalde huur stak de vrouw hem neer. Bij een bedrijfsongeluk met een chemische stof in Zwaag, Noord-Holland, zijn een dode en zwaar gewonde gevallen. Het bedrijventerrein is weer vrijgegeven. Nu blijkt dat de stof niet gevaarlijk is voor de omgeving. Hoe het zo mis kon gaan bij het coatingbedrijf is nog onduidelijk. De eerste dagen van de vuurwerkinleverweek is bijna 360 kilo ingeleverd. Vooral in Lochem in de Achterhoek kwam vandaag veel binnen. Door het hele land zijn speciale inzamelpunten van de overheid waar je tot begin oktober vuurwerk kunt inleveren. De komende oud en nieuw is zelf vuurwerk afsteken voor het eerst verboden. En een vrouw die vast zat omdat ze oud-voetballer Marco van Basten stalkte, is vrijgelaten omdat ze in de war is. Ze krijgt wel psychische zorg. De vrouw zou van Basten maandenlang hebben gevolgd en hing rond bij zijn huis, omdat ze dacht dat ze hem moest redden van zijn door de duivel bezeten vrouw. Het weer dan. Nu nog veel regen en wind. Vanuit het noordwesten wordt het wel weer droog. Het is door de regen rond de 19 graden geworden. In het zuidoosten nog 22. Morgen in het noorden de meeste buien. Verder vaak droog met wat zon en 20 graden. Zondag meer zon bij 22 graden. Dan is er weer een drukke vrijdagmiddagspits met al meer dan 100 meldingen nu. We gaan richting de 500 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende vertragingen. A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een half uur extra. Dan de A4 Rotterdam-Antwerpen voor Hogerheide 23 minuten. Ongeluk gebeurt op de A15 Nijmegen-Gorkum voor Echteld, een vertraging van 25 minuten en de rechte rijstrook is dicht. Dan de A35 Almelo-Enschede voor Enschede zelf 33 minuten. En de laatste op de A348 Doesburg-Arnhem voor Velperbroek een vertraging van 27 minuten.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Mama.
19: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft. Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
22: Nou, je zit naast papa.
19: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
23: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
24: 18 plus, speel bewust.
25: Ja. Echt serieus?
26: 7, 7, 7, 7.
25: Oh, wat een geld.
27: 18.000, potverdikke me.
5: ben jij de volgende Postcode Loterijwinnaar?
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Ben jij de volgende Postcode Loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van 599 euro cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: 3000 op Radio Veronica.
1: Hallo, met Marian. Ik heb op Lenny Kravitz gestemd met Fly Away. En dat vind ik een leuk nummer. Ik wens jullie allemaal heel veel luisterplezier en succes met het luisteren van de top 3000.

0: top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ
0: Wout en Frank.
3: De nummer 2212, Lenny Kravitz, Fly Away. Liedjes per toeval ontstaan eigenlijk. Hij was een nieuwe versterker aan het testen. Hij speelde lukraak wat akkoorden. En daar kwam dit dan uit. En dat werd een behoorlijk groot succes voor Lenny Kravitz. Fly Away. Mirjam van Duin heeft er onder andere op gestemd. Ook Maurizio, dankjewel voor het uitbrengen van die stem. De nummer 2212.
4: Lekker vriend daarvoor. Ja. Taylor Dane en Tell It To My Heart. Ook die in de top 3000. Nick, bijzonder goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag Wout en Frank.
4: Ik vind het leuk om even in jouw hoofd en herinnering terug te gaan naar hoe dat met het liedje is gegaan. Want volgens mij heb je hem eerst leren kennen van iemand anders, hè? Klopt dat?
5: Ja, dat klopt. Ja, de cover, dat wist ik als kind niet, maar in de jaren 90 bekend geworden door de Fugees. Die ken ik al veel langer. En ik had niet specifiek een bijzondere band met die versie. Nee. Maar die staan me al wel lang bij. En ooit hoorde ik deze versie, waar we zo meteen naar gaan luisteren. Wat niet eens het origineel is, maar wel meer oorspronkelijke versie. En toen pas kreeg ik wel die bijzondere band met het nummer die ik nu heb en waarom ik er ook op heb gestemd.
4: En kun je die band, kun je die duiden? Wat is dat, zeg maar, is er een mooie herinnering of is het gewoon een liedje dat je raakt?
5: Het is altijd fijn om terug te gaan naar zo'n moment. Maar ik heb niet eens zo'n specifiek moment erbij, maar ik weet wel dat het nummer me direct greep. Ik denk gewoon omdat het zo klein en intiem is, maar wel een hele grote, er gaat wel een hele grote emotie van uit. En okay. Ik heb altijd het idee dat de wereld om me heen een beetje vertraagt als, wow, als het nummer afspeelt. En wow, dat vind ik zo mooi.
4: Oké, okay, nou, het begon dus bij de Fugees en Killing Me Softly. Dat is deze. Ja, laat weten, dit is geen lullige uitvoering, dus prima te doen.
5: Ja, dit is ook alweer genoeg, hè?
4: Ja. Oké, ik zet er weer uit. Want jouw hart gaat sneller kloppen van de versie van Roberta Flack. Killing Me Softly. En die staat inderdaad in de Radio Veronica Top 3000 op nummer 2211. Strum.

0: hebben ook de originele versie van deze plaat gevonden. Die is ook heel prachtig, heel gevoelig, heel mooi. En die gaat als volgt.
1: Hij maakte me gek met zijn vingers.
2: Ken je dit zit of niet?
1: Ik was hier al laat van zijn mond.
0: Dit was in de tijd van de Fugees, zeg maar. Zij heette ook deze meisjes de Fugees. Oh. Als in weg, zeg maar. En die hadden dan...
2: hier ook echt een dikke hit mee.
3: Dit was gewoon top 40 hit.
2: Nee, sterker nog, dit stond gewoon in de top 10. Dit heeft een piekpositie gehad van nummer 6 of zo, geloof ik. Oh. Mooi, hè?
1: Ik speelde zachtjes.
0: En Roberta Fleck, die hoorde dat. Die dacht, ja, dat kan ook mooier. Nee, is natuurlijk gelul. Maar wel geinig om deze even bij te pakken. Daarvoor Killing Me Softly in de Radio Veronica top

0: ACT?
1: Ja.
0: Is dit inderdaad ooit alarmschijf geweest, deze plaat?
1: Jazeker, in 1982.
0: Grappig. Want in de motivaties zie ik staan iemand die zegt alarmschijf. En ik zie niet wie dat zijn, maar iemand die heeft daar herinnering aan. En heeft erop gestemd. Torch van Softcell. Alarmschijf is ooit 2209 in de Radio Veronica top 3000.
2: Er zijn wel heel veel mensen die op gestemd hebben, hoor. Twan Driessen bijvoorbeeld, Caro Degelink, Hans Erkens, Ron Lodders, Niels Slager, René Vaas, Jan Gods en vele anderen. Dankjewel voor het uitbrengen van jullie stemmen op deze Torch van Softcell.
3: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Zeker, het is vrijdagmiddag. Zometeen nieuws. Ziet, wat zit er in je nieuws?
4: 2 miljoen opgehaald voor Nepal en vluchten naar Marokko werkte tegenstrijdig.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
2: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
4: Hij is de zeilen.
5: Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
8: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
9: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
8: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
10: Veronica Weerbericht.
11: Nou, het is een onstuimig dagje, behoorlijk wat regen. Het waait flink, 19 graden in het zuidoosten, 22 graden, dat wel. Morgen zijn er nog een paar buien, verder de zon en dan zo'n 20 graden. Zondag, dan is het echt droog, veel zon, 21 tot 24 graden. Je zou een barbecue kunnen overwegen.
12: Ja. Kunnen.
11: Lekker, en misschien wel de laatste keer dit jaar, hè? Dus je moet ervoor...
12: Nu maak je het weer heel dramatisch, Wout.
11: Het is 3:30. Dit is het nieuws met Siet Roskamp. Sietje, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De inzameling voor slachtoffers van de overstroming in Nepal heeft al meer dan 2 miljoen euro opgehaald. Het Rode Kruis haalt via Giro 6868 geld op voor eten, tenten en hygiënepakketten. 9 dagen na de ramp zijn zo'n 1300 doden geteld en nog duizenden worden vermist in Nepal. Hoewel premier Jette niet denkt dat het veel oplevert, doet hij toch maar aangifte van het lekken van de financiële plannen die met Prinsjesdag worden gepresenteerd. Hij doet altijd aangifte als iets uitlekt, maar Jette zegt ook dat het vaak zonder resultaat is. En een Hilversummer die zijn celstraf van 6 jaar voor drugshandel dacht te ontlopen door te vluchten naar Marokko, komt bedrogen uit. Hij is daar opnieuw opgepakt en door een Marokkaanse rechter veroordeeld tot 8 jaar cel.
11: Die is er dus niet helemaal goed uitgekomen.
12: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 100 meldingen op dit moment, 521 kilometer in totaal. Dit zijn de 4 meest opvallende. De A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Steenberg en Zoomland, 17 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Dodewaard en Tiel-West. Daar 48 minuten door een ongeluk. Linkerrijstrook is daar dicht. De A35 Almelo-Enschede tussen Delden en Enschede, 35 minuten door een politieonderzoek. En de A50 Arnhem-Os tussen Grijshoort en Ewijk. Daar 21 minuten vanwege een kapotte auto is daar de linkerrijstrook dicht. Wil je nou een compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan, al die files en al die flitsers? Dan raad ik je aan om even te gaan naar de app van onze vrienden van Flitsmeister.
11: Heel goed. Dan gaan we door met dit heerlijk lekkere fijne lijstje.
10: Wout en Frank.
11: Met de Radio Veronica Top 3000.
10: Dit is Veronica.
11: En we zijn nu bij...
10: Nummer 2208.

0: Yes, en La Camisa Negra staat op 2208 in de Radio Veronica Top 3000. Die Juanes, heb jij toch een keer ontmoet? Of je een keer iets met hem gedronken? Of bij de Chinees gezeten? Wat was nou ook alweer?
1: Een keer naar de sauna?
2: Nee, ik heb hem wel zo ontmoet. Maar dat was een beetje ongemakkelijk. Want dat was begin van deze eeuw. En hij heeft al zo'n ander liedje, Adios Lapido.
0: Adios Lapido, ja.
2: En die noemde ik altijd Adios Pipo. En dat vond ik dan wel grappig. En toen was ik op een zeker moment voor de Staatsloterijshow. Je had vroeger van die grote shows over de hele wereld. En dat was op Aruba. Ja. En daar zou hij optreden. En ik was daar voor werk. En dat was Juanes. Ja, ik denk dat is een van de Pipo die een liedje heeft gezongen. En dat zal allemaal wel.
0: Adios Lapido.
2: Ja, precies. Ja. Dus ik zit met die gast een beetje te kletsen en zo. En een interviewtje hadden we. En dat was in zo'n palappaatje, weet je wel. Want van die mooie bladeren eroverheen op het strand. Helemaal afgezet, zeg maar, voor die tv-opname. Maar wat ik niet wist, was toen dat interview klaar was. Toen zei hij, nou, zijn we klaar. Ik had best wel een leuk gesprek met hem. Ik zei, nou, Pipo, was super tof. En tot ziens. Toen kwamen er 5 bodyguards. Toen werd hij afgevoerd. Toen bleek dat er voor, bij zeg maar de straatkant, daar stonden denk ik 2000 vrouwen alleen maar te schreeuwen. Deze man is huge in Zuid-Amerika. En dat was hij toen al. Alleen dat wist Wout niet. Dus ik dacht, weet je, dit is gewoon een hele aardige pik, maar hij is heel groot.
0: Ja, steeds, hè? Gigantisch artiest inderdaad, die Juanes, ja.
2: En uiteindelijk, zo begint deze eeuw, ging hij de hele wereld over. En staat hij zelfs in de Radio Veronica Top 3000. Is dat niet fantastisch?
0: Ja, ik heb nog even gezocht of die andere er ook in staat. Die Adios Lapido, zoals jij hem dan noemt.
2: Ja?
0: Nee, staat er niet in.
2: Staat er niet
0: Radio
2: in?
0: Radio Veronica Top 3000.
2: Volgend jaar een nieuwe kans. Mensen, wat er wel in staat. Well Alright van Santana. Dit is fantastisch. En nummer 2207.

0: Miley Cyrus, End of the World, staat op 2206... dankzij onder andere Dion Kuijsters, Wim van Lente en Evian Vredegoor. Zij stemden namelijk op deze plaat. En als ik een beetje kijk naar de motivaties, heeft dat met name te maken van een hoog ABBA-gehalte in deze plaat.
1: Ja,
0: dat ook.

0: is my life. En ook hier hebben wij de originele versie van gevonden. Die gaat zo. Happy life. Dit wel, ziet ze of ook niet?
1: Nee.
0: Nou, ook niet.
1: Dit was toch Hans Kraaij, of niet?
0: Hans Kraaij, ja. Met Happy Luis. Nee, ja. Dat is natuurlijk niet origineel. Maar het was wel een parodie op Dr. Alban It's My Life. Wat zijn de cijfertjes en feiten die daarbij horen?
1: Nou, dat hij op 2204 staat in onze mooie lijst. De Radio Veronica Top 3000. En dat onder andere Etienne erop gestemd heeft. In 1990 was ik in Estland. En toen ging Dr. Alban daar optreden. Overal was het nummer te horen. Goede herinnering aan. En nog steeds veel te horen op de radio. Gelukkig deze plaat. It's My Life van Dr. Alban.
0: Radio Veronica Top 3000. We zitten er middenin. En het lijstje gaat zo verder. Veronica.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
10: Nog 309.000.
11: Oké, elektrisch en garantie?
12: 7 stuur.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
15: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Let's
5: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 4 uur.
8: Zeker. En daar is Sietse Roskam.
9: Goedemiddag. In Overasselt is nog een huis gesloten voor de veiligheid. Daar was een explosie in dezelfde nacht van de dodelijke schietpartij verderop. Volgens lokale media zijn de bewoners familie van elkaar. Ondertussen kunnen bewoners van Overasselt nu op een informatiebijeenkomst terecht met vragen over de situatie in het dorp. Ook boerenactiegroep Agractie vindt dat boeren de klos zijn van de stikstofplannen van het kabinet. In een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving staat dat boeren veel minder dieren mogen houden als het kabinet de stikstofdoelen wil halen. Volgens Agractie kunnen de meeste boeren de investeringen die nodig zijn niet betalen. Meer dan 2 miljoen euro is er al opgehaald voor slachtoffers van de overstroming in Nepal. Het Rode Kruis regelt met het geld dat binnenkomt op Giro 6868 onder andere eten, drinkwater en tijdelijke slaapplekken. 9 dagen na de modderstromen zijn nog mensen levend teruggevonden in een tunnel van een waterkrachtcentrale. En in de zoektocht naar slachtoffers van de gezonken veerboot bij Cyprus zijn opnieuw lichamen gevonden. Totaal aantal doden komt ermee op 12. 16 mensen zijn nog vermist. Op de boot zaten zondag 267 mensen toen die kapseisde. De meeste konden gelijk worden gered. Het weer dan vanuit het westen wordt het vaker droog. Het is nu rond de 19 graden. Vannacht vooral in het noorden nog buien, dan koelt het af naar 16 graden. Morgen buien opnieuw in de noordelijke helft. Op andere plekken is het vaker droog met zon. 20 graden wordt het, zondag droog, veel zon dan 21 tot 24 graden. Dan een behoorlijk drukke vrijdagspits met bijna 100 meldingen. Meer dan 500 kilometer in totaal. Dit zijn de 3 meest opvallende. A2 Eindhoven-Maastricht. Verleende 12 minuten door een pechgeval. Ongeluk gebeurt op de A15 Nijmegen-Gorkum. Voor Wadenooien ruim een kwartier extra. De linkerrijstrook is dicht. Geldt ook voor de A73 na een ongeluk op de weg van Maasbracht naar Nijmegen. Een hele lange file tussen Vierlingsbeek en Haps van 1 uur en 21 minuten.
10: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
11: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
19: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop.

0: van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
2: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pool-up-bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ
0: Wout en Frank.
3: Dat zijn wij. Met de nummer 2203, je hoorde The Hooters en Satellite. Dankzij Hans van Herpen, Jesper van Niekerk en Joey Lunge zijn we namelijk gestemd op deze plaat van The Hooters. En daarmee hebben we weer een nieuw uur gestart in de Radio Veronica Top 3000. En tellen we lekker af naar de nummer 1.
2: Ja.
3: Dit weekend gaat de lijst overigens gewoon door. Dat is wel even belangrijk om te vermelden. Kijk, we hebben normaal bij Radio Veronica hebben een prachtig 80s only weekend. Dat is de komende weekenden even anders. Want de top 3000 gaat gewoon verder. Dit weekend, ook vanavond nog. En dat is maar goed ook, want we hebben nog een paar platen weg te draaien. We zijn pas bij
0: nummer 2202.
3: En daar staan met z'n tweeën Eternal en B.B. Winans. I wanna be the only one.

0: Perfectly Lonely staat op 2201 in de Radio Veronica Top 3000. Ed Struilaar, bewonderaar van John Mayer. Wat is zo goed aan deze plaat?
1: Ja, dit is gewoon een onwijs goed popliedje, Frank. Dit is afkomstig van Battle Studies uit 2009. De opvolger van Continuum. En wat je eigenlijk hoort is dat hij het een beetje losgelaten heeft om in een steriele studio-omgeving op te nemen. Want dat hebben ze gedaan. Ze hebben een huis gehuurd in Californië. En daar hebben ze met de hele band een paar maanden gezeten. En daar is onder andere dus dit uitgekomen. Ja, ik hoor een bepaalde losheid die ik erg kan waarderen.
2: Dit was één vraag die je stelde. Dit is toch fantastisch?
0: Ja, mooi, ja.
2: Doe nog eens een vraag. Komt er weer een heel verhaal.
0: wat vind je van het gitaarwerk in deze plaat?
1: Nou ja, kijk, als je natuurlijk dat hoge loopje aan het begin hoort, dan gaat mijn gitaarhartje open. Ja. Punt.
0: Mooi. Volgend weekend is voor jou een bijzonder moment. Dan ga je met 150 man een liedje van John Mayer spelen. Waiting on the World to Change.
1: Ja.
0: En kunnen mensen daar nog naartoe eigenlijk?
1: Nou, die is inmiddels al opgehoogd naar 250.
0: Zo.
1: Want ja, het liep zo storm. Maar ik krijg nu ook al boze berichtjes van deelnemers die zeggen van, ja, nu maak ik minder kans op die gitaar. Want mensen kunnen gitaar winnen.
0: Ja.
1: Dus ja, weet je wel, dat is wel. Het zit in principe vol. Maar je kan wel gewoon komen en lekker meezingen. Daar heb ik dan wel behoefte aan.
2: Leuk.
1: Ja.
2: Dames en heren,
1: dus dat kunnen jullie heel goed. Dus jullie zijn welkom.
2: Ja, ja, ja. Nou, wij kunnen het niet heel goed zingen, maar we gaan ons best doen. Maar het is leuk jou even gesproken te hebben. En fijn dat je zo meteen ook kan reageren. Over en heel enthousiast over deze man, over John Mayer.
1: Tuurlijk, ja, ik heb er wel wat mee met die muziek.
2: Ja, dat is duidelijk. Maar we gaan nu weer afronden en ik wens je een heel fijn weekend.
0: Of heb je ook nog iets over de Detroit Spinners te vertellen of niet? Dan,
1: Nee, daar krijg ik al bultjes van.
2: Niet toch? Hou je daar niet van?
1: Nee hoor. Nee, dat vind ik te gek.
2: Oh, gelukkig gaan we die draaien. Nee, Ed, zonder gekheid, fijn je hebben gesproken te hebben. En succes volgende week dan, hè?
0: Volgende week zaterdag.
1: Thanks guys.
2: Hoi. Het is zo'n fan van John Mayer.

0: 1978, Frankie. Zo oud is dat al.
1: 1978 inderdaad, deze plaat van de Spinners. Flink opgedanst toen, Working My Way Back to You. Onder andere door Michel Berkhout, die heeft opgestemd. En staat op 2200, Wout.
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Top 3000 gaat zo verder. Sinds Roskam, wat zit er in jouw nieuws?
3: Tweede huis in Overasselt gesloten en nog honderden vrachtwagens over de Merwedebrug.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
11: Nog 309.000.
12: Oké. Elektrisch en garantie?
13: 7 sturen.
12: Alcantara bekleden.
14: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
17: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
18: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Veronica Weerbericht.
0: Onstuimig dagje, veel regen. En voorlopig gaat dat niet heel veel beter worden. Rond de 19 graden. Morgen begint dadelijk met een paar buien. Maar dan later op de dag zon. Een graadje of 20. Zondag droog, veel zon. En dan 21 tot 24 graden. Zondag wordt echt een topdagje.
19: Echt lekker.
0: 2 minuten over 4:30 geworden. Dit is het nieuws met Sietse Roskam. Dag Sietse, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een paar dagen na de dodelijke schietpartij in Overasselt is nog een tweede huis gesloten. Daar was in dezelfde nacht een explosie. Volgens lokale media woont er familie van de man die in een drugsruzie met criminelen zou zijn beland. Meerdere gemeenten in Overijssel maken zich zorgen over de gevolgen van de stikstofplannen voor boeren. Onder andere Dalfsen, Hardenberg en Staphorst vragen landbouwminister Van Essen hoe de boeren de doelen kunnen halen zonder in de problemen te komen. Ze benadrukken dat de landbouw belangrijk is voor de Gelderse economie. En het is nog steeds niet gelukt alle vrachtwagens van de Merwedebrug te houden. Die is verzwakt, daarom verboden voor zwaar verkeer. Toch rijden er nog steeds ruim 500 per dag over. Inmiddels kunnen met camerasystemen naast Nederlandse ook Belgische, Duitse en Zwitserse vrachtwagens worden Beboet.
0: Beboet.
3: Als ze over de merwee ik bleef even hangen, hoorde je het?
1: Een vastloper.
0: Ja, een vastloper. Heb je een updateje gehad of zoiets? Nee, en ik wil er even zeggen, ik snap namelijk die vrachtwagenchauffeur, ik snap ze wel een beetje. Want je moet een enorm klerenend omrijden. Dus je denkt, ja, daar hebben we eigenlijk allemaal helemaal geen tijd voor.
1: Maar je navigatiesysteem geeft het tegenwoordig wel aan, geloof ik, voor vrachtwagens.
3: Ja,
1: dat is een
3: beetje aan welke je hebt. Of je een goede update hebt gehad.
1: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 99 meldingen met een totale lengte van 490 kilometer. Dit zijn de vier meest opvallende. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen Boxtel Noord en Waardenburg. Daar 39 minuten door een ongeluk. De A2 Utrecht en Bos tussen Vianen en Zaltbommel. 37 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Waddenooien. 10 minuten door een ongeluk. De A73 Maasbracht-Nijmegen dan. Tussen Vierlingsbeek en Haps. Daar 25 minuten door een ongeluk is de weg daar weer vrij. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers. Vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
0: Mensen, dit is de Radio Veronica Top 3000.
2: Wout en Frank.
0: Dit is 2199.
2: Dit is Veronica.
0: Depeche Mode.

0: Nou, we zitten lekker in de disco vandaag, hoor.
1: De top 3000.
0: Even een leuk beetje. Weet je wie er in het achtergrondkoor zat van Lost in Music?
2: Luther Vandross.
0: Ja, jij ziet hetzelfde tekstje als ik. Heel goed. Nee, maar vind ik wel mooi. Luther Vandross zat inderdaad het achtergrondkoor. En de mannen van Chic die maakten deze plaat voor Sister Sledge, Lost in Music. En daar is veel op gestemd, gelukkig maar.
2: Inderdaad, Luther Vandross heeft sowieso natuurlijk solo ook fantastische liedjes uitgebracht. Zal ik even kijken of hij... Ik denk niet dat hij in de lijst staat.
0: Zeker wel. En ik zou vertellen, Never Too Much van Luther Vandross staat in de lijst. En weet je wanneer die wordt gedraaid?
2: Dat zal vast in jouw uren zijn de komende zondag.
0: Komende zondag, ja. Ik zat toevallig vandaag te kijken. Ik ben helemaal blij. Helemaal
2: dat is ook het leuke van die top 3000. Hè. Op het moment dat die lijst dan uit is, dan zitten we allemaal een beetje te puzzelen zo in die uurtjes. Van joh, wie mag dan wat draaien?
0: Ja, ja, ja. Ja.
2: En nou, Luther Vandross is een van die platen die bij jou dan voorbij komt. Superleuk. Last in Music van Sister Sledge staat op 2198. Robert Soeterbeek heeft erop gestemd. Jeroen Gieselaar, Pascal Antonissen en vele anderen. Dankjewel dat je gestemd hebt op de Radio Veronica top 3000.
0: We gaan een plekje verder naar 2197. Laat ik je eerst even de originele versie horen van Matt Simons. Catch and Release. Oh, dat was de bedoeling, maar hij gaat nu weg. Wacht, doe ik hem even opnieuw. Kijk, dat is... Dat is deze. Flows right through your blood. We can tell each other secrets. Nou. And remember how... Daar kwam toen een remix van. De Deep End remix. En die heeft het goed gedaan in de Radio Veronica top 3000. Want die remix van Catch and Release die staat dus op 2107.

0: Lekker dit hoor. Models Finest en Baby Love staat uiteraard ook in de top 3000. Wat dacht jij, nou, waar staat hij?
1: Ik zit heel even te kijken of, wacht even 2 seconden hoor, of ook die Piece of the Rock erin staat van Models Finest.
0: Zonder wel. Goede plaat is dat.
1: Zo. Piece of the Rock. Ja, staat er ook in, er ook maar in? Lager.
0: Lager? Oh.
1: Wat leuk, die Baby Love van Mother's Finest staat namelijk op 2196. En Frank, waar staat dan die Piece of the Rock? Nou, die staat op 2828. En dat is al lang geleden.
0: Leuke tip. Ed die geeft aan, die zegt voor de liefhebbers, Mother's Finest is op 12, 13, 14 en 17 november voor een aantal concerten in Nederland. Nog steeds met de twee originele leden, schuinstreep oprichters van de band, George Kennedy en Glenn Murdoch. Nou, of er kaarten voor zijn, dat vertelt het verhaal niet. Maar het is wel een goede tip, Ed. Dankjewel. En we hebben het vermoeden dat jij er naartoe gaat. En wensen jou heel veel plezier. De Radio Veronica Top 3000 gaat naar 2004. Het was Portugal, toch? Ja, zeker. Portugal. Het EK voetbal. En daar was natuurlijk muziek hoorde daarbij. Nelly Furtado deed dat. Zij scoorde.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Dit is Radio Veronica.
0: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En maandag hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Hey.
14: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
13: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
14: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
15: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
17: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
18: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
19: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
22: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
23: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
24: Simyo. Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
25: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
26: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
25: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
0: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Pas je

0: die anders doe.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 5:00.
2: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
3: Goedemiddag. Bijna alle verdachten die zijn aangehouden na de dodelijke schietpartij in Overasselt worden verdacht van moord of doodslag. Dat maakt de justitie vandaag bekend. 2 van de 34 worden vrijgelaten. Er is meer tijd nodig om uit te zoeken wie precies geschoten heeft of hebben. De groep gewapende mannen bestond vooral uit Fransen en Nederlanders. De dood van een 12-jarige jongen in Eerbeek bij Apeldoorn heeft grote impact, zegt de burgemeester. Het nieuws raakt hem diep. Volgens de Telegraaf is de moeder aangehouden voor de dood van haar zoon. Ze zou psychische problemen hebben. Weer is op 2 plekken ingebroken in brandweerkazernes. In Houten werd gereedschap gestolen dat wordt gebruikt om mensen te redden. En in Almere sloeg iemand op de vlucht nadat hij was betrapt. De laatste tijd worden vaak gereedschap gestolen bij de brandweer. Criminelen gebruiken het daarna voor inbraken. En het hoofdkwartier van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is geraakt door een Russische drone. Volgens de burgemeester van de hoofdstad zijn 5 mensen gewond geraakt. President Zelensky belooft terug te slaan. Het weer dan, soms nog wat regen. Op de meeste plekken wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 16 graden met in het noorden nog buien. Morgen ook in de noordelijke helft buien, verder wat zon en 20 graden. Zondag is het droog met veel zon, dan 20 tot 24 graden. Denk ik. De files dan. Het is nog altijd behoorlijk druk. Bijna 90 meldingen, meer dan 400 kilometer. In totaal, dit zijn de meest opvallende. A2 Eindhoven-Utrecht voor Waardenburg een 30 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel ook 30 minuten. Dan de A27 Utrecht-Breda voor Werkendam 17 minuten. A50 Arnhem-Os voor Ravenstein 18. En de laatste op de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Malden een vertraging van 23 minuten.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV... die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
8: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop

0: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.

0: top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ
0: Wout en Frank.
3: Ik wel. Dag lieve mensen, 10 minuten over 5, vrijdagmiddag. Dit is Radio Veronica. Welkom bij een nieuw uur van de Radio Veronica Top 3000.
4: Met op nummer 2194, Squeeze, bandje van Paul Carrack. Die zelf ook 3 keer in de lijst staat in de Radio Veronica Top 3000. In dit geval dus met zijn bandje Squeeze, Tempted. Hoor je op die prachtige positie, 2194.
3: Nou, het lijstje begon afgelopen maandagochtend om 8 uur. Door Gerrit Ekdom werd nummer 3000 ingestart. En we hebben nog wel even een rit te gaan. Dit weekend gaat de top 3000 ook gewoon verder. Dat vind je misschien leuk om te horen. We hebben normaal, vind ik ook altijd lachen, hebben we 80's only weekends. Ja. Op zaterdag en zondag. Nou, dat is dus dit weekend niet. We hebben top 3000. Dus als je morgen wakker wordt, zet je gewoon Radio Veronica op. En dan gaat de lijst gewoon verder. En dan zijn we daar de hele volgende week en de week daarna nog wel druk mee bezig. Dankjewel voor het stemmen. In de juiste volgorde de 3000 allermooiste.
0: Veronica. De Radio Veronica Top 3000.
5: Veronica.
3: We zijn bij 2193.

0: werd toch ook in reclames en zo gebruikt? Ja. Daar is het toch ook heel bekend door geworden?
1: Ja, dat weet ik vrij zeker. Maar ja, misschien is het een chat GPC.
0: Nee, het antwoord is ja. Het antwoord is ja. Michael Bublé en Feeling Good staat op nummer 2192 in onze top 3000.
1: Ik heb trouwens nog wel, misschien even leuk, het origineel. Dat komt uit de jaren 60. Volgens mij was het 1964, 1965. Van Gilbert Price. En ja, het is gewoon zo puur. Moet je luisteren.
0: Ik hoor niks aan.
2: Bird flying high, you know how I feel.
1: Origineel dit, hè, Wout?
0: Ja, ja, ja.
2: Sun in the sky, you know how I feel.
0: Grappig. Nou, daar heeft Michael Bublé toch een klein beetje jus overheen gehaald,
1: nou,
0: toch?
1: Ja, dat is in ieder geval wat instrument daar toegevoegd. Ja,
0: de Radio Veronica, top 3000. We gaan een plekje verder en dan komen we bij 2191. En daar staan De Smith en Panic.

0: Dus mis. En panic bij Radio Veronica de Top 3000 op nummer 2191.
1: Een leuke Glastonbury, groot festival in Engeland. 2024 was Rick Ashley, die ken je wel, hè?
0: Jazeker.
1: Dat is een topper. Rick Ashley die wil af en toe nog wel eens een covertje doen, her en der. En deed ook een cover van The Smiths. En deze plaat, die panic, moet je even luisteren.
0: Het was geloof ik een verrassingsoptreden of het idee, ja. Maar kijk, wij maken wel een grapje over Rick Astley met zijn Never Gonna Give You Up is een Rickroller. Maar dat is gewoon een hele goede zanger, hè?
1: Ja, dat is gewoon een fantastische, maar nog steeds, hè? Want die Never Gonna Give You Up is natuurlijk uit de jaren 80. Maar nog steeds echt, ik ga hem even bellen.
0: Nee, dat werkt niet. Het is een vals nummer eigenlijk.
1: Ja, nee, dat werkt niet.
2: Dit nummer is niet in gebruik.
1: Ah, jammer,
0: dat heeft geen zin.
2: 888, ja.
0: Dus mis en panic.

0: waren de gloriedagen van Will Smith. Op de televisie, op de radio, overal in films. Getting Jiggy With It staat op 2190 in Radio Veronica's Top 3000.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: En dit is Siets Roskam. En Siets, wat heb jij zo meteen in het nieuws?
3: Een logistieke uitdaging voor justitie in de zaak over Asselt. En Max Verstappen, ik heb er nieuws over, maar ik verklap nog niks.
0: Oh, maar is het goed of slecht nieuws?
3: Ja, vorige keer ben ik erop terecht geweest dat ik voor mensen die het later weer terugkijken, dat ik spoilers heb gegeven.
2: Maar hij is in ieder geval kwaad, toch? Heel erg.
0: Dit was in principe wat hij wilde gaan vertellen.
2: Nou, dan weet je het al.
4: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
7: nee,
6: proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Wie was je aan de beurt?
13: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
12: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Nu bij BelSimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij BelSimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
5: Veronica Weerbericht.
6: Veel regen was er vandaag en het is nog steeds aan zee onstuimig. Het is rond de 19 graden. Morgen ook een paar buien, verder soms de zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Komende zondag is het droog, er is er heel veel zon. En dan gaat de temperatuur echt wel omhoog, 21 tot 24 graden. 1 minuut over 5:30. Dit is het nieuws met Sietse Roskam. Sietse, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Justitie noemt het een enorme uitdaging om 32 verdachten van de dodelijke schietpartij in Overasselt langs de rechter te krijgen. Die bepaalt vandaag of ze langer in voorarrest moeten blijven. Omdat nog niet duidelijk is wie geschoten heeft, wordt voorlopig de hele groep verdacht van moord of doodslag. Bij de nationale actie om vuurwerk zonder boete in te leveren is tot nu toe 360 kilo naar speciale inzamelpunten gebracht. Sinds dinsdag zijn de locaties open tot begin oktober. Met oud en nieuw is voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. En Max Verstappen, daar komt nu nieuws over. Hij zit er nog niet lekker in.
8: Ach!
7: Hey, hij begon het Formule 1 weekend met de 9e tijd in de tweede training. De eerste deed hij niet mee om een reservecoureur tijd in de auto te geven. Mercedes-rijder George Russell was net de snelste in de tweede sessie.
6: Okay, maar de auto is in ieder geval weer heel.
7: Ja, gelukkig wel, ja.
8: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met op dit moment 77 meldingen. Totale lengte van 330 kilometer. Dit zijn de 4 meest opvallende. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. 23 minuten vertraging. De A2 Eindhoven-Maastricht tussen Leenderheide en Valkenswaard. 1 uur vertraging door een ongeluk. De A12 dan Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Daar 26 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Batadorp. Daar 17 minuten. Wil je nou een compleet overzicht? Waar ze echt allemaal in staan.
6: Allemaal, hè?
8: Alle files, alle flitsers. Mooi, overzichtelijk, onder elkaar. In het juiste rijtje. Ga dan even naar de app van Flitsmeister.
6: Onze vrienden van Flitsmeister.
5: Wout en Frank.
6: We gaan rap door met de top 3000.
5: Dit is weer
6: Het is, even kijken, plekje 2189. Geschreven, bedacht en helemaal uit de kop en uit de handen van Sting van de Police. Don't stand so close to me.

0: En wat wel leuk is, er zit een Nederlands tintje aan, want Police hebben het destijds in Nederland opgenomen. Sting en de Police en Don't Stand So Close To Me.
1: De top 3000.
2: In de Wisselhoordstudio's gewoon, hè?
0: Ja, mooi. Ik zag een appje binnenkomen van Natasha en die zegt: goedemiddag mannen. Ik zie dat jullie zometeen de Police draaien met Don't Stand So Close To Me. In het kader van andere versies van een liedje, ik heb gestemd op de versie uit 1986. Persoonlijk vind ik deze versie beter dan die uit 1980. En dan doet ze een YouTube-linkje erbij. En er is inderdaad ook een 1986-versie, Natasha. Ik ga daar toch een klein stukje van laten horen. Ja, zij vindt deze versie beter. Natasha.
2: En daar heeft ze natuurlijk alle reden toe.
0: Ja. Nou, er was nog één ander iemand die op de 1986-versie heeft gestemd. Heeft of opgezocht. Maar de meeste mensen gaan toch echt gewoon voor het origineel 1980.
2: En die andere persoon was Sting zelf.
0: Nee. Alright, door met de lijst. We gaan naar nummer 2188. En daar staat iemand die wordt aangekondigd door onze jongste disjockey bij Radio Veronica. Dat is namelijk jouw zoon, Frank.
2: Ja, Smoos van het Hof. Binnenkort te horen in de nacht. Ja. We moeten even kijken hoe we dat gaan regelen.
0: Het programma Oh, wat een Moos. Ja. Nee, luister, dit is, het is zo schattig.

0: Michael Jackson, Remember the Time.
1: De top 3000.
2: Remember the Time van Michael Jackson staat op 2187... dankzij Mireille Wisselink, Ingrid Donkers, Bram van der Linden... Danny Prijs, Ferry van der Baak, Lisbeth de Jong... en zo kan ik nog wel even doorgaan. De volgende notering, daar is op gestemd door onder andere Petra Brouwer... en die hebben we aan de lijn nu. Petra, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Wouter Frank.
3: Het brengt jou terug naar de jaren 80, de tijd dat je ging stappen en zo.
4: Ja, maar het zijn gewoon... Ik vind gewoon de platen uit de jaren 80. Ja, ik zie mezelf ook nog wel zitten hoor. Op mijn kamertje met mijn cassette recordertje. En dan de liedjes opnemen vanaf met een bandje.
3: Ja.
4: En dan koos je natuurlijk altijd de platen die je zelf het mooiste vond. En het zijn tijdloze platen. En als je ze hoort, word je altijd weer even teruggeslingerd. En zie je jezelf weer zitten dat je huiswerk zit te maken. En dat je gewoon lekker de radio aan had staan.
3: Dat was zeker zo. En die F.R. David, die Words, is één van de liedjes van jouw stemlijstje, toch?
4: Ja, ik vind die muziek die in die plaat zit... die man die heeft gewoon een ontzettend mooie, warme stem... maar het is gewoon die muzieklijn die daarin zit... die gewoon ontzettend mooi is. Ja, dan heb je gewoon met bepaalde platen, heb je dat. Dat je daar altijd door getriggerd wordt. Dat je denkt van, oh ja, dat vond ik zo mooi als meisje... want ik ben van 69, dus ja, de 80e jaren... heb ik echt heel bewust meegemaakt in de muziek.
3: Uh-huh.
4: Ja, ik vind het gewoon een hele mooie plaat... Hij zong dat gewoon met zoveel gevoel.
3: Ik kan
4: altijd naar terugkijken.
3: Zeker, en het is mooi om te horen hoe enthousiast je erover praat. Want we hebben twee vragen gesteld. Je gooit er een euro in en er komt er heel veel verhaal uit. En ik vind het fantastisch.
4: Dat is heel erg, maar zeg mijn collega dus ook altijd.
3: Heerlijk. En dat allemaal over een liedje van F.R. David uit 1982. Fantastisch als je daar zo enthousiast over kunt praten. En hij staat in de lijst. Sterker nog, dit is nummer 2186. Mooi weekend, hè?

0: Nummer 2185. Cindy Hemink heeft er onder andere op gestemd. Prachtige teksten, prachtige vocalen. Over die pestil, de nummer 2185.
1: Dit weekend gaat dit prachtige lijstje gewoon door. We hebben normaal gesproken ethisch only. Maar ja, we zitten midden in de top 3000. Je kunt niet even op de pauzeknop.
0: Nee, zo werkt dat niet. Zo simpel. We moeten ze ook alle 3000
1: gewoon
0: vakkundigheid draaien.
1: Dus dat gaat het weekend gewoon verder. Ook zo meteen naar 6. We hebben er nog eentje. Dit is toch waar ze meedeed bij het Songfestival?
0: 1993, Eurovisie Songfestival. Geschreven door Henk Westbroek. Rutja Kot. Vrede staat op 2184.

0: is Radio Veronica.
1: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En maandag hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
2: Yo, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
8: Coco.
9: Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
13: Langer mee doen is goedkoper.
12: Zeker, kwaliteit rendeert.
14: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
15: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
16: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
17: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
17: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
19: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 6 uur.
13: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Alle verdachten die zijn opgepakt voor het geweld in Overasselt blijven nog zeker 2 weken vastzitten, heeft de rechter besloten. Ze worden voorlopig als groep verdacht van moord. Wie precies het slachtoffer heeft doodgeschoten, wordt nog uitgezocht. Er zijn ook nog 9 huizen doorzocht, waar is niet bekend. Een 12-jarige jongen die vanochtend dood werd gevonden in Eerbeek bij Apeldoorn heeft de burgemeester diep geraakt. Volgens hem heeft het ook grote impact op familie, buurtbewoners en andere betrokkenen. Voor de dood van de jongen is volgens de Telegraaf zijn moeder aangehouden. Ze zou psychische problemen hebben. 5000 lachgasflessen zijn in beslag genomen in Portugal bij Rotterdam. Ze lagen in zeecontainers in een loods en werden ontdekt na een drugsdeal. Agenten hadden gezien dat de flessen in Ridderkerk vanuit een busje werden overgeladen. Een man en vrouw zijn aangehouden voor het lachgas. En een ritzegen voor de Belg Wout van Aert in de 13e etappe van de Ronde van Spanje. Hij versloeg de Fransman Valentin Paris-Peintre aan het eind van de heuveletappe naar Loja in Zuid-Spanje. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemeen klassement. Dan het weer, op steeds meer plekken wordt het droog. In het noorden nog buien, vannacht het koelt dan af naar 16 graden. Morgen af en toe zon, vooral in de noordelijke helft buien. Het wordt 20 graden, zondag is het droog met meer zon en 21 tot 24 graden. Situatie op de weg, nog zo'n 30 meldingen, ruim 100 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg een kwartier extra. A2 Utrecht Den Bosch voor Zaltbommel 14 minuten. Dan de A2 Eindhoven Maastricht voor Leende 17 minuten extra. En de laatste op de A27 Utrecht Breda voor Werkendam 10 minuten.
21: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
22: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
23: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
22: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
24: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
25: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en IAM's hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
24: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
26: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
27: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
28: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
29: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
30: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
31: Voor wie zijn we ook alweer?
30: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
29: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
32: 18 plus, speel bewust.
33: Ja?
34: Echt serieus?
33: Zo.
34: Wat een geld!
33: 18.000, potverdikke me.
32: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
35: Ken jij de nieuwe

0: volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Is Radio Veronica. De top 3000.
2: Dit is Veronica.
1: Nummer 2283.

0: Nummer 2183.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
3: DJ
1: Dennis Hoebe.
0: Ja, Bas Gags. En What Can I Say van zijn geweldige album Silk Degrees. Het verhaal ging destijds dat hij Bas Gags eigenlijk gewoon een rijke horeca-ondernemer was die toevallig heel veel vrienden had in de muziekwereld. Denk bijvoorbeeld aan alle leden van Toto. En die kon hij gewoon bellen als hij weer een zin had om een plaatje te maken. Nou ja, dat ging allemaal met behoorlijk veel succes. Want kijk naar deze track What Can I Say. Misschien wel een van de lekkerste dansliedjes uit de 70s. En hij wist genoeg stemmen te krijgen voor een mooie plek in deze lijst. De top 3000. We zijn al bijna een hele week bezig. Maandag begonnen. En het is echt een feestje om naar te luisteren. En een feestje ook om al die geweldige liedjes voor je te mogen draaien. Heel veel stemmen binnen voor de lijst. Ook op dit nummer bijvoorbeeld Henk. Die zegt, ja, ik ben net aan het werk in de garage. En dan komt ineens deze track van Bas Gags voorbij. Blij dat jullie hem in de lijst hebben weten te krijgen. Want hij stond bij mij op nummer 1. Gereedschap maar even neergelegd. En ook Lieke, die zit lekker te genieten. Ze zegt, ik ken niet alles uit de lijst. En soms hoor je ineens zoiets waarvan je denkt, oh ja, deze bestond ook nog. Nou ja, zo is deze hele lijst opgebouwd uit eigenlijk fantastische muziek. Want dat is hoe dit lijstje gemaakt is. We zijn aangeland bij nummer 2182. Dat is de band van Chrissy Hynde en The Pretenders. Deden eigenlijk altijd maar net alsof, maar hadden daar

0: De Kreuners, ik wil je, blijf bij me, 2181.
1: Je luistert naar Radio Veronica. Are you really ready for some top 3000?
0: De Belgische band, De Kreuners. Band van Walter Groothart, is ook bekend als tv-presentator. Ja, en hij wilde eigenlijk, hij had een ambitie. Hij wilde graag Nederlandstalige muziek maken, maar dan wel met een beetje die Amerikaans klinkende kwaliteit. Hè. Dat moest er wel in zitten. Nou ja,

Dit nummer is dat zeker gelukt. En hij kreeg ook genoeg stemmen in de top 3000 stemlijstjes om hem een mooie plek in deze lijst te geven. Ronald Visser bijvoorbeeld, die zegt lekker aan het opruimen. Kom meer spullen tegen dan ik weggooi. Maar de muziek is top. En Sandra, die zit te genieten in Leiden. Ze zegt, ik wil je, blijf bij me. Kippenvel. En dat gebeurt me eigenlijk niet zo heel erg vaak. Fijn dat hij in de lijst terecht is gekomen. Ja, en als je toevallig zit te luisteren nu en je hebt een associatie met een van de liedjes uit de lijst, dan kun je altijd even melden via de Radio Veronica app. Een aantal mensen heeft dat ook gedaan. Bijvoorbeeld Vincent Keizer, die zit altijd vrijdagavond achter de radio. Die zegt, hey, hallo Dennis, geen Pub 40 vanavond. We zijn net terug van vakantie. Nee, Vincent, we zijn lekker bezig met de top 3000. En vandaar dat we de Pub even geparkeerd hebben. Maar die is er binnenkort weer als deze lijst is afgelopen. Nou ja, lees lekker mee. Kijk naar radioveronica.nl en laat van je horen via de Radio Veronica app. Zometeen op nummer 2179. Zo'n fantastisch liedje waar heel veel mensen kippenvel van krijgen. En ik kan me dat ook goed voorstellen. Het is een liedje van John Evangelis. Hoor je zometeen

van John Anderson. Je kent hem natuurlijk van Yes, hits als Owner of a Lonely Heart. Maar hij was ook onderdeel van het duo John F. Vangelis. I'll Find My Way Home staat genoteerd op 2179. En Roy die zegt via de Radio Veronica app: John F. Vangelis blijft mooi. Goed samengevat, want zo is het wel. Snel door met de lijst. Nummer 2178, The Loving Spoonful en Summer in the City.

0: magische lage laatste tonen, zegt Sanne via de Radio Veronica app. En ze heeft gelijk, Loving Spoonful, Summer in the City, terecht genoteerd in deze top 3000. Op nummertje 2178. We gaan zo meteen verder met 2177. En daar hebben we het Safri-duo voor je opgetrommeld.
1: Tot zo.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig met de

0: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
1: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
0: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
3: I believe in justice.
2: Als het systeem corrupt is,
3: case after case unsolved,
2: moet je de regels overtreden.
4: I knock some fucking heads around and I crack the case.
2: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
5: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
6: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
7: Dames en heren, de daluren beginnen.
8: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
9: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: Nog 309.000.
11: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 stuur.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
18: Dennis Hoebe.
19: Dit is Veronica.
18: De beste muziek aller tijden.
20: Radio Veronica. Top 3000.
18: Nummer

Stel hem samen. De top 3000. Radio Veronica. Nummer 2276.

2000 met nummer 2175, nee 76, Soul Sister. And the way to your heart. En eerder draaide ik al de Kreuners op nummer 2181, ook uit België, met zanger Walter Groothartz. Als, bekend als zanger, maar ook als tv-persoonlijkheid. En dat geldt eigenlijk ook voor Jan Leijers van Soul Sister. Ook zanger en tv-persoonlijkheid. Wat leert dit ons? Dat als je in België een hit hebt, dat je er automatisch een tv-programma bij krijgt. Ja, dat is toch even lekker geregeld, zou ik zeggen. De top 3000 gaat verder met nummer 2175. En iedereen die een beetje gegamed heeft, eind 90's, begin zero's, heeft dit nummer kunnen dromen. Ja, dit was wel echt de Gran Turismo soundtrack. The Cardigans and My Favorite Game. Nu hier bij Veronica.

Nog geen 2 jaar oud en toch al eeuwigheidswaarde. Op nummer 2174 Coldplay van het album Mule Music. All My Love. En daarover zegt Vincent, het is enorm mooi dit. Je hoort het veel te weinig op de radio. En Abshoven 1978. Ja, je kan een naam hebben op internet. Die zegt geweldige lijst. Ik zit heerlijk te genieten. Nou, blijf dat vooral doen. En blijf je ook melden als je een associatie hebt met de muziek uit de top 3000. Meld het via de Radio Veronica app. Nummer 21.

treedt nog steeds op, hè, de oude Casey. En het gaat hem eigenlijk best nog wel prima af. 2173, that's the way I like it. Intussen zie ik wat appjes binnenkomen van mensen die nog wat Belgische muzikanten hebben gevonden die ook een televisieprogramma hebben. Hans bijvoorbeeld, die zegt de drummer van de Kreuners, die presenteert al sinds jaar en dag blokken. Tetris, zegt hij erbij. Marina, die zegt Koen Wouters natuurlijk, ook niet vergeten. En wat dacht je van Bart Peters, zegt Martijn. Ja, het zijn inderdaad allemaal muzikanten uit België die het ook goed doen op televisie. Ik denk dat mijn stelling hierbij onderschreven is. Als je een hit scoort in België of daarbuiten, krijg je er automatisch een televisieprogramma bij. Vind ik mooi. Nummer 2172 nu is gereserveerd voor dit gezelschap. Altijd moeilijk uit te spreken. Orchestral Maneuvers in the Dark. Of is het nou Orchestral Maneuvers in the Dark? Hoe dan

0: tussen Radio Veronica.
1: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En maandag hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
17: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga...

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
3: Sportlife. Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 7 uur.
10: Goedenavond, ik ben René Postma. De coalitie is het grondig oneens over de belasting op vermogen, meldt de NOS. Die heeft stukken in handen waaruit blijkt dat de VVD aandeelhouders pas belasting wil laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Daardoor komt er minder belasting binnen. D66 en CDA zijn daartegen en pro al helemaal. In Overasselt zijn tientallen mensen afgekomen op een informatiebijeenkomst over de dodelijke schietpartij en de bedreigingen van afgelopen week. Ze konden praten met de politie en slachtofferhulp. Sommigen zeiden dat je erop kon wachten. In het belaagde huis zou een veroordeelde crimineel wonen. Anderen zijn bang dat het nog een keer gebeurt. Een geroofd schilderij van de Joodse kunstverzamelaar Goudsticker dat opdook in Argentinië moet worden teruggegeven aan zijn erfgenamen, heeft een Argentijnse rechter bepaald. Het hing in huis bij de dochter van een gevluchte nazi. De journalist van het AD ontdekte het op een foto op een huizenverkoopsite. In Duitsland wordt een klimaatactivist verdacht van de 3 sabotageacties op het stroomnet. Hij heeft in een brief de verantwoordelijkheid opgeëist, zegt een Duitse minister. Tijdens een klopjacht zijn enkele invallen gedaan en erbij zijn explosieven gevonden. Het wordt niet uitgesloten dat de man handlangers heeft. Het Veronica Weer van Weer Online. Opklaringen, maar vannacht weer een buitje en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden.
11: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 1 vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Daar doe je er 6 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
13: Coco.
14: De Lulu.
13: Gek.
12: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
19: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Deze week bij Hema. Korting
13: op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
14: Nog 309.000.
20: Oké, elektrisch en garantie?
21: 7 sturen.
20: Alcantara bekleding.
22: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
23: Kijk eens, gevonden.
22: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
24: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
25: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
26: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting, een dubbel fris en appelsientje fruitdrink, een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
25: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

0: 2170 in de top 3000 van Radio Veronica. Stevie Wonder, Don't You Worry About A Thing. En Marijke Vos die zegt erover... Ja, dit nummer van Stevie Wonder brengt me terug naar mijn eerste eigen huisje. Klein flatje, tweedehands bank, maar wat was ik er trots op.
1: Dit is de top 3000 op Radio Veronica. DJ Dennis Hoebe.
0: Ja, goedenavond. 2171 hoorde je daarvoor Carly Rae Jepsen. Zij deed in 2007 mee aan Canadian Idol, want daar komt ze vandaan, Canada. Moest nog 5 jaar wachten op haar eerste en ook enige internationale hit. Maar wat een banger is het nog steeds. En daarom ook heel veel stemmen opgehaald. Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Laat van je horen via dat wat een banger is het nog steeds. En daarom ook heel veel stemmen opgehaald. Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe.

Radio Veronica's top 3000 van die classics die nooit kapot gaan. The Box Tops op nummer 2168. En My Baby Just Wrote Me A Letter. We zijn aangeland bij de favoriete track van Carla de Jong. Zij zegt, deze moet absoluut in de top 3000 terechtkomen. Het is het liedje waarop ik mijn man heb leren kennen. Inmiddels zijn we 6 jaar getrouwd. Hebben we 2 mooie dochters. En elke keer als we dat liedje van John Legend horen, dan zijn we weer even gelukkig als toen we elkaar leerden kennen. Ordinary People. Carla, speciaal voor jou. De radio lekker hard aan op 2167. Dit is John Legend bij Veronica.

Nummer 2166 in de top 3000 van Radio Veronica. The Clash en The Magnificent Seven. En Vincent die zegt erover, werd veel opgedanst in de 80's. En nog steeds hartstikke leuk om te horen. En ook Marieke van der Sluis had hem in haar stemlijstje staan. En Bas van Etten, die stemde er ook op. Allemaal dankzij jullie in deze lijst terechtgekomen. The Clash dus, 2166.

0: over welk liedje het heeft. Als welk liedje het heeft. Ja, dat wou ik zeggen. Hoor je zo meteen. Veronica.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
3: nee,
2: proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Nu bij BelSimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij BelSimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
8: Dennis Hoebe.
7: De beste muziek aller tijden.
8: De top 3000 op Radio Veronica. Nummer 2164.

verhuisden eerder dit jaar van het zonnige Ibiza naar het regenachtige United Kingdom. Zijn vrouw komt daar vandaan en hij is daar nog even gelukkig met het besluit om te stoppen met Kane, maar ook om met haar te zijn. En natuurlijk tegenwoordig te zien als coach bij The Voice. En daarvoor vliegt hij dan lekker op en neer af en toe. Kane staat een aantal keer genoteerd in de lijst. Wil je weten waar? Check radioveronica.nl. 2162 Buffalo Springfield, for what it's worth natuurlijk.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: De beste muziek aller tijden. Samengesteld door jou.
0: Nummer 2161.

0: Norbert zegt via de Radio Veronica app: topper, King B, back by Dope the Man.
1: De top 3000.
0: Genoteerd op nummer 2161 hiphop uit Nederland. En wat voor hiphop. Supergoed gemaakt. En het klonk zo internationaal. En Meadow die heeft een mooie herinnering aan. Die zegt early 90s, Escape Amsterdam. Zomaar opeens op zaterdagavond een optreden van King B. Mooie herinnering. En Annie die ging heel erg lekker op Buffalo Springfield. For What It's Worth, die hoorde je daarvoor. Kippenvel zegt ze erbij, 21-62. Ja, en zo gaan we door met de lijst. De liedjes die er te doen. De 3000 belangrijkste nummers ooit gemaakt. Check het via radioveronica.nl. 2160, The Rolling Stones. En Like a Rolling Stone.

0: de top 3000
1: op Radio Veronica. Veronica.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Mama!
11: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
10: Mama, een kleurplaat!
11: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Smint.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest.
12: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
10: Mama.
15: Kijk nou, je zit naast papa.
12: Boekje.

0: we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws.
10: Het is 8 uur.
11: Goedenavond, ik ben René Postma. De Oekraïense president Zelensky heeft Rusland voorgesteld om dit weekend een staakt het vuren te houden. Dan zijn de Amerikaanse gezanten op bezoek in Kiev om te praten over vrede. Ze zijn al een paar keer in Rusland wezen praten en nu voor het eerst ook in Kiev. En het zou wel fijn zijn als er geen aanvallen waren, zegt Zelensky. De coalitie is gebotst over de belasting op vermogen in box 3, blijkt uit geheime stukken die de NOS in handen heeft. Er staat in dat de VVD op een andere manier belasting wil heffen op aandelen, pas op de winst als je ze verkoopt. Maar D66 en CDA zien dat helemaal niet zitten, omdat die winstbelasting veel minder geld oplevert. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen waar statiegeld op zit in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt zelfs aan een plicht op plekken waar de blikjes en flesjes worden verkocht. Ze wil alleen een uitzondering voor kleinere winkels. Tennister Sabalenka is even gestopt tijdens haar partij op de US Open omdat ze vond dat het te erg naar wiet rook. De geur kwam uit het park rond de tennisbaan. Er is al vaker over geklaagd sinds wiet in New York werd gelegaliseerd. Sabalenka is titelverdedigster en won uiteindelijk de partij. Het Veronica Weer van Weer Online. Opklaringen, maar vannacht weer een buitje en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden.
12: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen worden er gemeld. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Oud-Dijk. Daar word je omgeleid, doe je er 5 minuten langer over. En de N3 Dordrecht-Papendrecht tussen Crispijn en Dordrecht. Daar is de weg dicht. Heb je ruim een kwartier vertraging. Heel veel sterkte als je vaststaat.
13: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
14: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
15: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
14: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
16: 18 plus, speel bewust.
17: Ja. Echt serieus?
18: Wat een geld.
19: 18.000, potverdikke me.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
21: Ah ja, het bestaat 80 jaar.
6: Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
9: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
18: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
23: Wow!
22: Is binnen 3 minuten geregeld.
23: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
22: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: gegradeerd op nummer 2158 in de top 3000 bij Veronica.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Dennis Hoebee.
0: Ja, goedenavond. Koen van Manen, die had hem in zijn stemlijstje staan. En hij was zeker niet de enige, want ook Bente Vermeer had erop gesteld. En gestemd Michiel de Jong, die zei hij moet absoluut voorbij komen. Het zou een gekke lijst worden als het niet zou lukken. Nou, het is gelukt dankzij jouw stemmen. En er is veel gestemd. Veel mooie stemlijstjes voorbij zien komen waar dit liedje in staat. Jet Airliner van de Steve Miller Band. En grappig verhaal is wel dat ze destijds toen het uitkwam in de 70s... dat heel veel radiostations dachten, dit gaan we niet draaien, gaan we niet doen. Er zit namelijk een zinnetje in. Don't wanna get caught up in any of that funky shit. Een paar is in Amerika niet blij mee. Hadden ze geen zin in. En ja, dan word je gelijk geband van de radio. Dan is het afgelopen. Maar het maakte voor Steve Miller niks uit. Steve Miller Band hadden er een grote hit mee. Jet Airliner. De top 3000 bij Radio Veronica in volle gang. En er wordt genoten. Er wordt lekker geluisterd door heel veel mensen. Die ook in sommige gevallen even iets van zich laten horen via de Radio Veronica app. En dat vind ik fijn om te weten. Bijvoorbeeld Mariska die zegt vanavond lekker koekjes aan het bakken met mijn dochter. Overstaat al een tijdje aan en langer te piepen dan nodig is, want die muziek die leidt nogal af. Lekker deze Steve Miller Band. En Hugo uit Leiden die zegt, ben onderweg naar werk vanavond. Ja, er wordt gewoon gewerkt op vrijdagavond. Ik ken de route inmiddels uit mijn hoofd. En de muziek, die blijft me gelukkig verrassen. En dat is fijn om te horen. Hou die radio lekker aan en laat van je horen via de Radio Veronica. Wat doe jij terwijl je geniet van de top 3000? 2157 is gereserveerd voor LL Cool J. I need love.
1: Radio Veronica. Nummer 2157.
3: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl.

0: uit Gouda. Toen ze deze hoorden van Redbone, Come and Get Your Love op 2156. Are you
1: ready? De Radio Veronica Top 3000.
0: Ja, Truus die zegt namelijk, hey Dennis, ik hoor nu een liedje waar mijn vader vroeger altijd om vroeg. Hij zong nooit mooi, maar wel hard. En dat was met dit nummer. Redbone, Come and Get Your Love. Toevallig ook een liedje dat ik zelf leuk vind. Want het was namelijk de titelsong van een van mijn favoriete animatieseries op Netflix. Namelijk App is for Family. Maar het werd voor meer dingen gebruikt.

Ik krijg ook een berichtje binnen van Vincent. Die zegt uit volume 1 van de filmserie Guardians of the Galaxy. Redbone dus, come and get your love. Anjo, de loze, die meldt zich ook via de radio Veronica. Die zegt, we rijden terug naar huis na 2 dagjes Gibraltar. Gisteren een geweldig concert van James Morrison gezien. En vandaag de rots beklommen. Nu lekker naar huis. Groetjes van Ronald en Anjo. Die zijn lekker daar gewoon in dat heerlijke zonnige Spanje zitten te luisteren. En ik zie een berichtje binnenkomen ook van Piet. Die zit lekker nog een beetje in de tuin. Of hij is daar eigenlijk aan te rommelen. En hij zegt, ja ook nu, radiootje staat lekker aan. Ik ben aan het genieten van jullie geweldige lijst. Nou, je kunt hem checken via radioveronica.nl. Kun je meelezen, kun je precies zien wat er allemaal aankomt. En dan zie je dat zometeen op nummer 2154.

lekker. Uit de stemlijst van Marjolein, Betty Wright. Tonight is the night. Alsjeblieft. Radio Veronica's top 3.2154 was dat. Prince die maakte in 1987 zijn absolute meesterwerk. Het album Sign of the Times. En een van de hits die op dat album terug te vinden is... maakte die met Sheena Easton. Welke het is, hoor je zo meteen op nummer 2153.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hij is de zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
3: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
4: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
5: Smin.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
9: Simyo. Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf 2.899 euro. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
11: Dennis Hoebe.
12: Dit is Veronica.
11: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
2: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes.
11: Alle tijden.
2: Bij Radio Veronica.
11: Nummer 2153.

Blue Eyes op nummer 2152. Harry Jansen die zegt erover op Dab. Wat een heerlijke plaat is dit. Punt. Meer heb ik niet te melden. En Nathalie die zegt, ik luister al uren en ik blijf denken, nog eentje dan. Ja, zo komt er natuurlijk niks van mijn plannen van de vrijdagavond terecht. En Kees die is lekker in de mancave aan het sleutelen aan de motor. Hij zegt...

Mythes, zegt Annemieke via de Radio Veronica app over dit nummer van The Cults. En dat is het ook. Wat een mooi liedje. 2150, Edie, Ciao Baby. En dan zijn we aangeland bij nummer 2149. En daarvoor heb ik even een vraag. Wat is de beste manier om tegen je partner te zeggen dat het bedtijd is, zonder te zeggen dat het bedtijd is?

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
7: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Ik ben Emily van Outeren. Ik ben correspondent Verenigde Staten voor NRC. Ik ben veel in Minneapolis geweest dit jaar, waar de migratiepolitie heel erg heeft huisgehouden. En om dan te zien hoe buurten buren opstaan om elkaar te helpen, dat was echt heel bijzonder om mee te maken. En dat doe je niet van achter een bureau in Washington of Amsterdam. Daarvoor moet je er naartoe bij min 20 graden Celsius. Ik denk dat het belangrijk is om je niet af te sluiten en ook niet te laten overdonderen. En daar kan NRC bij helpen. Ga naar nrc.nl/abonnement.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.

0: of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben René Postma. Tientallen mensen en de burgemeester hebben de bijeenkomst bezocht in Overasselt over de dodelijke schietpartij en het andere geweld van deze week. Volgens de burgemeester zijn de zorgen groot en dat begrijpt hij ontzettend goed. Mensen zijn wel blij dat de verdachte woning voor een jaar gesloten is, maar zijn bang voor wat daarna gebeurt. De man die van de week met een bijl rondliep in Bunschoten wacht al meer dan 5 jaar op psychische hulp. Hij denkt dat het oorlog is, zegt zijn moeder bij RTV Utrecht. Ze trok bij gemeente en politie al vaker aan de bel, maar er werd niks mee gedaan. De man zorgde met zijn bijl voor flink wat paniek en werd door agenten getaserd. Een Turkse comedian die grappen maakte over president Erdogan wordt vervolgd. Hij werd in juli opgepakt en zit sindsdien in de cel. Hij wordt aangeklaagd voor belediging en kan jaren gevangenisstraf krijgen. Eind deze maand moet hij voor de rechter komen. De VN wil dat de wereldkaart eerlijker wordt afgebeeld. Nu gebeurt het vaak met de zogenaamde Mercator-projectie uit de 16e eeuw. En dan lijkt het of Groenland even groot is als Afrika, terwijl Afrika in werkelijkheid 14 keer zo groot is. Alle VN-landen willen een eerlijkere wereldkaart, behalve Amerika. Het Veronica Weer van Weer Online. Opklaringen, maar ook kans op een bui, vooral in het noorden. Het koelt af naar 15 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden.
5: Ik zit toch nog even met dat bericht over die wereldkaart in mijn hoofd. Ja. Op zich natuurlijk leuk om dat wat realistischer af te beelden. En grappig dat Amerika dan denkt, nee, dat willen we niet. Oké, het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op dit moment op de A28. Zwolle Hogeveen tussen Lankhorst en De Wijk. Daar is de afrit dicht en doe je er op dit moment 5 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
6: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV. Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
17: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
18: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
19: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
18: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
20: Smint.
21: Valt je iets op aan mij?
20: Nieuwe jas?
21: Nee.
20: Nieuwe schoenen?
21: Nee.
20: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
22: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
23: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
24: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels.
10: Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar Ben.nl.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl.

0: maar toch net anders. She let you take her home. En later heeft deze Jackie DeShannon gezegd dat Kim Carnes absoluut de betere versie had.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
3: DJ
1: Dennis Hoebe.
0: Ja, goedenavond. Midden in die top 3000. We zijn in volle gang.

0: Nou ja, als je gestemd hebt, dan zit je natuurlijk met smart te wachten en te kijken of jouw liedje waar je op gestemd hebt, of misschien de meerdere liedjes natuurlijk, of ze de lijst gehaald hebben. Dat kun je allemaal gaan checken door naar radioveronica.nl te gaan, want daar vind je namelijk de hele top 3000. Maar het leukste is natuurlijk wel, laten we eerlijk zijn, als we gewoon met z'n allen, met de DJ's van Radio Veronica, aftellen tot aan dat nummer 1 moment. Ik moest wel lachen om een berichtje van Fred van het Ende. Die zegt, wat heb ik een kutlijst ingevuld. Jezus, wat een goede muziek draaien jullie. Zoveel goede muziek vergeten. Fred, het maakt niet uit, hè. We zijn blij dat je überhaupt gestemd hebt. En dat er liedjes dankzij jou ook in deze lijst terecht zijn gekomen. Ja, en er komt nog zoveel moois aan vanavond. Oh, ik kijk uit naar nummer 2146. Ga je zo meteen horen. A Flock of Seagulls. And the more you live, the more you love. Hoor je zo meteen na Jimmy Bo Horn op nummer 2147. En misschien een goede tip voor vanavond. Let's dance across the floor.
1: Thank God it's...

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: van alle tijden. Nummer 2146.

0: was een cool en een geweldig liedje, laten we eerlijk zijn.
1: Je luistert naar Radio Veronica.
2: Are you really ready for some
1: top 3000?
0: A Flock of Seagulls. The more you live, the more you love. Ga daar maar eens wat tegen inbrengen. En gelukkig doet ook niemand dat. Ik hoor eigenlijk alleen maar mensen die enthousiast zijn. Martijn bijvoorbeeld heeft de radio hard aanstaan en is aan het genieten. En Stephanie, die zegt, ik was eigenlijk van plan wat anders te gaan doen, maar ik blijf elke keer hangen. Eén liedje erbij, nog één liedje en ik blijf nog maar een liedje hangen. En zo ben ik al uren bezig om weg te komen naar mijn vriendin en op stap te gaan vanavond. Ja, je kunt ook gewoon lekker thuis blijven, hè, Stephanie. Ook gewoon lekker die radio aanhouden. En genieten van al die mooie muziek die er gemaakt wordt. We zijn aangeland bij nummer 2145. Liedje dat eigenlijk werd opgenomen in de 70s. Ja, het is van het album Nilsson Schmilsson, Harry Nilsson. Het is niet van hemzelf, hij coverde het. Maar het werd in de Zero's, ja, een meme waar eigenlijk heel veel mensen het over hadden. Had alles te maken met een zangeres, Valentina Hassan. Zij deed mee aan Music Idol. Dat was de Bulgaarse versie van Idols. En ze sprak geen Engels. Dus de jury vroeg, okay, which song are you going to perform for us? En ze zei, Can-Li. En de jury zei, what? En ze zei, Can-Li. Ja, en ze bedoelde, Can't Live Without You, Harry Nilsson. Genoteerd op 2145. Without You, bij Veronica. No.

hele dikke hit had. Met dit nummer, Sweet About Me. Ik zat even te kijken. Ik dacht, zij is toch heel jong, deze Gabriella Chilmi. Dus ik zoek even haar leeftijd op. 34 jaar, ik denk, dat is nog steeds echt super jong. Hoe oud was ze toen wel niet, toen dat liedje uitkwam? 16 jaar is het antwoord. Daarmee staat ze op nummer 2144 in onze top 3000 bij Radio Veronica. Heeft ze toch maar mooi gepresteerd. Ken Lee zat daarvoor, oftewel Without You, Harry Nilsson, 2145. Het is tijd voor een supermooi liedje. 2143, The Corgis, Everybody's Gotta Learn Sometimes.

luisteraar van Radio Veronica, zeker ook op vrijdagavond. En hij zegt iets wat ontzettend waar is over dit nummer. Hij zegt namelijk, toen het net uitkwam, toen was het al nostalgisch. En dat is absoluut een feit. Wat een mooi liedje op nummer 2143. The Corgis and Everybody's Gotta Learn Sometimes. Terwijl Jeroen Koster in Almelo bezig is met een modelbouwproject. Hij zegt, klein probleempje, één onderdeeltje kwijt. Maar wel met een lekker nummer erbij. Nou, dat is in ieder geval alvast wat. De top 3000 van Radio Veronica. Lees mee via Radio Veronica.

0: aan Tour of Duty. Als je dit liedje hoort van de Four Tops, kan ik me wel iets bij voorstellen. 21-42, Reach Out, I'll Be There. Veronica's Top 3000 gaat zo meteen verder met nummer 2141. We gaan naar Chicago.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Elektrisch en garantie?
4: 7 stuur.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
7: Hit it!

0: 18+. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Dennis Hoebeek.

0: I'm a fireball.
1: Ja, super catchy natuurlijk. Blijft de rest vanavond in je hoofd zitten. Als je die uitkijkt, Pitbull en John Ryan op nummer 2140, Fireball. En daarvoor ook nog Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Met natuurlijk dat einde waar het lekker een beetje losgaat. Dat stukje noemen ze Getaway. Ja, dat met elkaar opgeteld zorgt voor die geweldige plaat. Dit is 2190.

0: Talkheads, of moet je zeggen Ian Jury.
1: Je luistert naar Radio Veronica.
0: Vergeet ik altijd.
1: 3000.
0: Ja. Ian Jury, denk ik toch. En de Blockheads, ja. En Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Nou, daarover
2: daar
0: gesproken. Daarover gesproken. Ja. We zijn er, we zijn rond. 21, 38 was het trouwens. Ja, zometeen ga jij verder, Jannes, samen met Daniel, na Tine.
2: Ja.
0: En ja, er staat veel moois op het programma.
2: Ja, ik zie het. Het is een andere wereld op vrijdagavond. Normaal gesproken is het natuurlijk een onbeschreven blad. Maar ja. Er staan heel veel mooie platen klaar.
0: Het is nu helemaal strak geformateerd.
2: Absoluut.
0: En je kunt een bijdrage leveren als je zin hebt om te reageren op de liedjes die Jannes en Daniel zal meteen gaan draaien. Doe dat vooral eventjes via de Radio Veronica app. We gaan er even zwoel uit. Het is ook niet meer rook, anders had ik mijn aansteker even gepakt. Even lekker heen en weer bewegen. Daniel die ziet het als een cue dit. Mariah Carey, Hero.

0: De top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
7: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
6: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
13: I believe in justice.
12: Als het systeem corrupt is,
13: case after case unsolved,
12: moet je de regels overtreden.
14: I knock some fucking heads around and I crack the case.
12: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
17: Simyo. Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
2: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
0: Kia. Movement that inspires.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
9: Coco. De Lulu.
7: Gek.
10: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
3: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods. Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 10 uur.
21: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is een tweede dode door het ongeluk met een chemische stof in Zwaag in Noord-Holland. Het is de werknemer van een coatingbedrijf die zwaar gewond was geraakt, meldt politie. Vanochtend overleed een andere medewerker nadat hij met de gevaarlijke stof in contact was gekomen. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Woningcorporaties krijgen in de Prinsjesdagplannen van het kabinet meer geld om betaalbare huizen te bouwen en om oudere huizen te verduurzamen, meldt RTL. Zouden geld over door een andere belastingregel. De corporaties vinden het een goed idee en zeggen dat ze vele duizenden woningen extra kunnen bouwen. De meeste kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten. Nog geen 20% is te spreken over het beleid. En niet eerder sinds het aantreden van Jetten was dat zo weinig, blijkt uit een Ipsos-enquête. Het vertrouwen daalde vooral door de stroeve onderhandelingen over de begroting in de laatste weken. Het stemmen voor de tussentijdse verkiezingen in Amerika is begonnen, dat wil zeggen per post. In de eerste staat zijn de stembiljetten opgestuurd. Het gaat om verkiezingen voor het parlement en een derde van de Senaat. Het bepaalt wat Trump nog kan in zijn tweede helft als president. Het Veronica Weer van Weer Online. Opklaringen, maar ook kans op een bui, vooral in het noorden. Het koelt af naar 15 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden.
22: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Williams bestaat 80 jaar. We strooien met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
0: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Ken jij de nieuwe volledige

0: The Slow Hands. Arno die doet de suggestie dat het over seks gaat.
1: Nou. Dit is de top 3000 op Radio Veronica. Jannes Drop.
0: Zou zomaar kunnen natuurlijk. Vrienden, goedenavond. 10 over 10. Dit is de top 3000. Mijn linkerzijde. Daniel.
2: Hallo.
0: Fijn dat je er ook bent vanavond, Daan.
2: Ja, jij ook.
0: Ja, normaal gesproken zitten wij hier natuurlijk een soort vrije vingeroefening te doen. En kunnen we draaien wat we willen. En dan mag je allemaal suggestie doen. Dit keer hebben we een lijstje.
2: Ja.
0: Waar het allemaal op staat. Maar ik heb het lijstje bekeken en ik word daar wel vrolijk van.
2: Is dat zo?
0: Ja, zeker.
2: Ja? Ja.
0: Absoluut. Want er staan heel veel toffe platen in. Zoals je net ook hoorde. Nummer 2136. The Pointer Sisters met Slow Hand. Geschreven door een meneer die John Battis heet. Uh-huh. En die schreef het eigenlijk helemaal niet voor de Pointer Sisters. Die had iemand anders in zijn gedachten. En hij had een mooi balboekje, deze man. Want hij schreef onder andere voor Madonna. Hij schreef onder andere met Michael Jackson. Hij heeft Human Nature heeft hij geschreven. En dus ook deze track van de Pointer Sisters. Slow Hand. De eerste top 10 hit in Engeland voor de Pointer Sisters. En zo gaan wij de hele avond een klein beetje door. Het zou leuk vinden als jij ook een klein beetje meedoet thuis. Heb je nog leuke verhalen over de platen? Heb je misschien gestemd op een bepaalde plaat die voorbij hoort komen? Laat het dan weten via de app van Veronica. Of roep gewoon even wat je in je opkomt. Zoals Danny Mulder die zegt, wat een geweldige muziek weer. Nou, dat.
2: Ja.
0: Ik vind het nu al leuk. Maar we moeten wel een klein beetje haast maken, Daan.
2: Ja, ik heb wel een klein cadeautje voor je. Zo.
0: Oh, en dat is?
2: Er gaat geloof ik zo meteen iemand haar favoriete nummer even een stukje zingen.
0: Zingen?
2: Ja, zingen.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Daar heb ik nu al zin in.
1: De top 3000. Nummer 2135.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden.
1: Bij Radio Veronica.
0: Nummer 2134. Sometimes

0: The Church op nummer 2134 en Under the Milky Way. En met dat ik dit zeg, Daniel, kijk eens wat er in de app binnenkomt. Er komt een foto van de Milky Way binnen.
1: Nou.
0: In Zuid-Frankrijk, door Lot opgestuurd.
2: Hartstikke leuk.
0: We luisteren onder de sterrenhemel in Zuid-Frankrijk naar de top 3000. Met een goed glas wijn, dat is het leven. Santé, bisou, Peter en Lottie. Ja, dat is leuk. We willen dan toevallig deze plaat draaien. Er staan niet alleen maar hele oude dingen in die lijst. Ook recente materiaal. Dit is echt heel recent, dus van dit jaar, joh.
1: Ja.
0: Als je in Ibiza bent geweest, heb je dit vast en zeker wel gehoord. Dan kon je op die schuimparties dan dansen.
2: En toch is deze in New York gemaakt, hè?
0: In New York gemaakt, ja.

0: draaien wij nooit op vrijdagavond. Dit is wel leuk, dit.
1: Nou, misschien moeten we dat wel een keer gaan doen.
0: Another and 45 Ultra en Talk to You op nummer 2133. En er zitten, jij zegt het is in New York gemaakt, maar het is wel een Nederlandse basis.
1: Ja, dat wel. Maar wat ik begreep, hadden ze elkaar via Insta-DM leren kennen.
0: Insta-DM.
1: En toen dacht ze, ik kom, laten we naar New York gaan. Gaan we daar een hit maken.
0: Veel stoerder dan dat je zegt dat je het een nieuwe gein op je zolderkamer hebt gemaakt.
1: Nou, nee.
0: Dat is toch precies wat het is. Dit kent iedereen natuurlijk. Alleen de eerste versie is afgekeurd. Omdat de toeters in de verkeerde toon soort stonden. Toen hebben ze het helemaal opnieuw ingespeeld. Daarvan was dit het resultaat.

0: Is niet goed. Het moet weg. Jerry Wexler van Atlantic die zei... Dit moet opnieuw, dit is niet goed. Het is vals. Het is nog steeds een klein beetje vals. Maar misschien is het een soort artistieke vrijheid. Net als dat je over Bob Dylan ook zegt dat hij niet vals zingt natuurlijk. Are you ready?
1: De Radio Veronica Top 3000.
0: Maar goed, hij staat wel op nummer, even kijken, 2132.
2: Jij bent echt goed in tellen, weet je.
0: Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Ik ben zo blij dat we die roulette niet meer doen. Ging de hele tijd mis, weet je nog?
2: Ja, daar hield ik het bij, geloof ik. Ja.
0: Mariette, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hallo. Ben je aan het genieten van de Top 3000?
3: Ja, zeker. Bijna de hele dag.
0: De hele dag? Oh, kijk. En je hebt ook gestemd, hè?
3: Ja, klopt, ja.
0: Volgens mijn administratie ga ik namelijk nu een nummer draaien waar jij op gestemd hebt.
3: Oh, nou, dat is hartstikke leuk. Fijn dat hij het ook gehaald heeft.
0: Ja, het gaat over de Golden Earring.
3: Ja.
0: Met het nummer...
3: The Devil Made Me Do It, denk ik.
0: Ja, heel goed, inderdaad. Dat klopt. Hey, en ik begreep dat jij in een band gezongen hebt.
3: Ja, dat klopt, ja. Ja, ik heb drumles en drummen hier en daar wat. Oh, ja. En ik heb zangles gehad en ik heb wat in bands gezongen, ja. Ja,
2: nou, wat bescheiden.
0: Wat bescheiden, hè?
2: Ja, je bent gewoon een zangeres, toch?
3: Ja, nou, ja, een beetje wel. Maar...
0: Jezelf verkopen, Mariette?
2: Ja.
3: Ja, precies. Nou, die leeftijd die hebben we gehad.
0: Maar, maar zong je dit nummer ook, of niet?
3: Nee, die zong ik niet. We zongen When the Lady Smiles en Twilight Song. Van de Golden Earring zongen we wel.
0: En waarom moest dan deze in jouw lijstje staan? Waarom zet je die dan? Of heb je er meer Golden Earring in je lijst gezet?
3: Nee, in principe had ik er nu één van de Golden Earring in, omdat ik toch vind dat die erin horen.
0: Ja.
3: En dan is de keuze reuze, om het zo eens even te zeggen.
0: Ja.
3: En van dit nummer, ja, als ik die in de auto draai, dan moet die altijd even weer wat
0: harder. Zing je dan ook mee of niet?
3: Ja, meestal wel, hè.
0: Zal ik hem instarten of doe je het even een stukje a cappella?
3: Nee, start er maar gewoon in.
2: Ja, maar dan zing je mee, hè?
0: Dan zing je wel een beetje mee, hè?
3: Nee, dat gaan we niet doen. Dus zonder van de Golden Earring.
0: Dat is ook waar, ja. Nou ja, ik weet niet hoe jou zingt natuurlijk.
2: Kan je een klein stukje doen?
3: Nee, dat gaan we niet doen.
2: Ook niet van When the Lady Smiles dan?
0: Daniel, ze zegt nee.
3: Nee.
2: Het is
3: voor mij consensus. Ja, okay. Thuis het is, eventje.
0: Precies, we gaan hem gewoon draaien. Dus dat komt goed uit, want hij staat op nummer 2131. Maar je hebt geniet ervan.
3: Fijne avond,
0: hoi. Als een vrouw nee zegt,
2: ja, dat is, ja.
0: Dan is het ook nee. En dan kan jij niet zeggen, the devil made me do it.

0: Als je heel goed hebt geluisterd, dan heb je Maria ten Verte mee horen zingen. The Golden Earring, The Devil Made Me Do It op nummer 2131. We gaan zo meteen verder. Een korte break. Dan zijn we terug met nummer 2130. Dat is een liedje wat gecoverd is door UB40. Maar wij draaien het origineel. Ja. Mag jij raden welke plaat het is? Ja. Ik neem nog een klein glaasje ondertussen.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor reep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Vliegt

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hijs de zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info, radioveronica.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
5: Jannes Dorp.

0: Zou er ook luisteraars in Ecuador zitten?
1: Nou, vast wel, toch?
0: Ja, vast wel. Ik heb Peter van Luffelen die zegt... ook vanuit het zonnige Californië in de auto naar huis staat die lekker aan. Is een lekker lijstje. Cheers. Met een foto van een soort Amerikaanse highway hier. Ah,
1: okay. Maar dat is niet Ecuador.
0: Niet Ecuador, nee, dat klopt. Dus, maar misschien hebben we wel luisteraars in Ecuador zitten. Dus interessant om dat eens eventjes... te achterhalen. Daniel, ik moet je zeggen dat het allemaal best smooth gaat. Het lijstje gaat hartstikke goed. Je zit echt te kijken.
1: Ja, goed. Als jij als ja kijkt, nee, weet je, we kunnen wel.
0: Vrijdagavond vind ik er altijd alles weg. Hartstikke je zegt, het valt
1: eigenlijk
0: wel.
1: Nee, nu niet. Nee, maar ja, nee, dit kan
0: ook
1: niet
0: weg, heeft dit al eerder samengesteld. Ja. Normaal gesproken doen we het altijd een beetje on the fly, maar dit is al eerder door de luisteraar samengesteld. Dus alle platen die je hebt gehoord zijn in ieder geval aangevraagd. Dat kunnen we wel spreken, toch? Je hoorde zojuist nummer 2129, Sash in Ecuador. En daarvoor 2130, Neil Diamond met Red Red Wine. En dat is later ook nog eens een keer gedaan door...
1: Yubi!
0: Yubi40. En die gaan we straks op 2127 zien.
1: Nou, dus, is er over nagedacht
0: Er is volgens mij over nagedacht.
2: Nummer 2128.
0: Maar eerst deze. Jimi Hendrix en Foxy Lady. De technicus. Hoe moet ik het opnemen? Gewoon een microfoon op de 2 meter van de versterker zetten. Komt het helemaal goed. En zo geschieden.
3: Een

0: samen. De lijst met de 3000 beste liedjes aller tijden.
1: De top 3000 op Radio Veronica. Nummer 2127.

0: neus voor covers. Dit was een eigen liedje, Where Did I Go Wrong, UB40. Staat op nummer 2127. In de top 3000.
1: De Radio Veronica top 3000.
0: Daniel, we gaan schakelen naar een boot, toch?
2: Ja, naar Rotterdam.
0: Naar Rotterdam.
2: Naar de Wereldhaven. Ja.
0: Bart.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Hier een beetje wiggelend, want het is best wel een beetje stormig.
0: Ja, het is het noodweer, maar... toch?
3: Nou, het is geen noodweer. En morgen is het mooi weer. Ja. Laat iedereen komen naar Wereldhavendagen.
0: Hé, Bart, slecht weer bestaat niet, hè? Dat moet je als je op een boot vaart nog weten, toch? Slechte kleding wel.
3: Het is zo leuk. Ja. Yo, het is zo leuk.
0: Ja, wat voor boot ben jij nu op?
3: Ik zit nu... Floating Farm, maar mijn boot is een wikkelboot en daar gaan we straks weer mee varen de Maas op. En dan gaan we mensen van de ene kant van Rotterdam naar de andere kant brengen en het is echt ontzettend leuk. Het is best wel, er zitten heel veel mensen hier in de omgeving, dus ik moet even een beetje af en toe me afschermen.
0: Ja, ja, ja. Maar ik zou bijna naar die Wereldhavendagen toe gaan net. Je klinkt erg enthousiast.
3: Het is echt lachen. Het is echt lachen. We hebben... Sorry, ik weet niet hoeveel tijd jij hebt, hoor. Maar we hebben echt... grappig. Ja. Nee, maar we hebben echt wel ook scholieren hier gehad. Die hebben gezeild in de Rijnhaven. En er zijn... Het is echt... als iemand denkt, nou, ik heb niks te doen...
0: Ja. Die kant
3: kom
0: op gaan.
3: Naar Rotterdam.
0: Ja. Hey, ja. Luister, even terug naar de muziek. Kan jij een beetje naar de top 3000 luisteren of niet? Of heb je het te druk met varen?
3: Die staat heel dik. Die hele DBL-box, party-box staat gewoon in mijn sloep. Ja. En als je wil meevaren, dan moet je maar gewoon naar Radio Veronica luisteren. Ja.
0: En je hebt ook gestemd, hè, neem ik aan.
3: Ik heb een beetje een andere stemwijze gedaan dan vorig jaar. Toen heb ik heel uitgebalanceerd en nu was het een beetje een hardere lijn.
0: Heel goed. En David Bowie stond er ook in, hè? Dat was een van de nummers die aan je lijst had staan, tenminste. Ja. Als Daniel de administratie goed had.
2: Daar zeker.
3: David Bowie moet er gewoon altijd in.
0: Zeker. Welk nummer gaat het om, Bart?
3: Lazarus.
0: Lazarus, ach man, dat
3: is... Ik ben trouwens niet Lazarus van Duik, heb ik nu nog vragen.
0: Nee, dat snap ik. Dat lijkt me heel goed. Je bent niet Lazarus. Er zijn misschien op dit tijdstip wel mensen die Lazarus zijn, maar dat is bij jou niet het geval. Ja, het was een bijzondere plaat. Het was een bijzondere plaat, want hij kwam een paar dagen voor zijn dood uit Black Star.
3: Ja.
0: En mensen die gingen naar die clip kijken en toen was het toch wel een hele andere interpretatie van het nummer toen we naar die clip
3: kijken. Dit is toch een prachtig nummer en dit is... mooi, dankjewel jongens.
0: Hij staat dankzij jou op 2126. David Bowie en Lazarus.
3: Terecht.
0: Hou het nog even nuchter en...

0: Allerlaatste nummer van David Bowie, Lazarus, dankzij Bart. Onder andere dankzij Bart op nummer 2126 terechtgekomen. Mooie plaat.
1: Ja,
0: mooie plaat. En ik moet je zeggen, nu een paar jaar later, bijna 10 jaar later, luister ik ernaar en dan wordt het nog mooier. Zometeen gaan wij verder met nummer 2125. Zijn Hollow Notes met Sarah Smile. Ja. Dat gaan we doen. Nieuws. Wat zit je me nou aan te kijken?
1: Is dit dan? Ben ik stil? Is het nog
0: ja,
1: niet goed?
0: Dat is
1: niet
0: goed. Doe het dan zo.
2: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
8: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
16: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
15: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
17: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga...

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een van de twee agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Dat zei de politie in de talkshow Renze. Er zijn 34 verdachten opgepakt vanwege het geweld. De arbeidsinspectie onderzoekt het dodelijk ongeluk vanochtend met de chemische stof bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Twee medewerkers kwamen met de gevaarlijke stof in aanraking. Vanavond werd bekend dat ook de zwaar gewonde werknemer is overleden. Eerder al overleed de andere medewerker. Nog geen 1/5 van de kiezers is tevreden over het kabinet Jetten. Minder dan 20% staat achter het beleid. Dat is de laagste score sinds het aantreden van de premier. Uit een Ipsos-peiling blijkt dat het vertrouwen vooral kelderde door de moeizame begrotingsonderhandelingen van de afgelopen weken. En koploper Heracles Almelo heeft nog steeds geen punt verloren in de Eredivisie. Ze wonnen thuis ruim van de Graafschap met 5-0. Verder won Volendam met 5-3 van Emmen en werd het bij NAC Breda RKC Waalwijk 4-2. De wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd 2-2. Het Veronica weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen eerst zon en stapelwolken, vooral in de noorden een bui. Later vooral zon en 20 graden.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay. Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Schat?
7: Hm?
6: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
7: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
6: Mafkees.
8: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
9: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
8: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: Grote doorbraak voor Hell Notes in Amerika. Sarah Smile op nummer 2125.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Jannes Drop.
0: Het ging over Sarah Allen.
3: Ah.
0: Weet je wie dat is?
3: Nee.
0: Dat is de vriendin van Daryl Hall.
3: Nou.
0: Ja. Een beetje raar als die een liedje schrijft over iemand anders natuurlijk. Dat is zijn eigen vriendin. Die was overigens ook betrokken bij het schrijven van een aantal andere liedjes voor Hell Notes. Dus het is een dame die lang... Ze zijn lang samen geweest, ondertussen niet meer samen. Dus het is uit.
3: Ja.
0: Maar de lach die is nog steeds, staat nog steeds... in zijn geheugen gegrift.
3: Ja.
0: Alright, wij zijn bezig met de top 3000 alle tijden. Als je denkt, heel vrijdagavond, Veronica is toch altijd de vrije vingeroefening, mogen we platen aanvragen enzovoort. Nou, de platen zijn eigenlijk allemaal door jou al aangevraagd. En die zijn in een lijstje gestopt. En die zijn wij nu aan het draaien de komende tijd. Dus we zijn een beetje gebonden aan het lijstje. Maar het zijn wel allemaal platen die je zelf hebt aangevraagd. Dat is wat het is, Daan.
3: Dat is zo simpel is het.
0: Zo simpel is het. En we gaan straks ook nog even met iemand bellen die het over seks gaat hebben, toch?
3: Ja.
0: Ja.
3: En zijn puberteit.
0: Nou, ik kan niet wachten.

0: 2024.
1: Staat Patti LaBelle en Michael McDonald. Die hadden elkaar nog nooit gezien toen ze dit nummer opnamen. Pas maanden later toen ze op de televisie moesten verschijnen. Toen kwamen ze voor het eerst samen, gaven ze elkaar een handje en zeiden... Goh, wat hebben wij toch een leuk liedje gemaakt. Ja. All My Own. Op 21, 124.

2123, de plaat die jazz en hip-hop bij elkaar gebracht op het fameuze Blue Note Jazz label. Kwam deze plaat opeens uit Cantaloupe en van US 3. Toch een beetje hip-hop en jazz bij elkaar gerommeld, zeg maar. Deze plaat, daar zat een geweldige clip bij. Met Johnny Depp, Faye Dunaway en Matt LeBlanc, die zat er ook in. Ik heb het over Tom Petty en de Heartbreakers. Eddie.

0: Geweldige videoclip, een geweldig liedje ook. Top Head in the Heartbreakers en Into the Great Wide Open op 21-22.
1: Je luistert naar de top 3000.
0: Ik ga even bellen met Robert. Robert, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Lekker naar de top 3000 aan het luisteren.
2: Ja, zeker weten. Echt een geweldige lijst. Ja, alle 3000 is allemaal leuk.
0: Ja, alle 3000. Waar gaan we een draaien die jij in je stemlijstje had staan? Namelijk George Michael.
2: Ja, zeker weten. Heel mooi nummer.
0: Waarom?
2: Dit een nummer. Mooie tekst.
0: Ja.
2: Titel zegt al genoeg. Ja. Zou ik zeggen.
0: Heb je er speciale herinneringen aan, Robert?
2: Ja, toch wel. Omdat je...

0: Ja, toen het nummer uitkwam, toen was ik 14 jaar. Dus zit je midden in die puberteit. Ja, dus dan ben je ook volop mee bezig.
1: Ja, precies.
0: Dus het is gewoon echt wel een nummer wat denk ik ook wel bij heel veel mensen iets los heeft gemaakt. En het stond ook niet voor niks op nummer 1 natuurlijk.
1: Ja, precies. Oh, je hebt hem echt op nummer 1 gezet in het stemlijstje. Oh, toen tijd. Ja,
0: nee, nee, ik bedoel toen in het top 40 toen die tijd. Stond dus nummer 1.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dus, het was... dus, en de clip was ook mooi. De clip was mooi. Lekkere beat erin, goede tekst. Ja, je kunt de tekst natuurlijk verschillende manieren oppakken. Ja. Maar uiteindelijk wel een mooi vertaald, zou ik zeggen, van het is de liefde bedrijven met de vrouw waar je van houdt.
1: Zo is dat.
0: Dat zou je ook kunnen zeggen natuurlijk.
1: Ja, en het, was, het werd geweerd op allerlei radiostations, want het was natuurlijk een hele controversiële tekst. En die George Michael die wilde natuurlijk van zo'n mooie, lieve imago van Wham af. Dus die dacht, als ik dit nou uitbreng, dan moet het volgens mij goed komen inderdaad.
0: Ik denk dat uiteindelijk wel goed gekomen is,
1: Dat denk ik ook, Het gaat over I Want Your Sex van George Michael. Dankjewel, Robert, en geniet van de lijst verder.
0: Zeker, jullie ook een fijne uitzending en nog veel plezier met de lijst.
1: Zeker, dankjewel. Hoi.
0: Oké, dankjewel. Dit is
2: Veronica. De beste muziek aller tijden. Hoor je in de Radio Veronica Top 3000. Nummer 2121.

0: Tegenwoordig kijkt niemand er weer voor op, maar in 1987 was dit toch een opzienbarende plaats. George Michael, I Want Your Sex. Staat in ons lijstje op nummer 2121.
1: En ik maar denken dat het over een saxofoon ging.
0: Een saxofoon, oh ja. Sure, want sex, call Candy. Dat zei Prince altijd. Ja, dat zei Prince altijd. Oké, de lijst gaat zo meteen verder met Irma Franklin en Peace of My Heart. Na dit.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij Fomar, voor de markt.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: en boek direct een proefrit. De meedogenloze actiefilm By Any Means.
1: I believe in justice.
0: Als het systeem corrupt is,
1: case after case unsolved,
0: moet je de regels overtreden.
2: I knock some fucking heads around and I crack the case.
0: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
5: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Jannes Dop.
9: De top 3000. De beste muziek aller tijden.
10: Bij Radio Veronica.
9: Nummer 2120.

0: Het oudere zusje van Aretha was dit. Irma Franklin en The Peace of My Heart. Veel mensen kennen het ook in de uitvoering van natuurlijk Janis Joplin.
1: Oh ja.
0: Oh ja. Ja. Dit was nummer 2120. En dat is dus de versie van Irma. Dit zijn de Stones met het prachtige Memory Motel. 7 minuten lang schoon aan de haak. Daar ga ik even voor zitten. En daar ga ik even voor genieten. Heb ik me de hele avond op verheugd gedaan op deze plaat. Even heel hard. Kan wel toch op dit tijdstip. Zo iets na 11:30.

0: Nummer 21, 118 op Nick Kamen en I Promise Myself was een hele grote hit in Nederland. En in Engeland helemaal niks. Helemaal niks. Nummer 50. Ja. Ja, gewoon klaar. Raar, maar hij staat er wel in de top 3000. Dat is dan weer lekker. Ik krijg een appje van Ruud, die luistert in Suriname. Paramaribo.
1: Oh, lekker.
2: Ga de top 3000 zetten, jongen.
1: Deed je dit echt?
0: Ja. Veronica. Door Steven Stills.
3: Nummer 2117.

0: en Brentford Marsalis. Dat was ook zo'n gast die wel vond dat jazz en hip-hop best wel goed samen konden. En dat deed hij met deze Another Day. Staat op nummer 2116 in de top 3000 hier op Radio Veronica. We zijn er bijna dan.
1: Ja, jammer.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: We wel een uurtje door kunnen gaan met de liedjes draaien natuurlijk. Dat kan niet, want dan komt het niet meer uit straks.
1: Oh, dan pakken we de platen van Lisanne
0: van Lisanne, ja, dat is niet goed. Maar ik heb nog wel een paar hele mooie liedjes.
1: Gelukkig.
0: Waaronder deze van The Moody Blues. Normaal gesproken hebben ze altijd van die bombastische rock. Dit is een heel mooi rustig liedje. Op nummer 2115, Had to Fall in Love.

0: Veel mensen blij meegemaakt, volgens mij, als ik het zo in de app zie. Dat was, waren de Moody Blues met Had to Fall in Love op nummer 2115. We zijn er, Daan.
1: Oh, nou, nog eentje, toch?
0: Nog eentje.
1: Nog eentje, ja, gelukkig.
0: Phil Spector-productie, je weet wel, The Wall of Sound. The Righteous Brothers met You've Lost That Loving Feeling heb ik nog klaarstaan. Om mee af te sluiten vanavond.
2: Nummer 2114.

0: 3000. Veronica.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
10: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
11: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
10: Verschillende soorten nepnieuws. Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
12: Ik hou er niet meer bij.
13: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
0: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 12 uur.
22: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Een van de agenten die deze week gewond raakt bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De ander is van de intensive care af, maar ligt nog in het ziekenhuis. Dat zegt de politie in de talkshow Renze. Bij het geweld werd ook een beveiliger doodgeschoten. Ruim 30 verdachten blijven 2 weken langer vastzitten. Bij een ongeluk met een chemische stof in het Noord-Hollandse Zwaag is een tweede medewerker overleden. Vanmorgen overleed al een andere medewerker. Ze kwamen in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Het kabinet gaat meer geld vrijmaken voor woningcorporaties, meldt RTL. Zo kunnen er meer betaalbare huizen gebouwd worden en is het mogelijk om oudere huizen te verduurzamen. De corporaties vinden het een goed idee. Zij denken vele duizenden extra woningen te kunnen bouwen. En een groep mannen heeft van de week 2 krakers belaagd in een oude school in Zwanenburg bij Haarlem. Ze sloegen de boel met een koevoet, knuppel en bel kort en klein, meldt NH Nieuws. Niemand raakte gewond en de aanvallers zijn gevlucht. De krakers zijn inmiddels allemaal vertrokken. Het Veronica weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en klaart op. Het is rond de 13 graden in het oosten en 17 in het westen. Morgen begint met zon en stapelwolken, vooral in het noorden een bui. Later een zonnige 18 tot 21 graden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Een van de twee agenten die gewond raakte in Overasselt maakt het goed. Hij is weer thuis. De ander is van de intensive care af, zegt de politie in Talkshow Renze. Vanavond kwamen tientallen mensen af op een bijeenkomst in het dorp. Volgens de burgemeester zijn de zorgen onder de inwoners groot en dat begrijpt hij ontzettend goed. Een vrouw die wordt verdacht van het verpanden van de kunstcollectie van oud-voetballer Edgar Davids is niet komen opdagen bij de rechter in Londen. Ze ligt volgens haar advocaat in het ziekenhuis nadat er tijdens een vlucht bagage op haar hoofd viel. Davids bracht 37 schilderijen van ruim 2 ton bij de vrouw onder, die ze verpandde. Er zijn nog 20 doeken kwijt. Een man die deze week voor paniek zorgde in het centrum van Bunschoten omdat hij daar met een bel rondliep, wacht al meer dan 5 jaar op psychologische hulp. Zijn moeder vertelt bij RTV Utrecht dat hij denkt dat het oorlog is. Ze trok vaak aan de bel, maar er werd niks mee gedaan. De man werd uiteindelijk getaserd door de politie. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaald dat zijn Russische collega Vladimir Poetin niet van plan is om NAVO-landen aan te vallen. Rusland wordt door veel landen verantwoordelijk gehouden voor de drones met explosieven die bij het vliegveld van Leipzig werden gevonden, behalve door Amerika. Trump zegt Poetin heel goed te kennen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is 13 graden in het oosten, 17 in het westen. Morgenochtend een mix van zon en stapelwolken en in het noorden een bui. Later op de dag zonnig en rond de 20 graden.